NSC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. Ongeveer honderden demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld.

0: bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Het weer droogt, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Op donderdag 7 mei, laat ik even in de agenda kijken. Moet rapper Ali B. wel of niet 30 maanden de cel in voor het aanranden en verkrachten van vrouwen? Nou, de rechter doet vandaag uitspraak nadat zowel Ali B. als het Openbaar Ministerie in beroep waren gegaan tegen de eerdere uitspraak. Bij ons in Zeeland, klein feestje bij de uitkijktoren in de Het Wiegepolder. Het hoogtepunt is bereikt, alleen de radarinstallatie die moet er nog op, dus wordt die nog een klein tikje hoger. Officieel fotomoment is er vandaag, dus daar ga je nog wel het een en ander over zien en horen. En verder op het lijstje van Peter zie ik dat het is Wereld Atletiekdag. Er komt dus opnieuw een noodopvang in zwembad Reinhardland in Hulst voor asielzoekers. Vorig jaar ging die opvang nog dicht, omdat de gemeente te weinig geld kreeg van het Rijk. Maar eind volgende week gaat die weer open. Mensen uit de buurt zijn bijgepraat en Omroep Zeeland's Pim de Visser die was daar voor ons.
1: Op dringend verzoek van de minister die in heel Nederland op zoek is naar noodopvangplekken, wordt de locatie voor noodopvang hier in Hulst weer in gebruik genomen. Nou, Jean-Paul Hageman van de gemeente Hulst, onder welke voorwaarden komt die opvanger nu?
2: Het zijn voorwaarden die wij als gemeente zelf hebben gesteld. Dus dat betekent dat 24/7 er twee beveiligers zijn. We hebben zelf de regie. Dat betekent ook dat we aan een soort vorm van dagbesteding gaan doen om die mensen het zo goed mogelijk te laten hebben. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Die moeten zich ook niet gaan vervullen. Misschien gaan we ook wel kijken of er een aantal zijn die in het arbeidsproces kunnen gaan deelnemen. Maar dat, we weten nog niet wie er gaan komen. Dat moeten we even afwachten. En het is in principe voor een periode van 1 jaar.
1: En maximaal 50 mensen, begreep ik. En het moet allemaal vergoed worden. Want dat is eigenlijk de reden dat hij de vorige keer weg is gegaan.
2: Ja, dat klopt. Dat is ook een uitgangspunt van onze gemeenteraad. En dat moet je ook respecteren. Kijk, wij hoeven dat ook niet voor niks te doen. Zoals onze ambtenaren moeten betaald worden. Ik denk dat dat ook terecht is. Het wordt ons door het Rijk opgelegd. En ik snap de bronbrief van de minister. Maar wie A zegt, moet ook B zeggen. Dat betekent ook dat de kosting moet geschieden door het COA. En dat moet voor de gemeente geen geld gaan kosten.
1: Ja, een jaar maximaal dus. Nou, de vorige keer was er ook die belofte. Toen is hij langer gebleven. Blijft hij nu echt een jaar?
2: Dat weet je nooit van tevoren.

0: was voor mij en voor de gemeenteraad en voor het college ook koffiedik kijken. Dat weten we misschien een maand van tevoren. Het is de bedoeling voor een jaar. Wij kunnen contractueel eenzijdig opzeggen. Dus als het ons niet aanstaat, dan kunnen we altijd opzeggen. En we gaan natuurlijk ook evalueren na een aantal maanden. Hoe loopt het nu? Dat is eigenlijk een continu proces. Want wij willen in ieder geval wel dat de inwoners een veilig gevoel hebben. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Het gaat om een stukje veiligheid en het gaat ook om een stukje integratie. En we hebben het al 3 jaar gedaan. Dat was toen crisisnoodopvang. Daar waren er ook 748. En dan is toen voortreffelijk verlopen.
1: De bijeenkomst is inmiddels van start gegaan. En er zijn een aantal bewoners die lijnrecht tegenover elkaar staan.
2: Ja, maar wacht even. Nou, ik wil het wel gelijk zeggen. Mag ik er even antwoord geven toch?
1: De bijeenkomst is inmiddels ten einde. En het knetterde nogal tussen een aantal bewoners. Nou, er was een groep bewoners die hebben de noodopvang die hier eerder was. En 3 jaar zat al meegemaakt. En die wilden eigenlijk andere bewoners geruststellen om hun veiligheid. Maar die groep bewoners was eigenlijk niet echt te bedaren. En nou, er ontstond nog wel een ruzie tussen. En met name medewerkers van Citax Steel, een taxibedrijf wat hier zit, maakt zich zorgen om hun veiligheid.
3: Maar wij moeten daar wel langs lopen. En het merendeel is vrouw.
1: Maakt zich zorgen om hun veiligheid.
3: Om onze veiligheid. Kijk, we zijn niet bang, maar ook niet. Hoe moet ik het zeggen? Je bent niet meer gerust. Nou loop je te lachen, je staat wel eens te praten, je staat land of land. Nou, ik denk dat we nou zo snel mogelijk weg willen. En ze zullen hun best echt doen, hè? Maar ik geloof niet dat mijn zorgen weg zijn.
4: De noodopvang in Reinhardland in Hulst. Eind volgende week, dan komen de eerste asielzoekers weer aan.

The Course en Listen to the Radio. Om 14 minuten over 6. Vrij veel zon is er, met vanochtend wat bewolking, later ook stapelwolken. Een zwakke tot matige noord-noordoostenwind. 15 tot 17 graden gaat het worden. Komende nacht is er mist, dan eens even opletten. Morgen is het meest zonnig en 18 graden. En zaterdag is het nog wat warmer. Het is afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 14 voor half 1. Hoogwater vanavond om 11 voor half 7. De zon onder, vanavond 12 voor half 10. En de watertemperatuur dan, de zee bij Zoutelanden, daar zie ik 14 graden op dit moment. De Westerschelde bij Saaftingen, 14. Oosterschelde bij Neeltje Jans, 13. Aan de andere kant van de Oosterschelde bij de Oesterdam, daar is het 15 graden. Ook 15 in het Grevelingenmeer. En het Veersemeer is vandaag ook 15 graden warm. Maar wat zijn jouw plannen voor deze dag? Wat houdt je bezig? Ik hoor je graag weer. Laat van je horen. Kan bijvoorbeeld door te appen. 0118-499-999. Straks het verhaal van heel veel knuffels. Wel 300. Naar Genesis. Dit is Hold On My Heart.

0: Genesis en Hold On My Heart. Wat zijn de dingen die jou zoal bezighouden? Ik hoor ze altijd graag van jou via 0118-499-999. En Jolanda de Kraker woont in Capelle. Zij werkt in het ziekenhuis in Goes, het ADZ, op het laboratorium. En ja, nu heeft ze toch wat? Bijna 300 knuffels. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die heb je ingezameld. Waarom heb je dat gedaan?
1: Nou, eigenlijk was het 3 jaar terug, zeg maar. We hebben op de kinderafdeling begonnen met de heldenpolie. En daar komen kinderen naartoe die het prikken heel spannend vinden. En dan krijgen ze na afloop iets uit een troostdoos. En dat doen ze op de kinderafdeling bij alle kinderen die iets van een medische handeling meemaken. En op de afdeling sparen ze dan eigenlijk al ieder jaar wel voor die knuffels. Maar toen dacht ik eigenlijk van, omdat ik ook die heldenpolie ging doen, van hey, daar kunnen wij op het laboratorium heel prima aan meedoen natuurlijk. Want bij ons komen er iedere dag ontzettend veel patiënten langs.
0: Ja.
1: Dus wij bereiken eigenlijk een veel grotere groep.
0: Dus heb je eigenlijk al ingezameld? Precies, want er is zo'n actie van een supermarkt, hè? Naam noemen we even niet. Maar
1: klopt,
0: die,
1: ja.
0: Daar kun je van die gratis knuffels krijgen. Jij hebt heel veel van die bonnetjes en zegeltjes ingezameld.
1: Nou, dat klopt, ja. Dat klopt. Eigenlijk heb ik het 3 jaar geleden al gedaan. En, maar toen had ik er 35. Want je moet behoorlijk veel zegels hebben voor 1 knuffeltje. Je moet echt een volle spaarkaart hebben. Dus had ik er 35. Ik dacht, nou, dat gaat goed.
0: Ja.
1: Jaar hadden we er 126 en dit jaar dus inderdaad bijna 300. En dat komt eigenlijk omdat we een oproep gaan doen, ook intern in het ADZ, dus collega's sparen ook mee. En dan, vooral patiënten, collega's, die brengen allemaal zegeltjes en we plakken die op die spaarkaarten.
0: Geweldig, joh.
1: En dan ga ik na mijn werktijd weer een rondje naar de winkel en dan ga ik die spaarkaarten inleveren.
0: En dan zien ze je weer aankomen. Oh, daar heb je die mevrouw van al die knuffels weer.
1: Nou, dat klopt, ja. Ze kenden me op een gegeven moment wel, ja.
0: En even die knuffels, hè? Want je noemt al dat, de heldenpolie en de troostdoos. Het gaat dus om kinderen die het misschien eng vinden om geholpen te worden. Waarom is een knuffel voor hen dan zo belangrijk?
1: Ja, voor een kind is dat toch heel belangrijk. Want dat, ja, een knuffel geeft altijd wel troost. En zeker na een spannende behandeling, dan is het voor kinderen heel belangrijk dat we het positief afsluiten. Dat herinneren ze zich. Het laatste, dat is dan positief. En dan lopen ze eigenlijk heel blij weg. Ze mogen het uitzoeken.
0: Ja.
1: En je ziet die kinderen helemaal stralen als ze die leuke gekleurde knuffels allemaal uit mogen zoeken.
0: Want dat, heb je enig idee waardoor dus, dat dan komt? Dat een kind helemaal blij wordt van zo'n knuffel die hij dan kan uitkiezen?
1: Nou ja, het is natuurlijk, iedere handeling die je met een kind doet, proberen we natuurlijk zo leuk mogelijk, zo leuk mogelijk, maar dat het dan minder spannend is.
0: Ja.
1: En als ze dan daarna ook nog als beloning iets uit mogen zoeken, dan zie je vaak van, daar worden ze echt helemaal blij van.
0: Want die knuffel die is van jouzelf, het is dan positief, dus dan denk je misschien niet meer aan die prik die je gekregen hebt.
1: Nee, dat klopt. En dan zien ze echt zo heel blij weglopen met die knuffel.
0: Jolanda,
1: dus dat, daarom doen we dan ieder jaar mee. Omdat je hebt heel veel nodig. Er komen heel veel kinderen naar het ziekenhuis natuurlijk. Dus het is misschien maar een druppel. In de plaats, zeg maar, wat je spaart.
0: Want hoe lang kun je hiermee doen met deze knuffels? 300 heb je er ongeveer. Die ben je misschien zo weer kwijt ook.
1: Jawel hoor, ja zeker. Want nu ik ze ging brengen naar de kinderafdeling, zei ze ook van, oh, we zijn echt door onze voorraad heen van het jaar ervoor. Dus ze zijn natuurlijk echt heel blij dat er nu zoveel komt.
0: Ja, geweldig. Ik vind het mooi dat jullie dat gedaan hebben bij het ADZ. Ja. Mocht je trouwens nog knuffels hebben, dan kan je ze ook nog geven. Kunnen we die oproep doen, Jolanda?
1: Ja hoor, want gisteren heeft er ook nog iemand gebracht. En helemaal prima, die worden goed gebruikt.
0: Weet waar je knuffels naartoe kunnen. Jolanda de Kraker, mooi in elk geval. Ik heb een foto gezien van die hele berg met knuffels. Het zijn er ontzettend veel. Succes in elk geval met het mooie werk dat jij doet. En ook met de troostdoos en de heldenpolie. En het inzamelen van de knuffels. Jolanda de Kraker, ze werkt bij het ADAZ.

Cameron Whitcomb en Medusa. Al die knuffels bij elkaar op de foto ziet het er heel erg kleurig uit in elk geval. Ik denk dat ze daar bij het ADSZ wel eventjes vooruit kunnen met knuffels. Maar ja, je hebt de oproep ook gehoord, hè? Heb je een knuffel? Ze zijn er blij mee, in elk geval. Jolande, dank je wel voor jouw mooie verhaal. Als vroege beller in Zeeland wordt wakker, wil je ook een keertje jouw verhaal doen? Laat het weten. 0184-5x9. Ondertussen kun je ook nog naar dezeeuwsetop40.nl om te stemmen voor de Zeeuwse Top 40. Bijvoorbeeld voor deze smaakstof. Zeeland.

0: Zeeland van Smaakstof op Omroep Zeeland. Ze hopen op jouw stem op de Zeeuwse top40.nl.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
0: Ondertussen is het 6:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Straks meer over de ZLM-tour. Het parcours is bekendgemaakt. Nu eerst een overzicht van het nieuws in Zeeland. In zwembad Reinaardland in Hulst komt opnieuw een noodopvang voor asielzoekers. Vanaf volgende week vrijdag is er een jaar lang plek voor 50 mensen. Hulst sloot de vorige noodopvang in Reinaardland omdat het Rijk te weinig meebetaalde. Daar zijn nu afspraken over, zegt wethouder Jean-Paul Hageman.
3: Er wordt ons door het Rijk opgelegd. En ik snap de brandbrief van de minister. Maar wie A zegt moet ook B. En dat betekent ook dat de kosting moet geschieden door het COA. En dat moet voor de gemeente geen geld gaan kosten.
0: En Hageman zegt dat er straks 24 uur per dag beveiliging is. En er komen ook activiteiten om de asielzoekers bezig te houden. De gemeente Rijmerswaal houdt een eigen verkeerscampagne. Auto's en motoren mogen hooguit 30 km per uur, maar rijden vaak te hard in de dorpen, zegt de gemeente. Een campagneteam gaat praten met automobilisten. Dat werkt namelijk beter dan een poster, denkt de gemeente Rijmerswaal. Ook scholen en de politie doen mee aan die gesprekken. De uitbraak van het Hanta-virus op het Vlissingse cruiseschip Hondius is niet het begin van een pandemie, denkt in elk geval de Wereldgezondheidsorganisatie. 3 opvarenden van het schip zijn overleden, 5 zijn er ziek. Het Nederlandse echtpaar, dat is overleden, liep de ziekte waarschijnlijk op tijdens een uitstapje in Argentinië. De Hondius is nu op weg van Kaapverdië naar de Canarische eilanden. De popronde komt opnieuw naar Middelburg. Op 15 oktober treden jonge bands en artiesten op in cafés, koffiehuizen en andere bijzondere plekken. Voor de landelijke popronde zijn dit jaar 103 acts uitgekozen voor optredens in 40 steden. De hele lijst is nu bekendgemaakt. Het is nog niet bekend welke van die 103 artiesten bij ons in Zeeland komen optreden in Middelburg. En het weer dan. Vrij veel zon met lokaal wat bewolking, later ook een paar stapelwolken, een zwak tot matige noord-noordoostenwind en het wordt 15 tot 17 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do. Even voor 6:30 hoorde je Jolanda over de knuffels die ze inzamelt voor het ADHZ-ziekenhuis in Goes. Kreeg gelijk al een appje van Ria, die laat weten, ja, ik doe ook zoiets. Ik zamel ook knuffels in, maar dan weer voor een heel ander doel. Blijkbaar zijn dat soort knuffels, dat soort inzamelingen eigenlijk heel erg populair. Dus mocht je ook nog een knuffel nodig hebben of zo'n inzameling hebben georganiseerd, laat het even weten. 011-499-999.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Er is dit jaar gelukkig weer een ZLM-wielertour, nadat die vorig jaar werd geschrapt omdat er toen te weinig politie was. Volgens traditie zijn er 2 Zeeuwse etappes en het hele schema is nu bekendgemaakt op een bijeenkomst in Roosendaal. Dat was voor ons Jorben Westraten. Hij sprak daar met oud-renner en oud-winnaar Servaas Knaven. En die analyseert het voor ons.
2: Het is een langere tijdrit, 21 kilometer, met ja, mooie lange rechte stukken, met een technisch stukje in Wemeldingen, wat een beetje een herstelmoment kan zijn ook voor de renners. En dan is weer volle bak terug naar Capelle. Ik denk een hele mooie tijdrit. Het geeft een andere dimensie aan de wedstrijd, waarmee ja, de goede tijdrijden is toch waarschijnlijk ook zo ver in het klassement voor kunnen komen staan, zodat ze ook het eindklassement kunnen winnen.
3: Ja, de ZLM Tour mikt met die tijdrit ook wel op een aantal toppers, op een tijdritspecialisten die naar deze provincie in Zeeland ook gaan komen. Zeker met het oog op het EK en het WK dat daarna wordt gereden. Wie denk jij dat er gebruik van gaan maken?
2: Ah ja, er zijn er wel namen zoals een Jonathan Milan. Van Visma komen met een paar tijdrijders die in de running zijn voor Kampenaars bijvoorbeeld. Ja, je krijgt eigenlijk 2 wedstrijden in een wedstrijd op een gegeven moment. Het zou kunnen gebeuren dat de betere tijdrijders tegen elkaar aan het vechten zijn voor het eindklassement. En de sprinters die proberen een etappes te winnen. Dus het geeft denk ik wel ja, een extra dimensie aan de wedstrijd.
3: Ja, de tweede etappe is een rit in lijn van Westkapelle naar Heikersand. Wordt veel over de wind gesproken natuurlijk altijd in Zeeland. Verwacht jij weer dat hij een rol gaat spelen ook tijdens die etappe?
2: Ja, zeker wel. Ik denk dat er genoeg open stukken zijn op het parcours. Waar de wind vrij spel heeft en voor waaiers kan zorgen. Het zijn misschien niet altijd hele lange stukken, wind op de kant. Maar door de opvolging van stukjes met zijwind gaat op een gegeven moment een keer gaat de boel uit elkaar gereden worden. En waarschijnlijk gaat het 5 keer uit elkaar gereden worden en dan komt 4 keer alles terug. En de 5e keer blijven de renners weg.
3: Ja, de ZLM Tour is vorig jaar vanwege de NAVO-top niet verreden, vanwege de gebrek aan politie-inzet. Nu terug op de kalender, nieuwe datum in september. Hoe belangrijk is het dat deze wedstrijd wel blijft bestaan?
2: Ja, ik denk uiteraard, het is belangrijk dat elke wedstrijd die we in Nederland hebben, dat die blijft bestaan. En zeker in deze tijd, waar er al niet zo heel veel grote wedstrijden meer zijn. Ik denk dat de ZLM Tour toch wel de basis van het Nederlandse wielrennen toont. Nederland is vlak, is waaiers, is tijdrijden. Zijn wel kasseienstrookjes, een paar korte klimmetjes. Dus ik denk dat alles wat we in Nederland te bieden hebben buiten Zuid-Limburg, in deze wedstrijd, dat erin zit. En dat juist dat heel belangrijk is om dat soort wedstrijden, dat die blijven bestaan. Het maakt niet uit of dat het op het jeugdniveau is of op het allerhoogste niveau bij de profs. Want ja, het is gewoon een heel belangrijk onderdeel van het wielrennen. Want ook in de Vuelta, ook in de Tour, welke wedstrijd dan ook, in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, overal kan winst staan. En dan is een wedstrijd als deze gewoon heel belangrijk voor zowel jonge als oudere renners om dat te blijven doen en dat te blijven bestaan.
0: Dat hoorde van Servaas Knaven. Hij analyseerde dat voor ons. Doet hij ook nog op onze website omroepzeeland.nl en in de Omroep Zeeland app. De ZLM Tour staat begin september op het programma. De Zeeuwse etappes zijn op 2 en 3 september.

0: Douwe Bob en With You. Straks de Zeeuw van de Dag heeft een boekje gemaakt met street art. Bijzondere straatkunst ga je zo horen in Zeeland wordt wakker.
1: De Zeeuwse top 40.
0: Ja, de Zeeuwse top 40. We zijn bezig met de stemweek van de Zeeuwse top 40. En dan krijg ik ook wel eens van mensen te horen van Remco, wil je dat liedje nou nog eens eventjes draaien? Want ik hoop dat die in de Zeeuwse top 40 komt. Simon op het Hof, goedemorgen.
2: Goedemorgen Remco.
0: Jij hebt het ook met zo'n liedje waar je me al een paar dagen over appt. Welke is dat?
2: Ja, dat is Know What Is van Danny Vera en Maya Condios.
0: En dat plaatje dat roept een bepaalde vraag bij jou op.
2: Ja, want als we nu over de bevrijding praten, dan is het wat als, stel dat.
0: Ja.
2: Wat stel dat er een geen president van Amerika was, maar een andere als Trump.
0: Ja.
2: Wat dan? Wat als? En dat houdt mij bezig. En ook gewoon heel simpel. Ik zei het vanmorgen tegen jou. Wat als jij je eigen verslaapt?
0: Dan is er geen uitzending.
2: Van de radio.
0: Precies.
2: Van de radio.
0: Dan is het heel stil om 6 uur.
2: Maar ik kan zeggen van, als iedereen zich nou eens afvraagt van, stel dat. En of je nou aardig bent vandaag, of stel dat, of wat als. En dat liedje, dat wekt gewoon heel veel bij mij op. En ik vind het een schitterend nummer. En ik mis het in de Zeeuwse top 40.
0: Nou, dan moeten we daar maar op gaan stemmen, misschien, denk ik. Hier is die voor jou in elk geval, Know What Ifs. De vraag, wat als? Simon, dankjewel.

0: Danny Vera, Vaya con Dios, No What Ifs. Simon wil heel graag dat deze in de Zeeuwse Top 40 komt. Nou, daar kun jij iets aan doen door erop te stemmen. De Zeeuwse Top 40.nl.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is. Wie is vandaag de Zeeuw van de dag?
0: Dat is Judith Adriaanse. Judith, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik begin even met het voorlezen van een klein gedichtje. Lijnen maken me weer chill. Tekenen, dat is wat ik wil. Dat doe ik wanneer ik me verveel. Of even om mijn hoofdje weer te legen. Zentangle, zentangle. Het brengt me altijd weer tot rust. Zentangle, zentangle. Of even om mijn hoofdje weer te legen. Wat is dit?
2: Ja. Dit is een heel mooi poëzie of een street art gedicht wat gemaakt is in Bossenburg bij Buurtbrouwsels. We hebben daar een supermooi verbindingsproject in de wijk, waarbij we deze keer hebben we de kinderen en de jongeren vooral laten schrijven over stress en zentangle tekenen.
0: Ja.
2: En vooral de volwassenen hebben getekend samen met een CZT, een Certified Zentangle Teacher.
0: Ik hoor al een heleboel mooie dingen. Ik hoor een heleboel dingen.
2: Ja,
0: want het gaat om de wijk Bossenburg in Vlissingen. Klopt. Jij doet daar mooie dingen om mensen bij elkaar te brengen. En vandaag verschijnt er een boekje met Zentangle tekeningen en dus ook wat gedichtjes. De gedichtjes snap ik, die kun je schrijven. En zo heel veel mooie gedichtjes heb ik al gezien, want ik heb het boekje al mogen bekijken. Maar wat is Zentangle?
2: Dat is een tekentechniek die je gebruikt om te tekenen door middel van patronen en dan ontspanning te vinden en eigenlijk je hoofd leeg te maken. Dus het hebben de kinderen heel mooi verwoord in hun liedje eigenlijk, want er is ook echt een liedje van gemaakt.
0: Oh, echt waar? Maar dat zijn tegels, je zet een streepje en dan nog een en dan nog een en dan nog een en dan ontstaat een soort ster of een ander patroon of zo. En dat geeft dan rust.
2: Ja, dat is, bestaat uit, altijd eigenlijk uit 6 stappen en dat geeft rust. En zoals je dan stiekem al hebt kunnen zien in het boekje, we hebben er een gemaakt, geïnspireerd op de wijk in Vlissingen met een beetje een maritieme inslag. Dus we hebben ook het museum in Vlissingen er een beetje bij betrokken.
0: Ja. Jij brengt mensen echt bij elkaar bij dat Buurtbrouwsels. Dat is een project om wat eigenlijk dan voor elkaar te krijgen?
2: Nou, het is eigenlijk een project om verbinding in de wijk te creëren of te verbeteren. Omdat er eigenlijk heel veel mensen zijn die tegenwoordig toch thuis zijn of niet elkaar opzoeken. Dat er geen mogelijkheden voor zijn in de wijk. Of dat dat toch wat moeilijker is in dit digitale tijdperk. Mm. En dat doen wij in Buurtbrouwsels in Vlissingen, in de school De Omnibus. Iedere donderdagmiddag nodigen we ook iedereen uit. Klein, groot, het maakt allemaal niet uit. Iedereen is echt welkom om samen koffie te drinken, maar ook creatief bezig te zijn.
0: Precies.
2: Maar dat hoeft niet altijd.
0: Want ook tekeningen denkt, dus te maken, of die gedichtjes. Ja. En dat gebeurt dan ook volop, dat mensen daar naartoe komen?
2: Ja. Dat wisselt per week. De ene week is het drukker als de andere week. Dus we nodigen iedereen uit om zeker een keer te komen kijken. We zijn daar iedere donderdag van 1 tot 4:30. En de kinderen van school komen er, maar ook de jongeren uit de wijk. We zoeken verbinding met het Scheldemond ook in de wijk. Net buiten de
0: dat
2: wijk.
0: Dat is een school, hè? Ja, precies. Toen ik die gedichtjes las en ook de tekeningen zag, toen dacht ik ook van, dat is misschien leuk om op een muur te zetten of zo. Want dan kan iedereen het gewoon altijd zien.
2: Nou, dat is ook helemaal wat we heel graag willen. Dus we zijn al een beetje in gesprek natuurlijk met de gemeente om te kijken waar dat eventueel mag. Maar dat gaat iets minder snel en makkelijk als op papier.
0: Ja.
2: Maar we krijgen daar wel alle medewerking van de gemeente van. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Maar projecten opzetten kost wat meer tijd.
0: Ja.
2: Dus we hopen dat zeker in de toekomst te mogen doen.
0: Nou, vandaag in elk geval verschijnt het boekje met die Zentangle tekeningen en dus ook de gedichtjes of liedjes. Daar kun je er natuurlijk ook van maken. Judith, ik lees het laatste stukje nog even voor, want ik vind het wel mooi. Het brengt me altijd weer tot rust. Zentangle, zentangle. Of even om mijn hoofdje weer te legen. Heel mooi project. In Bossenburg, in de wijk in Vlissingen gebeurt dat. Boekje verschijnt vandaag. Judith, jij bent de hele dag onze Zeeuw van de dag.

The Hollies en Sorry Suzanne. 7:05, als ik nog even bij de berichten kijk die ik zo her en der van jou zag. Argentinië gaat knaagdieren vangen om uit te zoeken waar de Hanta-besmetting op het cruiseschip Hondius vandaan komt. Begin april vertrok dat Vlissingse cruiseschip vanuit Ushuaia in het zuidelijkste puntje van Argentinië. Mogelijk zijn één of meerdere passagiers aan land daar besmet. Hanta wordt overgebracht door knaagdieren. Nou, ze hebben dat meegenomen dan die mensen aan boord van het schip, en de rest weet je ondertussen. Maar die knaagdieren daar in de buurt van Ushuaia worden nu dus onderzocht of daar inderdaad een besmetting zou kunnen zitten. En in de PZC, mooi verhaal. Wij dachten een pannenset is de kop. Maar ze kregen 50.000 euro of 25.000 euro. In de Zierikzee gebeurde dat. De postcode loterij in een van de straten daar. Mensen hadden wel een mailtje gekregen van de postcode loterij. Van nou, wees in elk geval thuis, want er gaat wat gebeuren. Sommige mensen hadden dat mailtje al weggegooid, want ze dachten, ah, dat zal allemaal wel nep zijn. Anderen dachten inderdaad van, ah, ik krijg een pannensetje of zo. Maar nee hoor, duizenden euro's te verdelen. En dat levert mooie verhalen op in Zierikzee.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
2: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
1: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
3: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
1: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
8: Stihl, sterk werk.
9: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
10: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
8: Stihl, sterk werk.
9: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats.

0: verhalen gemaakt. Beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: 27 mei, Demodag Scootmobielen.
2: Comfort en Moor, Pagotweg 2F, Middelburg.
3: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
4: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
5: Zeeland. Goedemorgen op donderdagochtend. Vrij veel zon vandaag in Zeeland. Lokaal wat bewolking en het wordt 15 tot 17 graden. In het nieuws hoor je straks over de noodopvang die toch weer in zwembad Rijnaardland in Hulst komt. Plek voor 50 mensen voor hooguit een jaar. De gemeente Remmerswaal houdt een eigen verkeerscampagne. Auto's en motoren mogen hoger 30 km per uur in de dorpen, maar rijden vaak te hard, zegt de gemeente. Dus komen er gesprekken met die mensen. En de ZLM Wielertour begint op 2 september met een tijdrit in Capelle en daarna een etappe van 193 km van Westkapelle naar Heikensand. En straks al hoor je hoe jonge korfballers in ritme les krijgen van een internationale topper. Allemaal hier op Omroep Zeeland. In Zeeland wordt wakker. Welkom.

0: Marcone en Walking in Memphis. 9 minuten over 7 op donderdagochtend op Omroep Zeeland. De beste korfballer van het land was eventjes in onze provincie. Olaf van Wijngaarden gaf les bij korfbalvereniging Atlas in Rittem. En Omroep Zeeland's Pim de Visser was erbij.
1: Sinds 1995 is Nederland elke 4 jaar wereldkampioen korfbal. Hier bij korfbalvereniging Atlas in Rittem wordt vandaag door de beste Nederlandse korfballer, misschien dus wel van de wereld, Olaf van Wijngaarden een clinic gegeven. Nou, Olaf van Wijngaarden, we staan hier in Rittem op een sportveldje. En eigenlijk wel benieuwd, wat wil je de kinderen vandaag meegeven hier?
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste is om plezier te maken. Ik heb nu 3 keer een uur een clinic, dus dit zijn de jonkies. Dus ik denk vooral heel veel plezier maken, lekker veel doen. Dat ze lekker moe thuiskomen. En ja, wat wil ik ze leren? Dat korfbal leuk is, dat het met elkaar leuk is. En lekker veel doen. Vooral niet te veel luisteren en lekker veel doen.
1: Wat maakt de sport zo leuk?
2: Ja, heel dynamisch. Ik bedoel, het is een teamsport. Dat is één. Dat maakt het al leuk met elkaar. En ik denk zeker op jonge leeftijd dat het gemixt is met jongens en meiden. Dat maakt het altijd wel uniek. En op hoger niveau dan is het heel dynamisch. Dus het is atletisch, spelinzicht, met elkaar. Dus dat.
1: Hij was volgens mij afgelopen jaar de beste korfballer van Nederland. Hoe word je nou zo'n goede korfballer als jij? Voor de jongens en meisjes die misschien luisteren.
2: Ja, goede vraag. Ik denk vooral veel je best doen. Veel trainen, het leuk vinden en jezelf altijd willen verbeteren. Dus dat probeer ik op deze leeftijd allemaal niet wijs te maken, hoor. Dan denk ik, dat komt wel op later. Ik denk als ik dadelijk die 16 jaar heb en die zijn echt gemotiveerd en die willen echt beter worden, dan vind ik het wel leuk om ze wat dingen mee te geven. En voor de rest draait het lekker om plezier. Maar we gaan nog iets beter mikken en dan gaan we proberen het record te verbreken. Ja?
3: Wat is het record?
2: 77 is het record.
1: Maar Faya, je hangt hier nu nog in het klimrek, maar zometeen kreeg je de korfbalkliniek van Olaf. Ja. Ken je hem ook?
4: Niet per se, dat niet. Ik ken hem wel van tv en zo.
1: Ja.
4: Ik ben ook wel eens naar zijn wedstrijd geweest kijken met de korfbalclub, maar ik heb hem nooit echt in persoon gewoon zo ontmoet.
1: Nee, maar je bent wel een beetje fan van hem dus, begrijp ik.
4: Ja, een beetje.
1: Maar hij geeft dus zometeen een clinic aan jou. Wat hoop je dan van hem te leren?
4: Nou, ik wil gewoon beter leren raakschieten, want ik wist best nog wel vaak en ik sta meestal meer onder de korf.
1: Nou, Finn, je krijgt zometeen een korfbalclinic van Olaf. Vind je hem een goede speler?
5: Nou, ik weet ook niet echt hoe die speelt of zo.
1: Dan moet je nog even afwachten.
5: Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in.
1: Ja. En wat hoop je vooral van hem te leren?
5: Beter leren korfballen, dat vooral gewoon.
1: Ja. Dat zou je zelf ook net zo goed willen horen als hij?
5: Ja, dat zou ik altijd wel willen, maar de vraag of dat gaat gebeuren, ja, dat weten we niet.
1: Zit het erin, denk je?
5: Ik denk het eigenlijk niet, maar we kunnen altijd proberen.
1: Vandaag in ieder geval goed je best doen.
5: Ja.
1: Zo'n 30 jonge korfballers hebben zich hier op het sportveld verzameld. En op dit moment krijgen ze dus een clinic. En er wordt nu op het schieten geoefend. Waar de kinderen vooral op moeten letten is mikken. Niet te snel schieten. En dat met een zesje gooien dat mij ooit is aangeleerd op de basisschool, dat is verleden tijd. En met de tip van Olaf ga ik natuurlijk zelf nu ook even een bal proberen te schieten. Daar gaan we. Hij zei, niet te snel gooien, goed mikken. Nou, daar gaan we. Mis. Nou, ik moet denk ik nog even oefenen.
0: Dat denk ik ook. Maar dat kan allemaal. Met de tips van Olaf van Wijngaarden. Hij was in Rittem.

0: Als je Carol G hoort, denk ik nog altijd een beetje aan lekker weer. Zonnetje erbij misschien wel. Maar eens even luisteren bij Jules Gernaert hoe dat vandaag is. Jules, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Remco. Dan zit je redelijk goed, denk ik. Er is vrij veel zon vandaag.
0: Ah, vrij veel zon. Wat wil dat zeggen?
1: Ja, inderdaad. Een paar aantekeningen zijn er wel bij. Want er zijn er wat wolkenvelden in Zuid-Vlaanderen. Dat zijn resten van gisteren van die bewolking eigenlijk. Maar het is toch een vrij mooie start van de dag. Of mooie start van de dag met dus flink wat zon en een zwak tot matig windje uit noord tot noordoost. Windkracht 2 tot 4. En het is wel een frisse kant met temperaturen van 6 tot 9 graden. Een andere aantekening die ik erbij wil maken is dat die tropische muziek toch niet echt de tropische temperatuur geeft vandaag. Het wordt wellicht wel iets warmer dan gisteren, maar ook dat tussen aanhalingstekens. Het wordt 16 à 17 graden. Wat gaat er met het weerbeeld gebeuren? Met het weerbeeld zoals het eruit ziet in de lucht? Wel, er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. Dat kan al vrij vlot gaan gebeuren in de loop van de ochtend. En vanmiddag zijn er echt wel bewolkte momenten met die stapelbewolking. Vooral wat inwaarts trouwens. Aan zee is dat nog de meeste zon, maar overal zijn wel een paar flinke opklaringen. En de wind is ook vanmiddag zo zacht tot matig uit noord tot noordoost. Windkracht 2 tot 4.
0: Gaat het daarna opwarmen?
1: Het gaat zeker opwarmen. Morgen dan krijgen we een hoogdrukgebied boven Noordoost-Europa. Nu ligt dat boven de Noordzee. Dus veel koelte van zee zal er niet komen. Het is 's ochtends weer redelijk fris of koel, kun je zeggen, met 7 tot 9 graden. Een paar grondmistbanken, maar morgen is er meer zon dan vandaag. De lucht is wat droger, is allemaal wat stabieler. Dus minder stapelwolken met flinke zonnige periode, ook in de middagperiode. En temperaturen van 17 tot 19 graden. En het weekend heeft een soort van warmer intermezzo met zaterdag maximumtemperaturen van 22 graden, zwakke tot matige oostenwind, veel zon. Zondag komt er geleidelijk aan iets meer bewolking en later op die dag is er kans op wat regen.
0: Jules Gernaert, dankjewel hè. Het is afgaand tij nu met laagwater in Vlissingen om 14 minuten voor 1:30. Hoogwater vanavond om 11 voor 6:30 en de watertemperatuur 13 tot 15 graden in de Zeeuwse wateren. Straks op Omroep Zeeland het laatste nieuws over de Hanta-besmettingen.

0: Robin and thought you were on my side. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-vliegtuig zat bij de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het Hantavirus. De vrouw was kort aan boord van dat vliegtuig en werd vlak voor vertrek uit het vliegtuig gehaald omdat haar gezondheid achteruit ging. Een dag later overleed ze in een ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers van dat vliegtuig krijgen een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen zullen worden gebeld, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het Hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
0: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlands en een Britse patiënt. Eén is naar een ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. Tweede evacuatievliegtuig moet nog arriveren. Argentinië ondertussen gaat tests leveren voor het Hantavirus ook aan ons land en een aantal andere landen. Dat Zuid-Amerikaanse land stelt beschikbaar 2500 tests. De Oekraïense president Zelensky heeft geen vertrouwen in het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden en daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. En de Limburgse entertainer wil een stukje Las Vegas naar Maastricht halen. Erik Jaspers, daar gaat het om, hij is bezig met de nieuwe show, de Viva Maas Vegas Show. Dat moet een heel spektakel worden, vertelt deze vrouw die met hem samenwerkt.
2: Showtrappen, kostuums, hoofdzooien, veren, veel.
3: Zeg je wel eens tegen Erik van, maar dit gaat weer net wat te ver?
2: Nee, want ik weet dat ze dan toch gaan doen. Staken nog. Het kan altijd nog meer.
4: Lekker veel en het overdrevene. En less is absoluut not more. Ik doe ook bijna een uur over mijn ontbijt. Dus dan moet allemaal dit en dat en dan kan zus nog bij en dat en maar zo.
0: Dit weekend te zien in Maastricht in het theater aan het Vrijthof. Omroep Zeeland, 5 minuten voor 7:30.

0: Susanne Freek en Halverwege. 8:02, straks in Zeeland het Wakker. Dan hoor je onder meer over de noodopvang die toch weer in huls komt in Reinoudland. En ja, de laatste dagen van de Zeeuwse muziek, 10-daagse. Gaan even een slinger geven aan het stemmen voor de Zeeuwse top 40. Je kent de shuffle bij Omroep Zeeland. Gaan we nu ook doen in Zeeland wordt wakker. Ik heb 3 fragmentjes voor je waar jij uit kunt kiezen. Voorwaarde is wel, als je de eerste afslaat, ga je naar de tweede of naar de derde, maar je kunt niet terug. Als jij wilt shuffelen, straks rond 8:15, stuur even je telefoonnummer en je naam. 0118-499-999, even via de WhatsApp. Als dank, als jij straks shuffelt, krijg je een t-shirt van de Zeeuwse top 40. 0118-499-999. Wil jij straks shuffelen met mij? Lijkt mij in elk geval leuk.
1: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
3: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
4: Last van houtworm, muizen, ratten, wespen of andere ongedierte? Traas heeft daar een oplossing voor. Al 25 jaar een begrip in Nederland. Ga naar traas.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, het is 8:30, Omroep Zeeland met het nieuws. In zwembad Reinoudland in Hulst komt weer een noodopvang voor asielzoekers. Vanaf volgende week vrijdag is er een jaar lang plek voor 50 mensen. Hulst sloot de vorige noodopvang in Reinoudland omdat het Rijk te weinig meebetaalde. Daar zijn nu afspraken over, zegt wethouder Jean-Paul Hageman.
6: Er wordt ons door het Rijk opgelegd en ik snap de brandbrief van de minister. Maar wie A zegt moet ook B zeggen. Dat betekent ook dat de kosting moet geschieden door het COA. En dat moet voor de gemeente geen geld gaan kosten.
0: Straks hoor je een langer gesprek met Jean-Paul Hageman. De gemeente Remmerswaal houdt een eigen verkeerscampagne. Auto's en motoren mogen hooguit 30 km per uur in de dorpen, maar rijden vaak te hard, zegt de gemeente. Een campagneteam gaat daarom praten met automobilisten. Dat werkt beter dan een poster, denkt de gemeente Remmerswaal. Ook scholen en de politie doen mee aan die gesprekken. De uitbraak van het Hanta-virus op het Vlissingse cruiseschip Hondius is niet het begin van de pandemie, denkt in elk geval de Wereldgezondheidsorganisatie. 3 opvarenden van het schip zijn overleden, 5 zijn ziek. Het Nederlandse echtpaar, dat is overleden, liep de ziekte waarschijnlijk op tijdens een uitstapje in Argentinië en nam het dus mee naar boord. De Hondius is nu op weg van Kaapverdië naar de Canarische eilanden. De ZLM Wielertour begint op 2 september met een tijdrit in Capelle, die ook door Wemeldingen komt. Verder is er een etappe van 193 kilometer van Westkapelle naar Hek en Sand en 3 etappes buiten Zeeland. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door omdat er te weinig politie was. Nu gelukkig wel, zegt oud-winnaar Servaas Knapen.
7: Ik denk dat alles wat we in Nederland te bieden hebben buiten Zuid-Limburg in deze wedstrijd, dat erin zit. En dat juist dat heel belangrijk is om dat soort wedstrijden, dat die blijven bestaan. Het maakt niet uit of dat het op het jeugdniveau is of op het allerhoogste niveau.
0: Servaas Knapen zei dat tegen ons. Nou, vooral bij de etappe van Westkapelle naar Henkensand wordt spektakel verwacht door de wind en smalle straatjes. En het weer. Vrij veel zon met lokaal wat bewolking. Later ook een paar stapelwolken. Een zwakke tot matige noord-noordoostenwind en het wordt 15 tot 17 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
8: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: is dit en All Things Under the Sun op Omroep Zeeland. Er komen dus opnieuw asielzoekers in zwembad Reinaardland in Hulst. Vorig jaar ging de opvang nog dicht omdat de gemeente te weinig geld kreeg van het Rijk. Maar eind volgende week gaat die weer open. Mensen uit de buurt zijn bijgepraat en Omroep Zeeland's Pim de Visser die was daar voor ons.
1: Op dringend verzoek van de minister die in heel Nederland op zoek is naar noodopvangplekken, wordt de locatie voor noodopvang hier in Hulst weer in gebruik genomen. Nou, Jean-Paul Hageman van de gemeente Hulst, onder welke voorwaarden komt die opvanger nu?
2: Het zijn voorwaarden die wij als gemeente zelf hebben gesteld. Dus dat betekent dat 24/7 er twee beveiligers zijn. We hebben zelf de regie. Dat betekent ook dat we aan een soort vorm van dagbesteding gaan doen om die mensen het zo goed mogelijk te laten hebben. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Die moeten zich ook niet gaan vervullen. Misschien gaan we ook wel kijken of er een aantal zijn die in het arbeidsproces kunnen gaan deelnemen. Maar dat, we weten nog niet wie er gaan komen. Dat moeten we even afwachten. En het is in principe voor een periode van 1 jaar.
1: En maximaal 50 mensen, begreep ik. En het moet allemaal vergoed worden. En dat is eigenlijk de reden dat hij de vorige keer weg is gegaan.
2: Dat klopt. Dat is ook een uitgangspunt van onze gemeenteraad. En dat moet je ook respecteren. Kijk, wij hoeven dat ook niet voor niks te doen. Zelfs onze ambtenaren moeten betaald worden. Ik denk dat dat ook terecht is. Het wordt ons door het Rijk opgelegd. En ik snap de brandbrief van de minister. Maar wie A zegt moet ook B zeggen. Dat betekent ook dat de kosting moet geschieden door het COA. En dat moet voor de gemeente geen geld gaan kosten.
1: Ja, een jaar maximaal dus. Nou, de vorige keer was er ook die belofte. Toen is hij langer gebleven. Blijft hij nu echt een jaar?
2: Dat weet je nooit van tevoren. Dat is voor mij en voor de gemeenteraad en voor het college ook koffiedik kijken. Dat weten we misschien een maand van tevoren. Het is de bedoeling voor een jaar. Wij kunnen contractueel eenzijdig opzeggen. Dus als het ons niet aanstaat, dan kunnen we altijd opzeggen. En we gaan natuurlijk ook evalueren na een aantal maanden. Hoe loopt het nu? Dat is eigenlijk een continu proces. Want wij willen in ieder geval wel dat de inwoners een veilig gevoel hebben. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Het gaat om een stukje veiligheid en het gaat ook om een stukje integratie. En we hebben het al 3 jaar gedaan. Dat was toen crisis noodopvang. Daar waren er ook 748. En dan is toen voortreffelijk verlopen.
1: De bijeenkomst is inmiddels van start gegaan. En er zijn een aantal bewoners die lijnrecht tegenover elkaar staan.
3: Ja, maar wacht even. Nou, ik wil even gelijk zeggen. Mag ik even antwoord geven? Toch?
1: De bijeenkomst is inmiddels ten einde. En het knetterde nogal tussen een aantal bewoners. Er was een groep bewoners die hebben de noodopvang die hier eerder was. En 3 jaar zat al meegemaakt. En die wilden eigenlijk andere bewoners geruststellen om hun veiligheid. Maar die groep bewoners was eigenlijk niet echt te bedaren. En er ontstond nog wel een ruzie tussen. En met name medewerkers van Citax Steel, een taxibedrijf wat hier zit, maakt zich zorgen om hun veiligheid.
4: Maar wij moeten daar wel langs lopen. En het merendeel is vrouw.
1: Maakt zich zorgen om hun veiligheid?
4: Om onze veiligheid. Kijk, we zijn niet bang, maar ook niet. Hoe moet ik het zeggen? Je bent niet meer gerust. Nou loop je te lachen, je staat wel eens te praten, je staat land of land. Nou, ik denk dat we nou zo snel mogelijk weg willen. En ze zullen hun best echt doen, hè? Maar ik geloof niet dat mijn zorgen weg zijn.
0: Dat horen we dus in Hulst. Komende week, eind volgende week, dan komen de eerste asielzoekers aan in Reinaardland in Hulst.

0: What's Love Get to Do With It op Omroep Zeeland. De Zeeuwse Muziek Tiendaagse is nog bezig. Vandaag nog, ook morgen nog, kun je stemmen voor de Zeeuwse Top 40. Alleen waarop dan? Juist de shuffle hebben we daar. Voor 3 fragmentjes heb ik voor je waar je uit kunt kiezen. Voorwaarde is wel als je de eerste afslaat en de tweede wil horen, dan mag dat, maar dan kun je niet meer terug. En er is ook nog een derde. Nou, je kent het principe ondertussen wel van de shuffle. Jaap van Klinken in Vlissingen. Goedemorgen, Jaap.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Zeeuwse muziek, daar hou je van?
1: Sommigen wel, sommigen niet.
0: En waar hangt dat vanaf?
1: Van de teksten, van de artiest. Van het soort muziek.
0: Dan ben ik benieuwd wat jij gaat kiezen in de shuffle. Ik heb er 3. Dit is de eerste. Eerste Ierse koenkelpot van varen met het mossellied. Kun je op stemmen, maar wil jij hem ook helemaal horen?
1: Nee, we draaien naar weg. Dit is de carnaval, Alex.
0: Oké, goed zo. Nummer 2. Hou je me vast, al is het maar even. Omdat het stoort, het brandt en het regent. Emma Heesters, gezongen na haar baarmoederhalskanker. Alles wordt beter. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik hoef dat niet te weten. Het nieuws aan de wereld. Ik vind het nogal een beetje intiem.
0: Oké, dus weg?
1: Ja, weg.
0: Dan is het de derde en dit gaat hem dan ook worden.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Dat is Rosanne en Geef Me Tijd.
1: Die vind ik dan wel weer verfrissend.
0: Verfrissend?
1: Ja.
0: Wat maakt het verfrissend?
1: Het meisje zelf, de kleur van haar stem. Gewoon het meisje zelf, ja.
0: Oh, oké, dan wordt dit de shuffle voor jou, Rosanne. En Geef Me Tijd. Je kunt nog stemmen, de Zeeuwse Top 40. Jaap, jij krijgt als dank een Zeeuwse Top 40 t-shirt. En natuurlijk het hele liedje.

0: Laat me nooit meer los.
1: Rozan hoopt op jouw stem en geef me tijd. Jan van Klinken, dankjewel voor jouw shuffle. Het t-shirt komt er in elk geval aan. Straks een bijzonder verhaal over allemaal knuffels. Wel 300. Heb je er zoveel bij elkaar gezien? Maar bij het ziekenhuis in Goes wel zit een mooi verhaal achter. Hoor je straks op Omroep Zeeland.

0: Morgan Wallen en Love Somebody. De landelijke adviesprijs voor de grote oliemaatschappijen voor benzine en diesel is weer licht gedaald. Dat komt door een hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. We zullen zien of dat er ook echt van komt. Maar de prijzen zijn in elk geval iets gedaald. Een liter euro 95, adviesprijs is nu 2,63 euro. Dan in de PZC een verhaal over de straat Dijkgraaf in Zierikzee. Daar konden ze veel geld verdelen. Het is allemaal geld van de postcode loterij. Heb je ook bij ons kunnen zien. Maar in de PZC wel een mooi verhaal. Want daar zeggen sommige mensen dat ze een mailtje hadden gekregen van de postcode loterij. Van nou, zorg in elk geval dat je thuis bent op die dag. Want er staat wat te gebeuren. Sommigen hadden hem al weggegooid. Dachten, het is natuurlijk hartstikke nep. Maar het was niet nep. En als je dan op de foto kijkt bij dat verhaal, dan zie je allemaal mensen staan met zo'n cheque in handen. De ene 25.000 euro. Ik zie ook ergens 50.000 euro. Dus het was helemaal niet nep in dit geval. En het is de dag dat ze bij het ziekenhuis ADZ in Goes heel blij zijn. Daar hebben ze bijna 300 knuffels gekregen. Ideetje van Jolanda de Kraker van het lab. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, die heb je ingezameld. Waarom heb je dat gedaan?
1: Nou, eigenlijk was het 3 jaar terug, zeg maar. We hebben op de kinderafdeling begonnen met de heldenpolie. En daar komen kinderen naartoe die het prikken heel spannend vinden. En dan krijgen ze na afloop krijgen ze iets uit een troostdoos. En dat doen ze op de kinderafdeling bij alle kinderen die iets van een medische handeling meemaken. En op de afdeling sparen ze dan eigenlijk al ieder jaar wel voor die knuffels. Maar toen dacht ik eigenlijk van, omdat ik ook die heldenpolie ging doen, van hey, daar kunnen wij op laboratorium heel prima aan meedoen natuurlijk. Want bij ons komen er iedere dag ontzettend veel patiënten langs.
0: Ja.
1: Dus wij bereiken eigenlijk een veel grotere groep.
0: Er is een actie van een supermarkt, hè? Naam noemen we even niet. Maar
1: klopt,
0: die, daar kun je van die gratis knuffels krijgen. Jij hebt heel veel van die bonnetjes en zegeltjes ingezameld.
1: Nou, dat klopt, ja. Dat klopt. Eigenlijk heb ik het 3 jaar geleden al gedaan. En, maar toen had ik er 35, maar je moet behoorlijk veel zegels hebben voor 1 knuffeltje. Je moet echt een volle spaarkaart hebben. Dus had ik er 35. Ik dacht, nou, dat gaat goed.
0: Ja.
1: Jaar hadden we er 126 en dit jaar dus inderdaad bijna 300. En dat komt eigenlijk omdat we een oproep gaan doen, ook intern in het ADZ. Dus collega's sparen ook mee. En dan, vooral patiënten, collega's, die brengen allemaal zegeltjes en we plakken die op die spaarkaarten.
0: Geweldig, joh.
1: En dan ga ik na mijn werktijd weer een rondje naar de winkel en dan ga ik die spaarkaarten inleveren.
0: En dan zien ze je weer aankomen. Oh, daar heb je die mevrouw van al die knuffels weer.
1: Nou, dat klopt, ja. Ze kenden me op een gegeven moment wel, ja.
0: En even die knuffels, hè? Want je noemt al dat, de heldenpolie en de troostdoos. Het gaat dus om kinderen die het misschien eng vinden om geholpen te worden. Waarom is een knuffel voor hen dan zo belangrijk?
1: Ja, voor een kind is dat toch heel belangrijk. Want dat, een knuffel geeft altijd wel troost. En zeker na een spannende behandeling, dan is het voor kinderen heel belangrijk dat we het positief afsluiten. Dat herinneren ze zich. Het laatste, dat is dan positief. En dan lopen ze eigenlijk heel blij weg. Ze mogen het uitzoeken.
0: Ja.
1: En je ziet die kinderen helemaal stralen als ze die leuke gekleurde knuffels allemaal uit mogen zoeken.
0: Want dan heb je enig idee waardoor dat dan komt? Dat een kind helemaal blij wordt van zo'n knuffel die hij dan kan uitkiezen? Want die knuffel die is van jouzelf. Het is dan positief. Dus dan denk je misschien niet meer aan die prik die je gekregen hebt.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. En dan zie je ze echt zo heel blij weglopen met die knuffel.
0: Mooi verhaal, Jolanda. Dankjewel. Succes met jouw knuffelactie. Misschien krijg je er nog wel meer knuffels in het ADZ. Het is de dag van de blauwe vlag. Welke strand kan dat keurmerk weer ophangen? En wat zegt dat eigenlijk? Hoor je straks.

0: Omroep Zeeland.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
3: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Hey Remon!
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Nu, later en altijd.
13: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
13: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
13: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
17: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
16: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
18: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembele! 2:20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
16: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
22: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
21: En voor de aangepaste fiets van Maria.
23: En zo kan ik er weer op uit.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
20: Medipoint.
21: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabeler.
25: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Medipoint.
21: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
27: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
28: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
29: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dieren.

0: Sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
2: Klopt.
1: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
6: Goedemorgen, donderdag 7 mei. Vrij veel zon vandaag, lokaal wel wat bewolking. En het wordt 15 tot 17 graden. Het is niet alleen donderdag, het is ook Blauwe Vlaggendag. Het keurmerk voor schone stranden en jachthavens wordt weer uitgereikt. Maar waar letten ze op en waarom tellen ze PFAS bijvoorbeeld niet mee? Ga je straks horen. Verder in het nieuws, in zwembad Reinaertland in Hulst komt toch weer een noodopvang. Plek voor 50 mensen voor hooguit een jaar. En de ZLM wielertour begint op 2 september met een tijdrit in Capelle en daarna een etappe van 193 kilometer van Westkapelle naar Zeeland en natuurlijk nog een paar etappes buiten onze provincie. Maar die lange etappe, wind en dat soort dingen, we kijken vast vooruit. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Hopalight van Taylor Swift hier op Omroep Zeeland. Ja, het gebeurt vandaag in Hoorn. Daar is de uitreiking van de blauwe vlaggen. Dat is altijd toch weer een spannend moment, ook voor de Zeeuwse stranden en de jachthavens. Want krijgen ze zo'n blauwe vlag? Mogen ze hem houden? Moeten ze hem inleveren? Die vlag geeft namelijk aan dat het er schoon is, dat de waterkwaliteit goed is. Alleen, waar wordt ook alweer allemaal op gelet? Dan ga ik vragen aan Erik van Dijk. Hij is de nationaal coördinator van de blauwe vlag in ons land. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dat zeg ik er specifiek bij, in ons land, want het is een internationaal keurmerk.
1: Ja, dat klopt. Blauwe vlag is wereldwijd keurmerk met zo'n 7.000, 8.000 vlaggen over heel de wereld. En ik mag hier in Nederland verantwoordelijk zijn voor een 195 blauwe vlaggen.
0: En waar letten jullie dan op? Wanneer kom je in aanmerking voor een blauwe vlag?
1: Ja, de blauwe vlag kijkt vooral naar milieuaspecten, naar waterkwaliteit, naar schoonheid, de reinheid, de schone stranden, dat de jachthavens netjes goed opgeruimd zijn, zorg voor chemisch afval, de zorg voor recycleerbaar afval en vooral ook environmental education, want het is een programma van FAE. En dat is een wereldwijde NGO die ons wereldburgers vooral ook het belang van natuur, milieu, klimaatzorg, et cetera, het belang daarvan de kennis daarvan op een hoger plan wil brengen.
0: En gaan jullie dan zelf kijken op die stranden of de jachthavens? Of gebruik je dan gegevens die anderen aanleveren? Hoe gaat dat eigenlijk?
1: Ja, we kijken. Wij moeten voor Blauwe Vlag ieder jaar met onafhankelijke inspecteurs de locaties bezoeken. Dat is één. Dus echt de fysieke waarneming dat het allemaal klopt. Dus bij de jachthavens overal binnenkijken, op de stranden, bij de strandwacht kijken, met de gemeenten praten. En daarnaast gebruiken we uiteraard ook gegevens van derden als het gaat over environmental education. Dus natuur- en milieuinformatie kijken we bijvoorbeeld bij wat voor programma's er aangeboden worden door een IVN of door een bezoekerscentrum. Ja, ja. En daarnaast gebruiken we dus ook de waterkwaliteitsgegevens. En die komen van de Europese richtlijn van de zwemwaterkwaliteit. En de blauwe vlag eist daarbij uitstekende zwemwaterkwaliteit. En dat is de hoogste van 4 klassen.
0: En daar was de laatste tijd wel wat om te doen. Ook met een rechtszaak van Gezond Water, organisatie die hier in Zeeland is gevestigd. Ja. Zij zeggen, er wordt niet gekeken naar PFAS, terwijl dat wel in het water zit. Is het niet raar dat je dan zo'n blauwe vlag hebt wapperen en het is er hartstikke schoon, want dat zegt eigenlijk dan zo'n blauwe vlag. Maar zodra je het water ingaat, duik je in water waar PFAS in zit.
1: Ja, zoals er overal fijnstof in de lucht zit, zijn er bepaalde elementen waar we met z'n allen niet blij van worden natuurlijk. We kijken naar gezondheidsrisico's, ik zal het zo formuleren. We hebben dus te maken met een internationale jury die uiteindelijk blauwe vlaggen toekent. En in die internationale jury zit ook de WHO, de World Health Organization. En die discussie over stoffen als PFAS, natuurlijk staan die ook op het netvlies. Aan de andere kant heb je natuurlijk gewoon de Europese regelgeving waar wij naar kijken. En dan kijken we vooral naar de poepbacteriën. De E. coli en de intestinale enterokokken.
0: Nee, dat snap ik. Mijn vraag is eigenlijk, zou je ook naar dat PFAS moeten gaan kijken? Zou dat mee moeten wegen in de beoordeling van een blauwe vlag?
1: Nou, dat wordt onderzocht. Dat is de vraag op dit moment. Ik kan er geen ja en geen nee op zeggen. Het is een zorg. En binnen de internationale organisatie kijkt men daarna. Wij moeten naar de criteria van die internationale organisatie werken. En,
0: ja, maar die discussie speelt dus wel, begrijp ik, binnen jullie organisatie ook.
1: Dat speelt, ja. Oh. Ja, maar ja, goed, het is de Europese regelgeving die geeft weer aan dat de landen zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zwemwater. Hebben ook regels wanneer een zwemwaterverbod komt. Als er echt iets aan de hand is in de zaak, nou bijvoorbeeld dat er een schip gestrand is met gifzakjes bij spreken, wat een jaar of 20 geleden wel eens gebeurd is, dan kan er een zwemwaterverbod komen, een tijdelijk zwemwaterverbod. En wat ook wel helder is, dat in dat schuim van water, als er heel veel schuim is, dat je dan ook inderdaad op moet passen.
0: Ja, ik begrijp dat de discussie speelt wel, maar speelt nu dus nog geen rol bij het toekennen van die blauwe vlag. Ik ben benieuwd welke stranden en jachthavens je blauwe vlaggen gaan krijgen. Vorig jaar in Zeeland 18 stranden, 17 jachthavens. In de loop van de dag weten we of dat zo blijft. Kun je daar iets over zeggen, Erik, of is het hartstikke spannend of tot het laatst?
1: Ja, op laatst. We hebben een nationale jury. En wel aardig is dat de nationale juryvoorzitter Gert de Kok is. Een Zeeuw uit Goes. Voormalig burgemeester van Drimmelen en ooit gedeputeerde
0: bij ons was hij, ja, geweest. Zeker.
1: Ja, ja, en die is voorzitter van de nationale jury Blauwe Vlag. En hij gaat vanmiddag bekendmaken waar de blauwe vlaggen mogen wapperen.
0: We hangen dan aan jouw lippen, want dat willen we weten. In de loop van de middag gaan we dat weten. Erik van Dijk van de Blauwe Vlaggen, de nationaal coördinator. Hartelijk dank.

0: Wet, wet, wet. Om 9:11 op Omroep Zeeland. Jules Gernaert zon vandaag, maar niets constant, hè?
1: Ja, inderdaad. Een paar aantekeningen zijn er wel bij. Want er zijn wat wolkenvelden in Zuid-Vlaanderen. Dat zijn resten van gisteren van die bewolking eigenlijk. Maar het is toch een vrij mooie start van de dag. Met dus flink wat zon en een zwak tot matig windje uit noord tot noordoost. Windkracht 2 tot 4. En het is wel een frisse kant met temperaturen van 6 tot 9 graden. Een andere aantekening die ik erbij wil maken is dat die tropische muziek toch niet echt de tropische temperatuur geeft vandaag. Het wordt wellicht wel iets warmer dan gisteren, maar ook dat tussen aanhalingstekens. Het wordt 16 à 17 graden. Wat gaat er met het weerbeeld gebeuren? Met het weerbeeld zoals het eruit ziet in de lucht? Wel, er komen wat stapelwolken tot ontwikkeling. Dat kan al vrij vlot gaan gebeuren in de loop van de ochtend. En vanmiddag zijn er echt wel bewolkte momenten met die stapelbewolking. Vooral wat inwaarts trouwens. Aan zee is dat nog de meeste zon, maar overal zijn wel een paar flinke opklaringen. En de wind is ook vanmiddag zo zwak tot matig uit noord tot noordoost. Windkracht 2 tot 4.
0: Jules Gernaert, dankjewel. Op dit moment is het afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 9:14. Hoogwater vanavond om 6:50. En de watertemperatuur, als je die duik neemt vandaag, in het water, al dan niet met PFAS erin, 13 tot 15 graden. Verkeer dan A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder. Hou daar rekening op dit moment met 5 minuten vertraging. E34 gemeld door het Vlaams Verkeerscentrum van Antwerpen in de richting Knokke. Ter hoogte van Zelzaten is er vertraging. En ook op de ring rond Gent, rechterkanaaloever, vanaf Gentzeehaven in de richting van Zelzaten.

0: Stay If You Wanna Dance van Miles Smith hier op Omroep Zeeland. In het nieuws is dat honderdduizenden Nederlanders ooit het Hantavirus hebben gehad. Maar ze weten dat helemaal niet. Dat is 1,7% van de bevolking, meldt nu.nl. Artsen herkennen een infectie niet altijd als besmette mensen al bij een arts terechtkomen, want dat gebeurt heel vaak niet. Veel symptomen kun je namelijk ook bij andere ziektes hebben. Totdat je vertelt bijvoorbeeld dat je een muis hebt gezien en je nieren niet werken, ja, dan slaan artsen wel gelijk aan. De hantavirussen die bij ons over het algemeen voorkomen, veroorzaken in veel gevallen spierpijn, hoofdpijn, misselijkheid en koorts. En meestal vallen die klachten mee. En soms word je er helemaal niet ziek van. Ondertussen heeft de GGD iedereen in beeld die in het KLM-vliegtuig zat bij de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het hantavirus. Ze zat kort aan boord voor ze weer van boord ging vanwege haar gezondheid. Nou, die passagiers die kregen allemaal een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen krijgen een telefoontje, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen die wijzen op een besmetting met het hantavirus en er snel kan worden ingegrepen.
0: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met een Nederlands en een Britse patiënt. Eén ging naar Leiden, ander door naar een ziekenhuis in Düsseldorf. Het tweede medische evacuatievliegtuig strandde gisteren op de Canarische eilanden, maar is nu ondertussen weer vertrokken, is het nieuws dat echt net bij mij binnenrolt. En na de verkiezingen in maart worden in verschillende gemeenten de eerste wethouders geïnstalleerd. Alleen tientallen beoogd kandidaten twijfelen of ze het moeten doen. En dat komt door het nieuwe pensioenstelsel, waarbij de verdeling anders wordt. Werknemers worden daarvoor gecompenseerd, maar dat is voor wethouders nog niet geregeld. En de wethoudersvereniging krijgt er vragen over.
2: Wij worden best veel gebeld door kandidaat-wethouders. Dus afgelopen weken waren het er wel meer dan 20. En soms bellen ze ook namens kandidaat-collega's. En ze willen weten, klopt dat dat wij mogelijk gewoon een deel van ons pensioen gaan mislopen omdat we wethouder worden? We horen wethouders twijfelen. Moet ik dit risico dan nu eigenlijk wel nemen?
0: En de wethoudersvereniging is bang dat kandidaat-wethouders gaan afhaken. Is nieuws uit binnen- en buitenland.

0: Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
8: Goedemorgen, Zeeuwse Top 40 straks. Wanneer komt er weer nieuw werk van rapper Sykes? Nu eerst een overzicht van het nieuws. De gemeente Vlissingen heeft het definitieve ontwerp gepresenteerd voor de spuikom tegenover de bioscoop. Rondom en op het, over het water komen vlonders om te lopen en op het parkeerterrein komen appartementen. En een gebouw met een recreatiefunctie, maar wat er dan in komt is nog niet bekend. Eerdere plannen haalden het niet, onder meer de onvrede over de verwachte komst van een casino. Op 23 mei sluit de inspraak over de spuikom. In zwembad Reinaardland in Hulst komt de noodopvang voor asielzoekers. Vanaf volgende week vrijdag is er een jaar lang plek voor 50 mensen. Hulst sloot de vorige noodopvang in Reinaardland omdat het Rijk te weinig meebetaalde. Daar zijn nu afspraken over, zegt wethouder Jean-Paul Hageman.
9: Er wordt ons door het Rijk opgelegd en ik snap de brandbrief van de minister. Maar wie A zegt moet ook B zeggen. Dat betekent ook dat de kosting moet geschieden door het COA. En dat moet voor de gemeente geen geld gaan kosten.
8: En Hageman zegt dat er 24 uur per dag beveiliging is. En er komen activiteiten om de asielzoekers bezig te houden. De gemeente Rijmerswaal houdt een eigen verkeerscampagne. Auto's en motoren mogen nu hooguit 30 km per uur in de dorpen, maar rijden vaak te hard, zegt de gemeente. Een campagneteam gaat praten met automobilisten. Dat werkt namelijk beter dan een poster, denken ze. Ook scholen en de politie doen mee aan die gesprekken. De popronde komt opnieuw naar Middelburg. Op 15 oktober treden jonge bands en artiesten op in cafés, koffiehuizen en andere bijzondere plekken. Voor de landelijke popronde zijn dit jaar 103 acts uitgekozen voor optredens in 40 steden. Die aantallen die zijn gisteravond bekendgemaakt. Het is nog niet bekend welke daarvan dan naar Middelburg komen voor 15 oktober, de popronde. En het weer, vrij veel zon, lokaal wel wat bewolking, later ook wat stapelwolken, een zwakke tot matige noord-noordoostenwind en het wordt 15 tot 17 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de weg meldingen van de AWB A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 11 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder 5 minuten. En de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 5 minuten. In Vlaanderen, het Vlaams Verkeerscentrum, meldt op de E34 van Antwerpen naar Knokke vertraging ter hoogte van Zeilzaten.
7: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: forever. Whitney Houston en Enrique Iglesias in Could I Have This Kiss Forever. Het is 7:07.
1: De Zeeuwse Top 40.
0: Alleen vandaag en morgen kun je nog stemmen op je favoriete artiest of liedje door de keuze door te geven voor de Zeeuwse Top 40 op dezeeuwsetop40.nl. Nog precies een week, dan zenden we die lijst uit op Hemelvaartsdag, volgende week dus. Elke dag even bellen met een van de artiesten, rapper Sykes, in het dagelijks leven Bram van Banu in Middelburg. Goedemorgen, Bram.
2: Hey, goedemorgen.
0: Is die lijst eigenlijk belangrijk voor jou, zo'n Top 40?
2: Ja, zeker. Het is altijd een eer om genomineerd te worden. En het is altijd leuk om erkenning te krijgen. Daar doe je het ook wel een stukje voor als artiest, zeker weten.
0: En wat hoop je dan vooral met jouw muziek dan toch los te maken? En wat voor erkenning hoop je dan te krijgen?
2: Ik wil altijd mensen raken, mensen iets meegeven. En dat ze na een liedje wel denken van, ah, al is het maar 1%, ik voel me na het luisteren van dit nummer, voel ik me beter.
0: Je wil mensen blij maken.
2: Ja, blij maken. Maar ze in ieder geval ook raken. Dus stel je voor dat je liefdesverdriet hebt. Of je hebt bepaalde dingen meegemaakt. Dat je jezelf daar wel in kan vinden. Of wanneer je net even een push nodig hebt. Dat je het wel voelt. Dus ik wil eigenlijk mensen raken met mijn muziek. Een impact maken op mensen. Met uiteindelijk hopelijk een positief effect.
0: Ah, zou mooi zijn. Op de stemlijst staat Oceaan. Toen dat uitkwam was je vol in de aandacht. Hè? Ook omdat je ermee naar het Regio Songfestival ging. Daarna, maar misschien heb ik het mis, is het muzikaal een beetje stil geworden rondom jou. Is dat ook zo?
2: Ja, u heeft helemaal gelijk. Ik heb echt naar Oceaan denk ik nog één nummer uitgebracht. Misschien was Oceaan wel de laatste. Maar dat is omdat ik bezig ben met een album. En daar ben ik hard aan de slag mee. Dus vandaar dat het muzikaal echt heel erg stil is. Maar dat is stilte voor de storm.
0: En wanneer barst die storm dan los, Bram?
2: Ik mag het eigenlijk nog niet zeggen, maar we gaan het doen. Maar in ieder geval, eind van dit jaar verschijnt er een album van mij online.
0: Nou, mooi in elk geval. We weten dat je ook heel druk bent buiten het zingen met je werk voor jongeren bijvoorbeeld. Hè? Zijn er misschien wel parallellen te trekken. Want jij wil jongeren ook in hun volle kracht zetten. En eigenlijk wil je in de muziek mensen ook raken. Dus iets positiefs meegeven. Zie jij die parallellen ook?
2: Ja, zeker weten. Al moet ik wel in alle eerlijkheid zeggen dat ik de balans iets meer wil gaan herstellen. Dus het artiest zijn heb ik de afgelopen tijd toch wel een beetje laten ondersneeuwen door echt de maatschappelijke rol die ik heb. Mm. En ik wil eigenlijk de komende tijd wil ik veel meer vanuit het artiest zijnde dus ook mensen inspireren. Want ja, daar is het natuurlijk wel allemaal begonnen als artiest. En het gaat gewoon heel mooi hand in hand, maar we gaan de balans gaan we iets meer gelijk trekken.
0: Eind dit jaar, dan komt er nieuw werk uit. Ik ben benieuwd. Bram, oftewel Sykes, ik heb 20 seconden voor jou. Daarom mag je alles zeggen wat je wil, als het maar over de top 40 gaat. Daar komen ze.
2: Lieve mensen, je luistert naar Omroep Zeeland. De Zeeuwse top 40 is er binnenkort. Als je houdt van zomervibes, strand, positieve vibes, een echte Zeeuwse banger, stem dan op Oceaan. Love jullie.

Sykes is dat en Oceaan. De Zeeuwse top40.nl, daar kun je stemmen vandaag en morgen nog. Niet al te lang wachten, want anders ben je misschien te laat. Omroep Zeeland, 13 over half 9. De etappes van de ZLM-tour zijn nu bekend. Straks een analyse door een man die het kan weten.

0: Teddy Swims en Guilty. Dit jaar is er gelukkig weer een ZLM wielertour nadat hij vorig jaar werd geschrapt omdat er toen te weinig politie was. Nou, volgens traditie zijn er 2 Zeeuwse etappes en het hele schema is bekendgemaakt op een bijeenkomst in Roosendaal. Omroep Zeeland's Jobbe Westraten die sprak daar met oud-renner en ook oud-winnaar Sefaas Knave. Hij analyseert het allemaal voor ons.
1: Het is een langere tijdrit, 21 kilometer, met ja, mooie lange rechte stukken, met een technisch stukje in Wimbledingen. Wat een beetje een herstelmoment kan zijn ook voor de renners. En dan is weer volle bak terug naar Capelle. Ik denk een hele mooie tijdrit. Het geeft een andere dimensie aan de wedstrijd. Waarmee ja, de goede tijdrijden is toch waarschijnlijk ook zo ver in het klassement voor kunnen komen staan. Zodat dat ze ook het eindklassement kunnen winnen.
2: Ja, de ZLM Tour mikt met die tijdrit ook wel op een aantal toppers. Op een tijdritspecialisten die naar deze provincie in Zeeland ook gaan komen. Zeker met het oog op het EK en het WK dat aan wordt gereden. Wie denk jij dat er gebruik van gaan maken?
1: Ah ja, er zijn er wel namen zoals een Jonathan Milan. Van Visma komen met een paar tijdrijders die in de running zijn voor Kampenaars bijvoorbeeld. Ja, je krijgt eigenlijk 2 wedstrijden in een wedstrijd op een gegeven moment. Het zou kunnen gebeuren dat de betere tijdrijders tegen elkaar aan het vechten zijn voor het eindklassement. En de sprinters die proberen een etappes te winnen. Dus het geeft denk ik wel ja, een extra dimensie aan de wedstrijd.
2: Ja, de tweede etappe is een rit in lijn van Westkapelle naar Heikersand. Wordt veel over de wind gesproken natuurlijk altijd in Zeeland. Verwacht jij weer dat hij een rol gaat spelen ook tijdens die etappe?
1: Ja, zeker wel. Ik denk dat er genoeg open stukken zijn op het parcours. Waar de wind vrij spel heeft en verwaaiers kan zorgen. Het zijn misschien niet altijd hele lange stukken, wind op de kant. Maar door de opvolging van stukjes met zijwind gaat op een gegeven moment een keer gaat de boel uit elkaar gereden worden. En waarschijnlijk gaat het 5 keer uit elkaar gereden worden en komt 4 keer alles terug. En de 5e keer blijven de renners weg.
2: Ja, de ZLM Tour is vorig jaar vanwege de NAVO-top niet verreden, vanwege de gebrek aan politie-inzet. Nu terug op de kalender, nieuwe datum in september. Hoe belangrijk is het dat deze wedstrijd wel blijft bestaan?
1: Ja, ik denk uiteraard, het is belangrijk dat elke wedstrijd die we in Nederland hebben, dat die blijft bestaan. En zeker in deze tijd, waar er al niet zo heel veel grote wedstrijden meer zijn. Ik denk dat de ZLM Tour toch wel de basis van het Nederlandse wielrennen toont. Nederland is vlak. Is waaiers, is tijdrijden. Zijn wel kasseienstrookjes, een paar korte klimmetjes. Dus ik denk dat alles wat we in Nederland te bieden hebben buiten Zuid-Limburg in deze wedstrijd, dat erin zit. En dat juist dat heel belangrijk is om dat soort wedstrijden, dat die blijven bestaan. Het maakt niet uit of dat het op jeugdniveau is of op het allerhoogste niveau bij de profs. Want ja, het is gewoon een heel belangrijk onderdeel van het wielrennen. Want ook in de Vuelta, ook in de Tour, welke wedstrijd dan ook, in de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, overal kan winst staan. En dan is een wedstrijd als deze gewoon heel belangrijk voor zowel jonge als oude renners om dat te blijven doen en dat te blijven bestaan.
0: Sefaas Knave zei dat tegen Omroep Zeeland's Jobbe Westraten. ZLM Tour begin september op 2 en 3 september. Kijk vooral nog even terug op onze website omroepzeeland.nl als je de precieze routes wil weten. Gaat mooi worden. Het is er in elk geval weer in september. Belangrijke wedstrijd. Kim Wilde en Cambodia.

Geweld in Cambodja. Zeeland wordt wakker om 8:56. In het nieuws vandaag. De tweede evacuatievlucht met zieke passagiers van de Hondius uit Vlissingen is onderweg naar Nederland. Net vertrokken vanaf de Canarische eilanden, waar dat vliegtuig gisteravond was gestrand. Bij ons in Zeeland is vandaag een klein feestje bij de uitkijktoren in de Hetwiegepolder. Het hoogste punt is bereikt. Alleen de radarinstallatie die moet er nog op. Officieel fotomoment vanmiddag. En rond 2:00 weten we welke stranden en jachthavens weer een blauwe vlag krijgen. Dat geeft dan aan dat het water goed is en de stranden schoon, maar metingen op PFAS worden nog niet meegenomen. Nou, dat zijn zo'n paar van de dingen waar je nog veel meer over gaat horen vandaag. Bij Omroep Zeeland ook. Ik wens je een heel fijne dag en blijf lekker bij de radio. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Omroep Zeeland.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
4: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: 27 mei, demodag Scootmobielen.
7: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
9: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
10: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
11: Pap, die moeten we hebben!
10: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
12: onlineveilingmeester.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Onlineveilingmeester.nl.
16: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
17: Wij zijn Medipoint.
18: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
19: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
18: En voor de sta-opstoel van Toon.
20: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
18: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Medipoint.
18: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Omroep Zeeland.
23: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
22: Omroep Zeeland.
24: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
25: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
24: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
26: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
24: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
2: Dynamisch.
1: Maar in de winter wil ik zekerheid.
3: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
4: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een

0: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Truly's met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga. Snoei met Stiel. Grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
7: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.

0: Sydney Youngblood en If Only I Could. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Wij zijn er weer tot 12 uur op je radio. En meekijken kan online of via je tv. En Veerle, ja, het was eigenlijk maar op het nippertje dat we hier zaten. Hè?
1: Ja, ja, jij stond nog gewoon lekker te kletsen beneden. Toen kwam Remco, die zei, Elsa, je uitzending begint.
0: Ik heb zo'n soort ingebouwde klok, normaal gezien. Ja, dat ik denk, vandaag moet ik naar boven. Maar vandaag ging het even mis, inderdaad.
1: Het is goed gekomen.
0: Het is goed gekomen, maar ik heb nu het gevoel van...
1: Ik ben ook benieuwd. Ja, we mogen niet zeggen wat we gisteren hebben gedaan, maar we hebben gisteren iets leuks gedaan. Stonk jij nog een beetje toen je thuis kwam? Ik heb de hele middag mezelf geroken.
0: Nou, ga je niet vertellen wat we gedaan hebben.
1: Nee.
0: En dan nou, zet je mensen wel op een heel verkeerd been, denk ik.
1: Ja, dat was de bedoeling natuurlijk. Ja.
0: Nou, goed,
1: van de zomer krijg je het allemaal te
0: precies,
1: zien.
0: Precies, het heeft iets met de zomerspelen te maken en al. Want daar zijn wij al in voorbereiding voor. Nee, ik ga verder niks vertellen. En ik heb mezelf niet geroken, nee.
1: Nee, nou dat is fijn. Of je bent je niet anders gewend, dat kan natuurlijk ook.
0: Nou, ik heb wel onderweg nog ergens in de poep getrapt, hè.
1: Ja.
0: Dus ik heb wel mijn schoen nog schoongemaakt.
1: Okay.
0: Dat dan wel. Maar voor de rest, nee. En we gaan er nu over ophouden.
1: Okay.
0: Want anders wil ik toch van alles vertellen. Want ja, dat is als iets leuk is. En als je er vol van zit. Dus nou, nee.

0: Dit is heel verschrikkelijk nu, want dit is een soort tease, een soort cliffhanger.
1: Over een paar maanden.
0: Tot 7 juli, want dan starten de zomerspelen. 6 juli, maandag in elk geval. Goed, 0118-499999. Dat is onze reactienummer. Je mag bellen, je mag appen, foto's sturen. Dat vinden wij allemaal leuk. En oh, ik wilde al zeggen, je kunt je nu al aanmelden voor de shuffle. Maar dat is niet waar, want we hebben al een kandidaat. Morgen hebben we de laatste shuffle. Morgen is de laatste stemdag voor de Zeeuwse Top 40. Dus daar kun je nog wel voor aanmelden. En je kunt je ook nu al aanmelden voor bijvoorbeeld de week in 1 minuut. Dat zijn allemaal zo van die zaken. Beetje huishoudelijke mededelingen. Dus als je zelf nog iets leukers te vertellen hebt, graag.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Een blokje Zeeuws om nog wat inspiratie op te doen voor de Zeeuwse top 40 als je nog moet stemmen. Raccoon was dit met Oceaan en daarvoor hoorde je Niels Korshuizen met Wat is je naam? 7 mei, laten we eens even kijken wat er vandaag allemaal gebeurde in de geschiedenis.
1: Ja, op 7 mei in 1917 gingen ze in Rotterdam rechts rijden. En dat verraste mij eigenlijk nogal, vond ik een beetje laat. Sinds de middeleeuwen reden we eigenlijk overal links. Aangezien de meeste mensen rechtshandig zijn, rijden ridders te paard links om zo met hun rechterhand het zwaard uit de schede te kunnen trekken.
0: Oh, dat vind ik nog wel logisch klinken ook.
1: Ja, dat is best logisch. Maar dan in Frankrijk voor de Franse Revolutie van 1789 reden de aristocraten links en de plattelandsbevolking rechts.
0: Verschil moet er wezen.
1: Ja, maar na de revolutie wilden die aristocraten natuurlijk niet meer opvallen en die gaan dan ook rechts rijden. En als dan Napoleon steeds meer verovert, dan verspreidt dat rechtsrijden zich steeds verder in Europa. De landen die niet door Napoleon zijn veroverd, die blijven links.
0: En dat gaat er nog steeds om koetsen. En paarden, ja, want meer reed er niet.
1: Maar ja, dat ging dus wel heel lang door. Want deze Europese tweedeling blijft dan 100 jaar bestaan. Tot na de Eerste Wereldoorlog. En dan rijden ze dus heel lang in Rotterdam ook nog rechts. En dan dus na die oorlog.
0: In Rotterdam dan links?
1: Reden ze in Rotterdam reden ze links. En na die oorlog op 7 mei 1917 besloten ze daar ook rechts te gaan rijden.
0: Weet je, toen waren er natuurlijk nog niet zoveel auto's op de weg als nu. Maar er waren wel auto's.
1: Ja.
0: Dus als je door Nederland op weg naar Rotterdam ging, dan moest je in Rotterdam ineens.
1: Ja. Bizar, hè?
0: Ja, nooit geweten.
1: Nee. Verder, op 7 mei 1945 gaf Duitsland zich over. Officieel, generaal Alfred Jodl tekent in het Franse Rijms de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland aan de geallieerden. Op die dag werd ook in Nederland Anton Mussert, de leider van de NSB, gearresteerd. En hij werd een jaar later op 7 mei 1946 geëxecuteerd. Hij wordt ter dood veroordeeld wegens hoogverraad en geëxecuteerd op de Waalsdorper vlakte. Verder was op 7 mei in 1824 ging de 9e symfonie van Beethoven in première. Dat was ook bijzonder, want hij was toen al hartstikke doof. En hij kreeg een staande ovatie voor zijn optreden, maar dat had hij dus niet door. Totdat iemand hem omdraaide en dat hij zag dat iedereen aan het klappen was.
0: Het is sowieso bijzonder. Ik kan me voorstellen dat hij wel kon componeren, omdat hij die muziek in zijn hoofd hoorde. Maar dat hij dat orkest dus nooit heeft horen spelen, dat is wel gek, hè?
1: Nou, hij gaf alleen het tempo aan, maar echt het geluid hoorde hij niet. Ja, heel bizar.

0: Rondé, never been better. Ja, we moeten nog even kijken wie er jarig is op 7 mei.
1: Ja, Jan-Peter Balkenende is jarig. Onze Zeeuwse politicus. Hij was 8 jaar lang de minister-president van Nederland. En hij zat altijd bij het CDA. Bij de CDA. Hij is nu hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En hij wordt al 70.
0: Hij heeft de kroonjaard.
1: En Mark de Bel, Vlaamse kinderboekenschrijver, wordt 72 jaar. En DJ Jean, een Nederlandse DJ. En eigenlijk heet hij Jan Engelaar. Hij werkte voor 538 en Veronica en hij wordt 58 vandaag.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermel.

0: En ook dit is Zeus. Poptrash Inc. was dit. En ondertussen is Remco aangeschoven.
1: Is ook Zeus.
0: Is ook Zeus, ja.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Maar daar kun je niet op stemmen.
1: Gelukkig niet, ze.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa. De gemeente Vlissingen heeft het definitieve ontwerp gepresenteerd voor de spuikom tegenover de bioscoop. Rondom en over het water komen vlonders om te lopen. En op het parkeerterrein appartementen en een gebouw met een recreatiefunctie. Maar wat daar dan in komt, is nog niet bekend. Eerdere plannen stranden onder meer doordat mensen er geen casino wilden. De noodopvang in zwembad Reinaardland in Hulst gaat volgende week vrijdag open. Dan is er een jaar lang plek voor 50 vluchtelingen. Eerder werden ook mensen opgevangen in een deel van het zwembad. De gemeente stopte daartoe mee omdat het Rijk te weinig meebetaalde. Volgens de gemeente Hulst is nu alles goed geregeld. Ziekenhuis ADAZ in Goes heeft 300 knuffels gekregen. Die zijn geschonken door mensen die punten van een spaaractie bij een supermarkt doneerden aan het ziekenhuis. Ze zijn bedoeld voor de kinderafdeling, zegt Jolanda de Kraker die de actie opzette.
3: Zeker na spannende behandeling, dan is het voor kinderen heel belangrijk dat we het positief afsluiten. Dat herinneren ze zich, het laatste dat is dan positief en dan lopen ze eigenlijk heel blij weg. Ze mogen het uitzoeken.
1: En de kraker zamelt nu voor het derde jaar in. Eerder kreeg ze tientallen knuffels, nu zijn het er dus al 300. En de popronde komt opnieuw naar Middelburg. Op 15 oktober treden jonge bands en artiesten op in bijvoorbeeld cafés, koffiehuizen en andere bijzondere plekken. Bij de landelijke presentatie gisteravond zijn 103 acts voorgesteld. Die gaan spelen in 40 steden. Het is nog niet bekend welke daarvan naar Middelburg komen. En het weer in Zeeland. Vrij veel zon met lokaal wat bewolking. Een zwakke tot matige noord-noordoostenwind. En het wordt 15 tot 17 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Miley Cyrus en Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood en Secrets. Wij spelen het spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws, dus pak je telefoon erbij. Veerle, wat wil je weten?
1: Ja, vandaag is de jaarlijkse uitreiking van de blauwe vlaggen. Je kunt er al over gehoord hebben, gelezen. Maar wat houdt het in? Wat betekent het? Waarvoor krijg jij of krijgt iemand een blauwe vlag?
0: Ja, nou, ik zal hem niet krijgen.
1: Nee, jij zal hem niet krijgen. Jij krijgt altijd een rode vlag.
0: 0118 499999. Wat is de blauwe vlag?

0: The Beatles en Obladi, Oblada. De blauwe vlag, die wordt uitgereikt. Maar wat is de blauwe vlag? Nou, we hebben alleen maar reacties via de app. En wie is de winnaar dan, Veerle?
1: Oh, even kijken hoor. Even... Blauwe vlag voor iemand die lekker ruikt. Nee, dat is niet goed, hè?
0: Nee.
1: Oh, de blauwe vlag wordt uitgereikt. Ja, dat is Rob. De blauwe vlag wordt uitgereikt voor stranden en jachthavens die het schoonste zijn.
0: Oké, dus Rob is de winnaar van vandaag. Doet mee in de verloting bij Elias aankomend weekend.
2: Muziek uit Zeeland.

0: Fragment and we're still here. Ja, we zitten in de stemperiode voor de Zeeuwse top 40. En dat betekent heel veel aandacht voor Zeeuwse muziek. En toen meldde Ellen Shea uit Wijsdorpen dat ze een nieuwe band heeft. Of tenminste, Ellen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Het is niet speciaal jouw band, hè? Jij zit er zelf ook in.
1: Ja, ja, het is niet speciaal mijn eigen muziek, zeg maar. Maar ik ben initiatiefnemer van de band.
0: Het Hol van dat Pluto, dat moet je even uitleggen, het Hol van Pluto.
1: Ja, dat kwam eigenlijk door een voormalige muzikant die bij ons zat, uit Gent. En die schreef in een appje, ja, ik kom helemaal naar het Hol van Pluto, hoor. In the middle of nowhere. Ja, en eigenlijk heb ik die appgroep het Hol van Pluto genoemd. En dat vonden we eigenlijk wel leuk, dus dat is onze bandnaam gebleven.
0: Ja, dan had hij het over Wijsdorpen.
1: Wijsdorpen, ja.
0: Ja. Het einde van de wereld.
1: Ja, en we wonen ook allemaal een beetje verspreid. Dus dat vonden we wel, wel toepasselijk eigenlijk.
0: Ja, het zijn allemaal ervaren muzikanten.
1: Ja.
0: En jullie spelen dan eigen bewerkingen van bestaande songs.
1: Ja, dat klopt. Het zijn allemaal heel goede muzikanten. We spelen bewerkingen van songs uit 80's, 90's. Ik ben ook een beetje in die tijd opgegroeid, hè. En het is een akoestische bezetting. Maar het zijn geen akoestische songs die we spelen. Dus dat is erg leuk om te doen. Dan moet je denken aan pop en aan rock. En in de pop gebruiken ze veel keyboards. Maar wij gebruiken geen keyboards. Wij vertalen dan naar de snaren. Maar ook rock songs. Dus dat is ontzettend leuk om te doen. Dan hoor je bijvoorbeeld in plaats van een gitaarsolo dat op viool vertaald enzovoort.
0: Oh dus. Ja. Dus het zijn eigenlijk wel covers, maar dan toch weer op een beetje een andere manier. Want je probeert het niet precies na te doen.
1: Nee, zeker niet. We proberen er ook echt onze eigen draai aan te geven. Dus ook verrassend anders. Zonder, ja, de essentie van het liedje moet er wel in zitten. Dat vind ik dan wel. Het moet wel herkenbaar zijn. Maar je kan het ook zo verbouwen dat de mensen het niet meer herkennen. Nee, dat doen we dus niet. Dus het is wel dat je er iets herkenbaars in hoort.
0: En welke instrumenten heb je dan allemaal?
1: De akoestisch gitaar speel ik. En André Mouhayam die speelt ook solo gitaar. Ik heb Nettie de Jonge die speelt viool. JP Mahu die speelt bas. En dan hebben we een invaldrummer. En we zijn nog steeds zoekende naar een drummer. Binnenkort komt er eentje meespelen met ons. En Ronaldo te Huleru. Die heeft in de spot met ons meegespeeld.
0: Oh ja. En je zegt het al, jullie treden dus ook al op.
1: Ja. We hebben al een optreden staan voor het muziekfestival Nissen, 17 juli. En ben nog met wat dingen bezig. Dus
0: gewoon leuk, het Hol van Pluto.
1: Hartstikke leuk, ja.
0: Ja, nou, we gaan wel luisteren, maar dan naar jou alleen. Dus niet naar het Hol van Pluto, maar ik denk, ja, als ik nou Ellen aan de lijn heb en we zitten in die stemweek voor de Zeeuwse top 40, ik mag niet helemaal jou gaan bevoordelen. Dus ik denk, ik pak een ander nummer dan waar je mee op de stemlijst staat.
1: Oh, dat is helemaal prima.
0: Dat is toch een mooi compromis, denk ik, hè?
1: Ja, je kan ons vinden op YouTube en op Facebook.
0: Oké. Het Hol van Pluto, maar nu dus Ellen in er eentje met Clouds.

Ellen Shay en Clouds. Ja, en Jolanda stuurt al een berichtje. Hoe heet dit? Want ik was net te laat binnen om dat te horen. Nou, het was dus Ellen Shay. En zij wil ook heel graag in de Zeeuwse top 40.

0: van She Will Be Loved. Graag tot zo.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
4: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
7: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
8: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïense drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Huh? Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
18: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
23: Ongediertebestrijding begint bij preventie. TRAAS Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar TRAAS.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
24: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
25: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
7: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
15: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Ramon Prins en Zierikzee. Als je een beetje verstand hebt van hoe je kleding moet stijven, nou dan moet je even opletten, want Janneke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zoekt eigenlijk hulp, niet voor jezelf, maar voor je moeder.
1: Nou, klopt. Mijn moeder heeft boerenpoppen in huis staan.
0: Mm-hmm.
1: Van Zuid-Beverlandse dracht. En die hebben witte mutsjes. En die zouden gewassen moeten worden. Nou, dan moeten die gesteven worden. Maar ze zoekt iemand die dat goed kan.
0: Want die mutsjes die zijn gewoon een beetje smoezelig.
1: Ja, ontstaan in huis.
0: Ja, en dat wassen, ja, dat zal natuurlijk wel lukken. Maar ja. Als je die wast, dan worden dat gewoon een soort slappe stukje stof.
1: Ja, dan is het gewone stof. Ja.
0: En dat is natuurlijk zonde voor die pop.
1: Ja, dat is niet zo mooi, hè?
0: Ja. En heeft ze het geprobeerd of durft ze het gewoon helemaal niet?
1: Ze durft dat zelf niet te proberen, want dat is echt een soort vak wat je moet kunnen.
0: Ja.
1: Dat kan niet iedereen.
0: Ik weet niet eens of je dat stijfsel, of je dat nog wel overal kan kopen.
1: Dat weet ik ook niet. Ik heb wel iets gezien van kaarsvet of zo, wat ze gebruiken.
0: Oh, daar zou ik me al helemaal niet aan wagen, toch?
1: Nee, ik ook niet.
0: En hoeveel mutsjes betreft het?
1: Zijn er maar een paar. Okay. Ik denk 3 of zo.
0: Nou, als je denkt, ik kan wel helpen, of als je gewoon een goede tip hebt hoe je dus klederdrachtmutsjes van een pop, dus ze zijn klein, hoe je die netjes kunt stijven, laat het even weten via 0118 4999 99.

0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Nou, er kwam een reactie op de vraag van Janneke, die de moeder zoekt dus hulp voor boerenpoppen, de klederdrachtmutsjes die moeten gewassen en daarna gesteven worden. Maar vooral dat laatste, hoe doe je dat? Want ja, dat wassen, nou ja, dat lukt natuurlijk wel. Nou, Truus die stuurt een appje. Ze zegt, vroeger deed mijn tante dat met suikerwater.
1: Suikerwater.
0: Ja.
1: Zou er dan niet allemaal wespen op afkomen?
0: Ja,
1: op je hoed.
0: Of dat dat gaat plakken?
1: Ja, in de regen wel. Als je er dan mee in de regen loopt, dan...
0: Ja, maar het zijn poppen, hè? Dus die staan natuurlijk gewoon ergens in de vensterbank of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, ik dacht, ging er alweer vanuit dat, omdat ze zijn vroeger, dat het echt voor echt op het hoofd is gedragen.
0: Ja. Ik weet ook niet. Suikerwater. Ja. En hoeveel moet je er dan in doen?
1: Ja, als ik nog een beetje google, dan kom ik ook nog aardappelzetmeel en rijstzetmeel tegen. Dat is dan misschien...
0: Maar ja, het punt is, bedoel, dat kun je dan wel vinden, maar hoe doe je dat dan?
1: Ja.
0: Dan maak je daar een papje van en laat je dan die stof daar gewoon een tijdje in liggen? Of moet je het dan laten drogen? Want je moet het dan toch eerst in model brengen. Als het nog nat is of zo. Ik heb
1: geen
0: droogde
1: linnen of andere stof moet vervolgens in de oplossing worden gedoopt en daarna vochtig worden gestreken. Het resultaat kan verbluffend zijn.
0: Oké.
1: Maar ja, dan hebben we nog steeds iemand nodig die dat kan.
0: Ik zou het eerst gewoon even op een proeflapje proberen.

0: Douwe Bob en Mo en nog even blijven. Ja, en die mutsjes, dat stijven van die mutsjes houdt de gemoederen bezig. Want Fred, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij belt uit Tholen met een goede tip, hè?
1: Ja, nou, ik ben zelf een Kreuningenaar. Ja. En in Kreuningen, daar hebben ze natuurlijk ons boerengoed. En die lopen natuurlijk, eigenlijk wekelijks lopen die in klederdracht. En die mutsen worden natuurlijk ook gewassen en gestreven. Dus ik neem aan dat er zeer zeker iemand kan zijn die jullie verder kan helpen.
0: Ja, en of nou een grote muts of een kleine muts is, dat maakt dan ook geen verschil, hè?
1: Dat maakt voor mij volgens mij geen verschil.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik vind het een goede tip. We gaan hem doorgeven. En hopelijk kunnen zij de moeder van Janneke verder helpen.
1: Ja, precies. Dus niet geschoten zal blij mee zijn.
0: Precies.
1: Toch?
0: Fred, dank je wel.
1: Oké, graag gedaan. Hoi, hoi.
0: En ondertussen is Mirjam aangeschoven. Dus dat betekent dat we naar het Zeeuwse Nieuws gaan.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Mirjam, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij Veilig Thuis Zeeland zijn in 2025 2.500 meldingen binnengekomen over kindermishandeling en huiselijk geweld of vermoedens daarover. Dat is nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor. Het aantal vragen om advies steeg fors met bijna 30%. Een positieve ontwikkeling vindt Veilig Thuis. De gemeente Vlissingen heeft het ontwerp gepresenteerd voor de spuikom tegenover de bioscoop. Rondom en over het water komen vlonders om te lopen en op het parkeerterrein appartementen. Er komt ook een gebouw met een recreatiefunctie, maar wat daarin komt is nog niet bekend. Eerdere plannen stranden, onder meer doordat mensen er geen casino wilden. Ziekenhuis ADRZ in Goes heeft 300 knuffels gekregen. Die zijn geschonken door mensen die punten van een spaaractie bij een supermarkt doneerden aan het ziekenhuis. Ze zijn bedoeld voor de kinderafdeling, zegt Jolanda de Kraker die de actie opzette.
4: Zeker na spannende behandeling, dan is het voor kinderen heel belangrijk dat we het positief afsluiten. Dat herinneren ze zich, het laatste dat is dan positief en dan lopen ze eigenlijk heel blij weg. Ze mogen het uitzoeken.
3: De kraker zamelt nu voor het derde jaar in. Eerder kreeg ze er tientallen, nu dus al 300. De popronde komt opnieuw naar Middelburg. Op 15 oktober treden jonge bands en artiesten op in cafés, koffiehuizen en andere bijzondere plekken. Bij de landelijke presentatie zijn 103 acts voorgesteld die gaan spelen in 40 steden. Het is nog niet bekend welke daarvan naar Middelburg komen. Het weer in de provincie, er is vrij veel zon met lokaal wat bewolking. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind en het wordt vandaag 15 tot 17 graden. Tot zover, meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

0: E Rosa Ramazzotti en Un Emozione Per Sempre.
1: Je moet nog kunnen praten ook, hè?
0: Ik moest, ja. Ik heb speciaal Italiaanse les ervoor.
2: Voor Omroep Zeeland, heb jij Italiaanse les?
0: Nee, gewoon omdat ik het zelf wilde. Maar eerlijk gezegd ben ik nog maar steeds aan lesje 10. Dus het schiet niet op. Ja, een tijdje geleden was Rens hier. Hij is er nu weer. Rens Schot uit Vlissingen. Ja. Toen zei ik nog van, nou, ik heb nog nooit zo'n productieve regisseur gezien. Regisseur, schrijver, nou ja, eigenlijk van alles wat. Ja. Toneelschrijver vooral. Ja. En Rens, toen moesten we er nog om lachen. Maar nu zit je hier weer.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En weer voor iets anders. Want de Vlissinger Jean-Louis Pissuis.
1: Ja.
0: Leg uit, wat heb je daarmee?
1: Nou ja, op een gegeven moment kwam ik iemand tegen en we hadden het over theater en dat ik vaak dingetjes doe rond iets met Zeeland, met Vlissingen, met wat uit deze provincie komt. En toen zei hij, ja, maar je weet toch wel dat Jean-Louis Pissuis, dat een Vlissinger is. En eerlijk gezegd, dat wist ik niet. Dat weet bijna niemand. Als je vraagt aan mensen, ken je Jean-Louis Pissuis? Dan zeggen ze, nou nee. Maar als je zegt, mens durft te leven, ken je dat lied? Dan roept iedereen, oh ja, natuurlijk. Want dat is door zoveel mensen natuurlijk al uitgebracht. Dat is een bekendheid. Nou ja, dus ik ga lezen over Jean-Louis Pissuis. En dat is zo'n bijzondere man.
0: Dat klinkt zo Frans.
1: Ja, dus zijn voorouders komen via Zwitserland en Frankrijk naar Nederland toe. En ja, ze hebben hem altijd keurige Jean-Louis Pissuis genoemd, gewoon keurig uitgesproken. En zo is hij ook bekend geworden. En hij heeft kort hier in Zeeland gewoond. Hij heeft tot zijn 17e, 18e heeft hij hier in Vlissingen gewoond. En daarna is hij bij de krant gaan werken in Amsterdam, bij het Handelsblad, via een oom van hem. Dus eigenlijk is hij opgeleid tot journalist. Maar dat vond hij een beetje saai, want hij zei, ja, dan moet je weer naar een vergadering van de huisvrouwen en van de politieke partijen en van dit en van dat en van de voetbalclub. Dat is niet interessant. Ik stel mijn baas voor dat ik ga reizen en al reizend een programmaatje uitbreng met liedjes en een beetje cabaret. Dat doe ik dan samen met collega Blokzijl. Blokzijl die later de stem werd in de Tweede Wereldoorlog via de radio van de nazi- en NSB-propaganda. Maar dat wist Pissuis toen nog niet, want dat was veel later. Met Blokzijl is die gaan reizen door Nederland, een beetje door België, een beetje door Duitsland, vermomd als Italianen. En hij gaf dus iedere keer als hij daar opgetreden had, bracht hij een verslagje uit voor de krant. Dus het was de eerste columnist. En dat was ontzettend. En dat beviel goed. Mensen lazen dat. Er is zelfs een boekje van verschenen.
0: Hoe vermom je je als Italiaan?
1: Door te roepen, ik ben Giovanni Paghetti. Nou ja, wat jij net doet met Ramazzotti. Ramazzotti en ik weet niet goed hoe het heet.
0: Maar een hangsnor en een petje
1: precies,
0: nog.
1: En ze waren keurig in kostuum en zo. En dat was grappig. Want zij speelden dat zo goed dat de mensen waar ze speelden dachten dat echt Italianen waren. Dus die gaven commentaar op hun spel in het Nederlands. Dus dat was heel grappig. Heel
0: dus zijn doel slaagde wel.
1: Zeker. En toen kreeg hij de smaak te pakken. Toen dacht hij, hey, ik kan wat. Ik kan liedjes maken, ik kan sketches maken. Ik ben humoristisch. Ik kan in verschillende talen. En dat is natuurlijk wel mooi van het Nederlands. Dat je natuurlijk heel snel met Duits, Frans, Engels gewoon een soort programma kunt maken, internationaal.
0: En Rens, spreken we dan over de tijd van jaren 20, jaren 30?
1: Ja, precies. Nou ja, iets daarvoor nog eigenlijk. Want in 1927 ging het dus helemaal fout met die arme Pissuis. Want hij had dus een cabaretgezelschap opgericht. Dat had hij ontdekt toen hij in Nederlands-Indië was. Daar had hij contact met Fie Karelsen, bekend actrice. Daar is hij ook mee getrouwd. Dus toen heeft hij een gezelschap opgericht, de Kattenbel. Dat is wat groter. En hij zong dan veel, laten we zeggen, charmante liefdesliedjes. Ik hou van jou, je houdt van mij,
0: ja.
1: En we houden van elkaar. En wat is de toekomst? En kunnen we niet samen blijven? Enzovoorts, enzovoorts. Ik bedoel, ze zijn er nog steeds en ze gaan altijd door. Maar hij werd natuurlijk wat ouder. Begon een beetje een buikje te krijgen. Begon wat hangerig te worden. Dus hij zei tegen zijn toenmalige partner, Jenny. Prachtige jonge meid uit Antwerpen die prachtig zong. Hij zei, Jenny, die liefdesliedjes met jou, dat kan niet meer. Hè? We moeten daar een vervanger voor zoeken. En toen kwam Tjaco in beeld. Tjaco Kuiper, uit het noorden des lands, uit Groningen. En Chaco die was blond, weinig haar, zachte tint, mooie hoge stem en hij was kapper. Dus Piswies dacht, die is homo. Die kan wel bij ons, hij kan goed zingen en hij is onschadelijk in het patroon van al die meisjes. Want Piswies had daar ook altijd heel veel aandacht voor.
0: Voel hem al aankomen.
1: Goed. Maar Chaco was geen homo, nee. Die was zo hetero als wat.
0: Dus die maande dus zich in een paradijs.
1: Ja, precies. Dus die zei, Jenny, de het liefje van Piswies, ik hou van jou. En toen zou Jenny gezegd hebben, Chaco, ik ook van jou. Dus wij gaan samen een keer op stap. Maar dat deed ze niet. Nou ja, om het kort te sluiten, op een gegeven moment, ergens in maart, november was het geloof ik, 1927, is Chaco op het Rembrandtplein achter het standbeeld van Rembrandt gaan staan. Hij heeft daar staan wachten tot Piswies en Jenny uit Hotel Schiller kwamen op weg naar een optreden. En toen heeft hij zijn pistool getrokken.
0: Wow.
1: Eerst op Jenny gericht, want Jenny was dus de kwaaie pier. Die had dus gelogen, die had haar belofte niet ingelost. Maar Piswies als echte Vlissinger, die sprong natuurlijk in het schot om haar te beschermen. Ja, toen was Piswies weg.
0: Oh, want al die Vlissingers zijn heel moedig.
1: Juist, wij zijn heel dapper. Michiel de Ruiter, noem ze maar op. Frans Narebout. Ja, dat is onze aard. Goed, Piswies zakte in elkaar. Toen heeft hij op Jenny geschoten. En Chaco heeft dus zichzelf om het leven gehad.
0: Ah. Nou ja, het drama was compleet.
1: Dat was wereldnieuws. Ja. Werkelijk. Het stond in alle kranten uitgevoerd. Onze grote kunstenaar, onze grote cabaretier. Wat is er gebeurd? Die smerige Chaco. Maar ook wel natuurlijk die vreemde Piswies met al die constructies met die meisjes. Afijn, het was ja. Smullen.
0: Stof genoeg voor een voorstelling dus.
1: Ja, precies.
0: Ja. En is het dan een gewone voorstelling of is het meer een musical?
1: Nou ja, dat is een combinatie natuurlijk. Als je letterlijk dit verhaal speelt, dan krijg je natuurlijk een heel zwaar drama. Dus wij hebben gezocht naar een ander perspectief. Eigenlijk zijn ze nu al overleden. Dus ze kijken terug naar wat gebeurd is.
0: Oké, maar de liedjes heb je er wel in verwerkt.
1: Ja, die liedjes zitten erin. En er zitten kleine sketches in. Het is wel de wereld van Piswies, zou je kunnen zeggen. Maar met een soort, ja, zachtaardigheid wil ik niet zeggen. Maar zo van, als we nou toch even met elkaar rond de tafel waren gaan zitten. Als we nou even een biertje hadden gedronken.
0: Dan had jij nu geen voorstelling gehad.
1: Had ik geen voorstelling gehad, maar misschien dat er dan weer een ander. Ah, fijn. Ja, maar ja, dat is niet gebeurd. En in zoverre is het wel actueel natuurlijk, vind ik. Omdat we heden ten dagen, zodra er een meningsverschil is, dan is het niet een kwestie van laten we een biertje drinken. Nee, dan is het gillen, tieren, schreeuwen, schelden en elkaar uitmaken voor rotte vis.
0: Ja, maar dat was dus in 1927 ook al.
1: Precies.
0: Van 10 tot 31 mei speelt Valreep dus de voorstellingen over de Vlissinger Jean-Louis Piswies, de grondlegger van de vaderlandse kleinkunst. Rens, zullen we maar zeggen tot de volgende keer?
1: Tot over een week of twee, hè?
3: Muziek uit Zeeland.

0: Tracy Ullman en Breakaway. Graag tot zo.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
10: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
11: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
10: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
11: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
17: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
18: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
19: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
20: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
21: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
22: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, geel met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
26: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
25: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. De tuinmachineshop.nl.
27: 27 mei, demodag scootmobielen.
26: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
28: Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
29: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: De Jonas Brothers en Only Human. Goedemorgen en welkom bij de laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met natuurlijk Check de Plek. Straks weer een nieuwe aanwijzing voor een nieuwe plek in Zeeland die wij zoeken. En we shuffelen zo meteen. We hebben 3 fragmentjes. En als je mee wilt doen, nou, voor de shuffle van vandaag hebben we al een deelnemer. Maar voor morgen kun je je nu al aanmelden. En je hoeft er eigenlijk niet zo heel veel voor te doen. Je mag gewoon uit 3 muziekfragmentjes 1 lied kiezen. En je krijgt er automatisch een t-shirt van de Zeeuwse Top 40 voor.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Heb jij al gestemd? Welk nummer mag niet ontbreken in de Zeeuwse Top 40? Stem tot en met vrijdag 8 mei op jouw favoriete Zeeuwse nummer. En maak kans op een rondvlucht boven Zeeland. Kijk voor meer info op omroepzeeland.nl/Zeeuwse Top 40.

0: Bryan Adams en de Summer of 69. Wij spelen de shuffle van de Zeeuwse top 40. Er staan drie fragmentjes klaar. En Rini mag kiezen. Rini, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Rini, je weet hoe het werkt, hè? Je krijgt eerst één fragmentje en dan zeg jij dit wordt hem of nee, naar de volgende. En zo hebben we er drie. Maar als je bij de derde denkt, nee, ik vond de eerste toch leuker, dan heb je pech gehad.
1: Het is net als een relatie. Je moet bluffen waar je gekozen hebt.
0: Nou. Oké. Zullen we er maar gewoon aan beginnen dan?
1: Geweldig.
0: Oké, hier komt de eerste.
2: Brunnen slofjes aan de voeten. Ze dragen lange zwarte rok.
1: Dit wordt hem nog niet op.
0: Je wordt hem nog niet. Dat was Ries de Vuist met Overloper. Oké, dan komt de tweede.

0: grandioos, hè?
1: Dat is Rozan met Geef me tijd.
0: Ja. Nou, die hebben we allemaal nodig. Maar die tita is me hier even, dus ik vind dit fantastisch.
1: Oké, dus we blijven bij deze?
0: We blijven bij twee, Elsa.
1: Oké, nou dan ga je nooit meer weten wat de derde was. Maar zo werkt het nou eenmaal. Ja, dus hier is Rozan.

0: laat me nooit meer los.
1: Rosanne, en geef me tijd. Ja, en Vera, jij was heel nieuwsgierig naar wat hij nou gemist heeft, hè?
2: Ja, ik dacht, zit een beetje laat je me zo hangen. Wat is nou de derde? Ik wil het toch wel weten.
1: Ja, maar ik dacht, misschien draai ik hem later nog wel. Nou ja, goed. Het was Van Taluut met Koning Kermiskoers. Dus dat heeft hij nou gemist. En ook dit is Zeus.

0: 12 uur, Goedemorgen Zeeland. Met Elsa van Hermon.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: nooit alleen.
1: Miss Montreal en Door de Wind.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Mirjam, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Bij Veilig Thuis Zeeland zijn in 2025 2500 meldingen binnengekomen over kindermishandeling en huiselijk geweld of vermoedens daarover. Dat is nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor. Het aantal vragen om advies steeg fors met bijna 30%. Een positieve ontwikkeling, vindt Veilig Thuis. De gemeente Vlissingen heeft het ontwerp gepresenteerd voor de spuikom tegenover de bioscoop. Rondom en over het water komen vlonders om te lopen en op het parkeerterrein komen appartementen. Er komt ook een gebouw met een recreatiefunctie, maar wat daar precies in komt is nog niet bekend. Eerdere plannen stranden, onder meer doordat mensen er geen casino wilden. De band Magazines uit Middelburg is geselecteerd om mee te doen aan Popronde, het grootste reizende muziekfestival van Nederland. 100 acts gaan spelen in 40 steden. In Zeeland komt Popronde alleen naar Middelburg. Magazines is vorig jaar ontstaan vanuit de band Peer. Welke band waar speelt is nu nog niet bekend. Popronde is in Middelburg op 15 oktober. Ziekenhuis ADRZ in Goes heeft 300 knuffels gekregen. Die zijn geschonken door mensen die punten van een spaaractie bij een supermarkt doneerden aan het ziekenhuis. Ze zijn bedoeld voor de kinderafdeling, zegt Jolanda de Kraker, die de actie opzette.
4: Zeker na spannende behandeling, dan is het voor kinderen heel belangrijk dat we het positief afsluiten. Dat herinneren ze zich, het laatste dat is dan positief en dan lopen ze eigenlijk heel blij weg. Ze mogen het uitzoeken.
3: Het weer, vrij veel zon. In de loop van de dag komen er wat stapelwolken. Er staat een zwakke tot matige noord-noordoostenwind. Het is 13 à 14 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Hoe je het ziet, nou, dit was Peter Wessel. En ook hij wil graag in die Zeeuwse top 40. Wij zijn toe aan ons spel Check de Plek. Wij zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad of een dorp of een gehucht. Of misschien wel een plek waar helemaal niemand woont. En dat allemaal aan de hand van één aanwijzing. En als je nou denkt te weten welke plek we vandaag zoeken, dan bel je 0118-499999. En appen mag ook, maar de telefoon gaat altijd voor.
1: Ook op die leeftijd verliest hij zijn streken niet.
0: 0118-499999.
1: Ook op die leeftijd verliest hij zijn streken niet.

0: Abba, en voulez-vous. Ook op die leeftijd verliest hij zijn streken niet. Dat is onze opgave, onze aanwijzing bij Check de Plek. Christa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
1: Nieuwdorp.
0: En welke plek zoeken wij, denk je?
1: Ik denk Oud-Valsmeer.
0: Kijk ik even naar mijn enig jurylid.
2: Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed.
0: Christa, leg eens uit.
1: Ja, oud en vos verliest streken niet.
0: Ja, je hebt het helemaal goed begrepen. En met jou trouwens een heleboel anderen, want ik zie alle appjes. Oh nee, wacht eens even, dat is helemaal niet waar. De appjes, daar zitten er ook nog een paar tussen, die denken dat het Hulst is.
2: Ja, want daar heb je Reinhard de Vos.
0: Reinhard de Vos, maar nee, het was toch echt Oud-Vossenmeer wat we zochten. Dus Christa, we spreken jou morgen in de finale.
1: Dat is goed.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.
3: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermel.

0: Teddy Swims en Know It All. En ondertussen is Michiel, onze collega Michiel, aangeschoven. Michiel, goedemorgen. En
1: goedemorgen.
0: Zegt u het maar.
1: Het gaat vandaag in het nieuws over wisselpolders. En sowieso over het natuurherstel bij de Westerschelde. Want het Rijk zegt, die natuur die moet hersteld worden. Er is al meer dan 100 miljoen ingestopt. Het Rijk zegt nu, er moet natuur bij komen daar. Maar de provincie zegt, dat gaan we niet doen. Zij zien niks in wisselpolders. Daarom de stelling van vandaag. Wisselpolders zijn de beste oplossing voor natuurherstel in de Westerschelde. In Den Haag zien ze dat, in Zeeland nog niet. Benieuwd naar de mening van de Zeeuwen. Je kunt je mening achterlaten zometeen om 17:30 natuurlijk. In Zegt u het maar.
0: Wisselpolders, dat had toch met ontpoldering te maken?
1: Zo zou je dat kunnen omschrijven.
0: Dat willen ze natuurlijk niet meer gebruiken.
1: Nee, maar de een ziet het als inderdaad ontpoldering, de ander niet. Dat is ook een discussie die gevoerd wordt.

0: Ilse de Lange en Leo Weapons Down.
1: Hoe leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
0: Het is 3:53. Goedemorgen, Zeeland is er morgen weer. Maar blijf lekker bij Omroep Zeeland. En voor zometeen heel veel plezier met Michiel.
2: De zilte wind in je haren en groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
13: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
19: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: True Lease met Genke.
22: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
21: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
22: Precies wat we nodig hadden.
21: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
20: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
23: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
24: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
25: 27 mei, demodag Scootmobielen.
26: Comfort en Moor, Fagotweg 2F, Middelburg.
27: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
26: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
28: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
29: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
15: Omroep Zeeland.
16: Goedemiddag. Zeeland, nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort.
15: Omroep Zeeland.
30: Al jaren gaat het slecht met de natuur in de Westerschelde. En de regering wil nu dat er echt werk wordt gemaakt van die verbetering. Alleen staan ze daar in Zeeland niet om te springen. En nog nooit eerder zijn dit soort oorlogsbeelden opgedoken in Zeeland. Meer over die historische vondst hoor je ook zo in deze Zeeland nu. En de Zeeuwse Kamer die gaat over fruit. Want wist je dat Zeeland naast Gelderland de provincie is waar het meeste fruit geteeld wordt van het land? En wist je ook dat we een prijs in de wacht kunnen slepen? Meer daarover hoor je zo meteen na 12:30. Het is 11:55. Het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. Het ministerie van Landbouw werkt in opdracht van Europa aan een plan om de natuur in de Westerschelde te verbeteren. Uitbreiding van slikken en schoren zijn daarvoor nodig, blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport dat in handen is van Omroep Zeeland. Maar de provincie Zeeland wil geen uitbreiding van de natuur in de Westerschelde, zegt gedeputeerde Wilfried Nielen.
31: Daardoor wordt nagedacht hoe we met de Westerschelde om kunnen gaan. En nog niet zozeer over extra, want wij hebben bij de minister gezegd dat er nul op de meter staat. En nul omdat het in Zeeland heel erg gevoelig ligt om daarover te spreken. En dat hebben we bereikt bij de minister om dat vooralsnog niet te kwantificeren.
32: De minister wil nog even geen aantallen noemen, maar dat gaat wel gebeuren toch in de toekomst?
31: Nou, wat de minister moet doen vanuit Europa voor de natuurherstelverordening is alle natuur kwantificeren. Kwantificeren betekent dus benoemen hoeveel vogels er extra moeten komen, maar ook hoeveel natuur er extra moet komen. En die kwantificering die is er nog niet. En die zal wel opgenomen moeten worden in het plan volgend jaar. Dus we hebben een jaar de tijd om als Zeeland te kijken hoe we met de Westerschelde om kunnen gaan.
32: En hoe wilt u met de Westerschelde?

0: ook het waterschap, om te kijken van hoe kijken we gezamenlijk naar die Westerschelde en hoe zien we dat naar de toekomst toe. En dat rapport dat zal zo'n beetje na de vakantie afgerond worden binnen de provincie Zeeland. En het Rijk gaat een onderzoek starten in de weerbare Westerschelde. En die gaat kijken op welke manier we de Westerschelde weerbaar krijgen voor de toekomst. En pas dan weten we eventueel wat er zou kunnen of moeten gebeuren.
1: Natuurherstel betekent misschien toch wel dat er ergens wat uitgebreid moet gaan worden. Hoe staat Zeeland daarin?
0: Nou ja, ook dat heb ik bij de minister besproken gehad. Want dat klinkt alsof we al weten wat het resultaat wordt van die onderzoeken. Maar dat moeten we nu juist afwachten. Want wellicht kunnen we slimme dingen doen om die Westerschelde in goede doen te brengen. Dus de marathon lopen hier bij de start en niet bij de finish. En waar je naar vraagt is eigenlijk de finish. En dat is te moeilijk om nu al antwoord op te geven.
1: Maar er zijn natuurlijk de afgelopen jaren echt tientallen onderzoeken al geweest naar de Westerschelde. En steeds was eigenlijk de conclusie, er moet meer ruimte komen voor de rivier. Hoe kan het dan nu anders aflopen, denkt u?
0: Nou, wat voor mij, en ik heb dat in de Staten ook al meerdere malen gezegd, en dat is wat er leeft in Zeeland. Eerst zorgen dat de Westerschelde op zichzelf in goede doen komt.
1: En hoe gaat u dat dan voor elkaar krijgen?
0: Nou, met goed overleg, in goede harmonie en on speaking terms te zijn met de minister en het ministerie, om ervoor te zorgen dat alle belangen worden meegenomen. En we gaan echt op zoek naar een Zeeuws perspectief voor de Westerschelde.
1: U denkt dus eigenlijk dat het mogelijk is om het op te lossen binnen de grenzen van de Westerschelde zoals die nu is?
0: Wij denken dat we dat moeten kunnen oplossen binnen de Natura 2000 grenzen van de Westerschelde.
2: Het ministerie laat weten dat het al langer bekend is dat de uitbreiding van de Westerschelde nodig is voor de natuur. Minister Van Essen heeft aangegeven de uitdaging in Zeeland te zien en hierover met Zeeland in gesprek te gaan. Tenminste, dat zegt zijn woordvoerder. Gaan we naar iets unieks, want filmopnames van vlak na de bevrijding van Goes zijn ontdekt. Uniek, want op de beelden is een kort fragment te zien van kaalgeknipte vrouwen. Vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden op veel plaatsen vrouwen publiekelijk kaalgeknipt. Als straf omdat ze met Duitse militairen liefdesrelaties hadden. Dat gebeurde ook in Zeeland. Maar filmbeelden die waren daar niet van. Tot nu. Verslaggever Ilja Tuning die sprak met Caspar Mulders van Museum De Beverlanden in Goes, waar de beelden zijn opgedoken.
3: De meisjes en vrouwen die te hecht waren geweest met Duitse soldaten, of daar in ieder geval van beschuldigd werden, die worden publiekelijk vernederd op en rond de Grote Markt. En we zien een enorme mensenmassa die feestelijk op de been gekomen is om ook dat te zien en deel te nemen.
4: Hoe komen deze beelden ineens tevoorschijn? Hoe is dat gegaan?
3: Een tijd geleden werd er contact met ons opgenomen van een zoon van een vader die hier als kind gewoond had met zijn vader en die nog wat filmpjes thuis hadden liggen waarop, naar zij dachten, ook beelden van de bevrijding van Goes zouden staan. Ze konden ze zelf niet meer afspelen. Ze hadden dus aan ons gevraagd of wij ze eens konden digitaliseren en bekijken. Nou, het was voor het grootste deel was dat familieopname, kinderen in de tuin, uitstapjes. Maar inderdaad ook wat beeldmateriaal van de bevrijding. Alleen dan niet het bevrijdingsmateriaal zoals we dat eerder hadden gezien, de feestelijkheden op de markt, maar inderdaad toch wel beklemmende straffen van de moffenmeiden, zoals dat genoemd werd.
4: Het is maar een kort stukje film van ongeveer 35 seconden dat nu is opgedoken. Met daarop beelden van de markten in Goes, met toen nog de muziektent in het midden. En de markt is vol met mensen, mannen, vrouwen, kinderen. En helemaal op het einde een paar seconden beeld maar van twee kaalgeknipte vrouwen die door de meute recht op de camera aflopen. Je ziet ze van heel dichtbij. Heel kort, maar wel van heel dichtbij. En ja, Caspar Mulders van Museum De Beverlanden, hier zien we op dit korte fragmentje maar twee kaalgeknipte vrouwen. Maar het ging om een veel grotere groep. Wat heeft er toen allemaal plaatsgevonden?
3: Een groep vrouwen die ervan beschuldigd werden met de Duitsers te hebben samengespannen, of een relatie met Duitsers te hebben gehad, die werden naar een gebouw aan de markt gebracht en in of bij dat gebouw kaal geschoren en vervolgens publiekelijk door de mensenmassa heen geparadeerd, waarbij ze uitgejoeld konden worden en bekogeld met voorwerpen.
4: Hoe vond u het om deze beelden te zien?
3: Ik vond het toch wel beklemmend, eerlijk gezegd. Ook omdat het zulk scherp beeld is. Je ziet de mensen recht in de ogen, maar ook de woede in de volksmeute daar staat en hoe het zo makkelijk om kan staan. Ik heb diezelfde mensen heb ik op het andere filmpje voorbij zien komen toen ze feest aan het vieren waren, omdat ze eindelijk bevrijd waren na 4 jaar oorlog. En diezelfde mensen nu

0: zo wraakzuchtig zien, ja, dat is wel even slikken.
1: Hoe bijzonder is het dat hier nu beelden van zijn?
0: Ik weet dat er op een heleboel plaatsen foto's van gemaakt zijn. Bewegend beeld heb ik hier uit Zeeland zelf nog niet eerder gezien.
1: Super zeldzaam dus.
0: Volgens mij wel. Heel bijzonder. Het is niet dat ik blij ben om deze beelden te zien, maar ik vind het wel heel goed dat ze bewaard zijn.
2: Jorde Caspar Mulders van Museum de Beverlanden in Goes over die filmbeelden die zijn opgedoken van kaalgeknipte vrouwen vlak na de bevrijding in Goes.

0: Het live van Nina Simone. Dit is Omroep Zeeland. Het is bijna 11:45. Kijken naar het weer, dat doen we vanmiddag met Sjoeg. Sjoeg, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ziet er best vriendelijk uit, toch, buiten?
1: Ja, toch wel zeer vriendelijk, dacht ik zo, hoor. Ja. Het aantal stapelwolken is nog beperkt. Ze zijn ook klein natuurlijk. De lucht is ook wat droger dan gedacht. Dus dat is dan mooi meegenomen in dit geval. En er blijft ook wel flink wat zon, denk ik. Vanmiddag wel wat meer stapelwolken wel zullen ontstaan. Als de temperatuur nog ietsjes gaat oplopen. Maar echt een bewolkte periode verwacht ik nu ook weer niet. Dus dat is mooi. Met een temperatuur van een graad of 15. En de maximumtemperatuur is 16 à 17 graden. Dat houdt niet over. Wellicht aan zee blijft bij een graad of 15, 16. Daar een aanlandige wind met noord-noordoost 3 tot 4. Verder is de wind nu even een beetje veranderlijk, maar zwakjes in principe. Windkracht 1 tot 2 op de meeste plaatsen. Maar ook landinwaarts komt er weer een noorden tot noordoostwind met windkracht 2 tot 3 in het algemeen. Dus een mooie dag vandaag met wel iets meer stapelwolken. Maar die lossen dan vanavond ook wel weer op. Het wordt behoorlijk helder, een lekkere avond. Wel een beetje fris later. En vannacht is het dan een heel zwakke oostwind. De wind gaat een klein beetje draaien. En de temperatuur zal geleidelijk dalen naar het minimum van 7 à 8 graden. En mogelijk ontstaan er een paar mistbanken of zijn er wat mistflarden of wat grondmisten, zogezegd, in de nacht en de vroege ochtend.
0: Wat merken we dan aan morgenochtend inderdaad van?
1: Nou, van het laatste heel weinig natuurlijk. Het zal allemaal snel oplossen. En dan krijg je een overwegend zonnige dag. Met ook alweer een paar kleine stapelwolken morgenmiddag. Maar dat zal toch heel weinig zijn, denk ik. En de wind is morgen zwak tot matig uit oost tot noordoost. Windkracht 2 tot 3. Geeft allemaal wat hogere temperaturen. Door de temperatuurwinst, door de zon ook uiteraard. Maximum temperatuur morgen 17 tot 19 graden. En in het weekend krijg je eventjes een aanvoer van ietsjes warmere lucht vanuit België en Frankrijk. Daardoor wordt zaterdag een prima voorjaarsdag met temperaturen van 20 tot 22 op een enkele plek, 23 graden in de loop van de middag. Dat is allemaal prima, met dus veel zon. En zondag dan draait de wind weer terug naar noordoost tot oost tot noordoost. Neemt ook wel toe en dan komt er later meer bewolking en misschien zondagavond ook wat regen bij.
0: Oké, duidelijk. Sjoeg Renner, dankjewel voor dit moment. Op de weg één vertraging. De ANWB die meldt een file op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 3 kilometer file. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten.

0: Fresh Special, if not now, then when? Exact 10:50. Zometeen in de Zeeuwse Kamer gaan we het hebben over fruit. Dat is altijd lekker, maar eerst even kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Gaan we naar de rechtbank, want Ali B. die moet 3 jaar de gevangenis in. Is de uitspraak in het hoger beroep in zijn zedenzaak. Het Hof veroordeelt Ali B. voor 2 verkrachtingen. Van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo.
1: De verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
0: Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd heeft ontkend. Hij was zelf niet bij het vonnis aanwezig en de advocaat van Ali B. heeft laten weten dat ze in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Na de verkiezingen in maart worden in verschillende gemeenten de eerste wethouders geïnstalleerd. Maar tientallen beoogd kandidaten die twijfelen of ze het wel moeten doen. En dat komt door het nieuwe pensioenstelsel, waarbij de verdeling anders wordt. Werknemers die worden daarvoor gecompenseerd, maar dat is voor wethouders nog niet geregeld. En de wethoudersvereniging die kijkt, of die krijgt tenminste daarover, heel veel vragen.
2: Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen van, nou ja.
0: Even kijken waar de wethouders nou zijn. Tik ik zo weg. De wethoudersvereniging dus. Zij krijgen daar veel vragen over dat stelsel.
3: Wij worden best veel gebeld door kandidaat-wethouders. Dus afgelopen weken waren het er al meer dan 20. En soms bellen ze ook namens kandidaat-collega's. En ze willen weten, klopt dat dat wij mogelijk gewoon een deel van ons pensioen gaan mislopen omdat we wethouder worden? We horen wethouders twijfelen. Moet ik dit risico dan nu eigenlijk wel nemen?
0: De vereniging is bang dat kandidaat-wethouders afhaken. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljoen euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, zegt deze economieredacteur van de NOS.
2: Je zou natuurlijk wel kunnen zeggen van, nou ja, als we nu zoveel winst boeken, kunnen we dat dan niet rechtstreeks weer aan de pomp zien. Maar dan is toch vaak de reflex bij dat bedrijf dat ze dan vooral ook de aandeelhouders daar wat van terugzien. Zo werkt dat bij zo'n groot bedrijf. Dus ja, het is ook niet de verwachting dat we nu opeens aan de aanleiding van deze cijfers weer een korting bij in ieder geval de Shell-pompstations gaan zien.
0: Ondanks de hoge winst gaan ze dat dus inderdaad daar niet zo snel zien aan de pomp. Dan nog de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Zij geven voor het eerst in lange tijd een deelnemer toestemming om live op het podium een instrument te bespelen. Normaal mag dat niet, omdat het technisch te veel gedoe is om tijdens de live show steeds weer alle instrumenten in te pluggen en af te stemmen. Maar voor deze violisten uit Finland wordt een uitzondering gemaakt. Ja, en hoe zit dit dan in elkaar? Volgens haar moet dit live, omdat de viool een dialoog aangaat met de zanger en in feite een extra zangstem is. En waarom de organisatie dit keer dan wel heeft besloten een uitzondering te maken, dat is niet bekendgemaakt. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Meer van Wouwen zometeen met het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van Level 42.

0: Terug naar 2013, toen dit een enorme hit was. Met al die cups en zo waarmee ze dat deed. En dan krijg je de cupsong. Anna Kendrick, bijna 1:30. Zometeen gaat het over fruit. En dan vooral over de hoogstamboogaard in Veren. Dat zometeen in de Zeeuwse Kamer. En meer van Wouwen zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 1:30. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouwen. Mirjam, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De natuur in de Westerschelde moet worden uitgebreid. Dat staat in een voorlopige versie van een plan dat Den Haag maakt in opdracht van Europa. De provincie Zeeland is het daar niet mee eens en heeft dat de minister laten weten, zegt provinciebestuurder Wilfried Nielen.
6: Wij hebben bij de minister gezegd dat er 0 op de meter staat. En 0 omdat het in Zeeland heel erg gevoelig ligt om daarover te spreken. En dat hebben we bereikt bij de minister om dat vooralsnog niet te kwantificeren.
5: De minister gaat in gesprek met de provincie, maar een woordvoerder van hem zegt ook dat al langer bekend is dat de natuur in de Westerschelde hersteld moet worden. En Nederland is daartoe verplicht. Een 46-jarige Vlissinger die de afgelopen maanden voor een spoor aan vernielingen zorgde, is door de rechtbank veroordeeld tot 73 dagen celstraf. Dat is gelijk aan zijn voorarrest en dus staat hij vanaf vandaag weer op straat. De man sloopte dingen bij Emergis in het arrestantencomplex en op het station in Goes. Hij stak ook een weiland in Arnhem-Muiden in brand waar 3 ponies stonden. De man kampt met schizofrenie en andere psychische problemen. Bij Veilig Thuis Zeeland zijn in 2025 2.500 meldingen binnengekomen over kindermishandeling en huiselijk geweld of vermoedens daarover. Dat is nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor. Het aantal vragen om advies steeg fors met bijna 30%. Een positieve ontwikkeling vindt Veilig Thuis. De band Magazines uit Middelburg is geselecteerd om mee te doen aan Popronde, het grootste reizende muziekfestival van Nederland. 100 acts gaan spelen in 40 steden. Welke band waar speelt is nu nog niet bekend. Popronde komt in Zeeland alleen naar Middelburg, op 15 oktober is dat. Magazines is vorig jaar ontstaan vanuit de band Peer. Het weer in de provincie. Er blijft vrij veel zon, maar er ontstaan ook wat meer stapelwolken. Het is 14 à 15 graden. Er staat een zwakke tot matige noord-noordoostenwind, maar soms is de wind veranderlijk. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Mirjam, dankjewel. 1 vertraging gemeld op de weg, dat is de N257 van de Gevelingendam naar Steenbergen. Daar tussen de aansluiting met de N59 en Sint-Philipsland een file van 2 kilometer. Je vertraging is er ruim 10 minuten.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: is Omroep Zeeland op je donderdagmiddag 12:30 geweest. Je hoort de muziek van Raccoon, Bring Me My Horse. We gaan beginnen met de Zeeuwse Kamer, want Zeeland is naast Gelderland de provincie waar het meeste fruit geteeld wordt in Nederland. Het gebeurt al meer dan 100 jaar, maar de manier van telen die is behoorlijk veranderd. Want veel hoogstambomen, bijvoorbeeld die vanwege de modernisering en schaalvergroting, zijn verdwenen. Behalve in Veren. Daar is nog een hoogstamboomgaard uit 1913 die door inwoners is opgeknapt en inmiddels tot het beschermd stadsgezicht van Veren behoort. De inwoners van Veren die beheren die boomgaard, kregen daar in begin van het jaar ook de Kermet Bit trofee voor en maken nu kans op een landelijke prijs, zelfs voor het beste buurtproject. Het is een bijzondere boomgaard en we gaan daarover praten in deze Zeeuwse Kamer. Dat doen we met Peter Berfkens. Hij is lid van de werkgroep Hoogstamboomgaard. Bas Voist, secretaris van de Stichting Veren. En Jan Berman, hij is projectmedewerker bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het is een mondvol. Mannen, allemaal, goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, dank.
2: Goedemiddag.
1: Dank
2: u.
0: Om te beginnen dan eventjes bij Bas. De Stichting Veren, wat doen jullie precies?
1: Nou, de Stichting Veren is al in 1945 opgericht. Walcheren stond nog onder water, maar een aantal inwoners van Veren waren bang dat na de oorlog in het kader van wederopbouw het unieke karakter van het stadje Veren verloren zou gaan. En ze hebben de Stichting Veren opgericht met als doelstelling het schoon van de stad Veren waar mogelijk te behouden en waar mogelijk te verhogen. Simpele doelstelling.
0: En wat denkt u, zijn ze daar tot nu toe in geslaagd?
1: Daar zijn ze uitermate in geslaagd. Dat blijkt uit de miljoenen toeristen die jaarlijks naar Veren komen.
0: Ja. En dan hebben wij het vandaag over een hoogstamboomgaard. Wanneer en waarom is dat idee ontstaan om die op te knappen en te beheren eigenlijk?
1: Die hoogstamboomgaard, je hebt dat al bij de inleiding gezegd, is in 1913 is die aangelegd. Daartoe zijn de stadswallen afgegraven en is de stadsgracht bijna helemaal gedicht. En daar op dat stuk staat nu de grootste hoogstamboomgaard van Veren. De Stichting Veren heeft in 1982 het erfpacht op de boomgaard gekocht om te behouden dat dit essentiële onderdeel van het beschermde stadsgezicht behouden bleef. En ja, daar zijn we uitermate goed in geslaagd.
0: Ja, hoe was het op dat moment, Peter, hoe was het gesteld om met die boomgaard?
1: Slecht, niet onderhouden. En de stichting heeft veel geld uitgegeven voor het planten van weer nieuwe bomen.
0: Maar goed, dan neem je zo'n besluit. Waar haal je de kennis vandaan, behalve dat je dan die bomen gaat planten? Waar haal je de kennis vandaan om zoiets te gaan doen, maar ook om te onderhouden?
1: De kennis hebben we ingehuurd bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Dat is de kennisbank, maar dat kan beter Jan even nader aangeven.
0: Ja, want dan kom jij om de hoek kijken, Jan. Wat is daar allemaal gebeurd dan?
3: We kregen de vraag van de Stichting Veren voor hulp bij hun boomgaard. En het was, voor wat betreft de hoogstam fruitbomen, was het een achterstallig onderhoud. Dus hun hulp kwam bij ons terecht. En wij, dat is koren op de molen voor SLZ, want dit is een superlocatie van hoogstam fruitbomen. Dus we hebben daar een plan voor gemaakt om die bomen dus naar een hoger level te krijgen door middel van snoei.
0: Ja, dat vinden sommige mensen dan toch nog lastig. Hè? Je gaat eerst snoeien eigenlijk voordat het dan weer...
3: Ja, dat is iets moeilijk. Ja, dat knippen, dat is moeilijk voor degene die dus die bomen wil onderhouden. Maar je moet gewoon durven. Je moet durven knippen. Dat is het probleem. En het is niet zoals dat je dus een buxushechtje knipt of iets dergelijks. Nee, je moet grote takken eruit halen, licht en lucht in die boom brengen. En dat is, dat is voor veel mensen moeilijk. Maar goed, wij geven ook cursussen daarin. En dat doen we ook onder andere bij de Stichting Veren.
0: Hoe kijkt u dan nu naar die boomgaard, hoe die erbij staat?
3: Ja, er zit veel werk in. Heel veel werk. Heel veel werk.
0: Maar toch ook al met trots dan, lijkt mij.
3: Zeker. En we zijn eerst begonnen met het plan wat wij gemaakt hebben. Ik heb dus een adviesrapport geschreven voor die boomhaard, voor het herstel van die boomhaard. En onze eerste zet is dat dus de opengevallen plekken in die boomhaard, om die op te vullen met nieuwe bomen. Dat is voor de toekomst beter, want dan blijft die boomhaard, die blijft compleet.
0: Ja.
3: En ook voor de toekomst. Dus dat is ons eerste klus geweest. En die hebben we dus in december 2025 geplant. En dat zijn hoofdzakelijk oude rassen. Dus niet wat dan nu in de reguliere fruitteelt geplant is of zoiets. Dat zijn oude rassen die we dus door middel van zulke soort boomgaarden willen behouden voor de toekomst.
0: En wanneer zie je daar dan het resultaat van? Want u zegt in december zijn die geplant. Wanneer doen die volwaardig mee?
3: Ja, dan zeg je toch wel een jaar of 4, 5 verder.
0: Ja. Moeten we eventjes groeien en dan doen ze echt mee daar in die boomgaard.
3: Ja.
0: Peter, de lid van de werkgroep, de hoogstamboomgaard. Wat is het doel van die boomgaard?
2: Het is een aanwinst voor veren. Het is een heel mooi aanzicht. Zeker nu dat de bomen in bloei staan. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk oogsten. En, we hebben appelsbomen, perenbomen, pruimenbomen, notenbomen. En vorig jaar hadden we een hele overvloedige oogst. En we hebben raapdagen gehad voor de donateurs. En mensen konden dan de appels en peren en pruimen rapen. En we hebben een bestuurslid van ons heeft met haar zus en een vriendin appels en peren in kratten naar Schellach gebracht. Kaasboerderij Schellach. En daar zijn 80 flacons van 3 liter uitgeperst. En die flacons zijn verkocht op de Dikkensmarkt in Veren.
0: Leuk zeg. Toch? Ja. Dat is zo mooi dat dan zo mooi samenkomt. Het komt trouwens wat dichter bij de microfoon zitten. Dan kunnen de mensen u nog beter horen. Want het lijkt me toch best wel een uitdaging met zo'n enorme boomgaard. Hoe kom je dan aan vrijwilligers? En ook om die taken te verdelen. Dat moet nogal een werk zijn.
2: Ja, dat is door publicatie, maar ook we zijn nauw gelieerd aan de stadsraad in Veren. En we hebben op 18 april hebben we een bijeenkomst gehad, een lezing met een open dag in de boomgaard. En dat heeft een aantal nieuwe donateurs opgeleverd.
0: Kijk, dat is alweer positief voor de toekomst, lijkt mij.
2: Ja, ja, ja.
0: Nu gaf u net al een mooi voorbeeld. Hè? Er worden dan wat dingen uitgeperst. Dat gaat dan weer naar zo'n markt inderdaad. Waar gaat het andere fruit? Wat gebeurt daar allemaal mee?
1: We hebben ook de raapdagen. Raapdagen plukken. Eigenlijk uitsluitend voor de pruimen. Die hangen over het algemeen wat lager. De peren en de appels verbieden we om bij hoogstambomen met ladders om het fruit eruit te halen. Dat risico durven we niet te lopen.
0: Want wat zou het risico dan zijn?
1: De bevolking van het stadje Veren is over het algemeen redelijk op leeftijd. En als je dan met een ladder een boom ingaat om fruit te plukken, als dan iemand zijn been zou breken of nog erger, dan zouden wij misschien als Stichting Veren financieel aansprakelijk gesteld kunnen worden.
0: Nee, dat moet niet.
1: En ja, dan zou de Stichting Veren misschien wel failliet kunnen gaan.
0: Ja.
1: Dus dat risico willen wij niet lopen. Het fruit valt in het gras.
0: Ja.
1: Wordt bij de val niet of nauwelijks beschadigd. Dus wij volstaan met raapdagen. En we hebben vorig jaar heel veel raapdagen gedaan. Onder andere ook, we proberen maximaal steun te zoeken bij alle clubjes die je in Veren hebt. Met de vrienden van de Grote Kerk hebben we dat gedaan. De vrienden van het Museum Veren.
0: We hadden het over basisschoolkinderen toen straks, die dan ook langskomen.
1: De kinderen van de basisschool, ja, die hebben wat fruit meegenomen, maar niet in grote aantallen. Want een emmertje weegt dan al erg zwaar.
0: Ja. Ik vond het als kind, want ik vertelde dat net al aan jullie, voordat we dit gesprek begonnen. Ik ben ook ooit op excursie geweest naar zo'n boomgaard. Ik heb mijn ouders nog zo gek gekregen om ze nog een keer een half uur in de auto te krijgen daar naartoe en gezegd, de appels waren daar het lekkerste. Dus het voelt als een kind, het is een soort van magisch om dan daar rond te lopen en te denken, oh, hier komt dat fruit vandaan. Ja. Dat moet toch mooi zijn ook voor jullie om dan dat weer op kinderen over te brengen?
1: Ja, het is een feest om met de kinderen door de boomgaard te lopen en ze aan te laten wijzen. Wat voor boom is dat? En ze zagen in de boomgaard, de grootste boom in de boomgaard is waarschijnlijk door een vogel of door een eekhoorn daar gekomen. Dat is een eik. Hij hoort niet in de hoogstamboomgaard, maar is daar tussen de notenbomen bij toeval gegroeid. En is op dit moment de grootste boom. Ja, we vinden het toch een beetje zonde om zo'n mooie boom te kappen. Dus die staat er dan als vreemdeling tussen.
0: Ja, precies, die staat daar gezellig tussen. We hebben het over die hoogstamboomgaard in deze Zeeuwse Kamer. Die is in Veren te vinden. En de gouden pit die ze eventueel kunnen winnen. Over die prijs moeten we het zo eens hebben in deze Zeeuwse Kamer. Met Peter Berfkens. Hij is lid van de werkgroep Hoogstamboomgaard. Bas Voijs, secretaris van de Stichting Veren. En ook met Jan Berman, projectmedewerker bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Want dan moeten we toch even naar het kostenplaatje kijken. Hè? Het onderhoud en ook het beheren van de boomgaard, dat kost natuurlijk geld. Hoe gaat dat financieel in zijn werk?
1: Nou, de Stichting Veren heeft geluk gehad, heeft een paar erfenissen in het verleden gehad. Dat heeft body gegeven. Vorig jaar hebben we de ambi-status verkregen. En de ambi-status als culturele instelling, dus het hoge aftrektarief voor giften, dat maakt het ook aan gevers aantrekkelijker om te schenken. En vorig jaar, toen we startten met Kern met Pit, januari vorig jaar in Middelburg, was er aansluitend een subsidiebeurs. En wij zijn ons rondje gegaan op de subsidiebeurs. En voor het project, het planten van 40 nieuwe hoogstambomen in december vorig jaar, hebben we van de Rabobank Zeeuwse Delta, van het participatiefonds, 4500 euro subsidie gekregen.
0: Dat is een mooi bedrag.
1: Er kwam er nog een keer een 300 euro subsidie bij van het Zeeuws Klimaatfonds. Daar konden we nog 5 extra bomen van planten. En we kregen nog eens een keer een subsidie van 2500 euro van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. En we hebben de kosten sterk weten te drukken door alle bomen zelf te planten. 40 gaten zijn er gegraven en alle gaten zijn gevuld met 2 palen die erin geslagen zijn en de bomen hebben we geplant. Dat scheelde veel in kosten.
0: Ja, maar het zijn nogal wat bedragen die voorbij hoor komen. Dus het is niet zo dat jullie met de pet rond moeten gaan langs de huizen in Veren of appels op de markt weg moeten geven.
1: Nee, maar ook op de Dickensmarkt, die pakken die we daar verkocht hebben, een netto opbrengst van 1000 euro.
0: Dus
1: dat op deze wijze en met elkaar deze activiteiten doen, genieten we met elkaar van ervan.
0: Ja, laten we even naar de toekomst kijken. En kijk ook even met een schuine oog naar jou, Jan. Want jij werkt bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Maar waar zitten de ambities, waar zit de potentie nog voor deze boomgaard?
3: Ja, de potentie zit om deze boomgaard dus voor de toekomst te behouden. En dat is dus, zoals ik net zei, om de lege gaten vol te zetten met nieuwe bomen. Dat die compleet is, ook compleet voor de toekomst. En dat de bomen goed gesnoeid worden. En daar zit nog een hele uitdaging.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat komt in de toekomst wel goed. Wij geven ook als stichting een cursus voor die snoei. Mm-hmm. En die kunnen we bij hun doen.
0: Ja.
3: En dan de praktijkmiddagen of de praktijkdagen, als die op walgen zijn, dan gaan we die bij hun in de boomgaard doen. En dan hebben we een gezelschap die dus de praktijk daar kan uitoefenen. En hoe meer bomen die doen, hoe leuker dat ook is voor de stichting. Want dan kun je dat met een gesloten portemonnee doen.
0: Ja, precies. Ja, dat is dus, ook zo prettig inderdaad.
3: Langs alle kanten proberen we wat.
0: Ja. Kijken we even naar de omgeving ook. Want Peter, wat vindt Veren eigenlijk van die boomgaard? Wat zijn de reacties uit de omgeving?
2: Kijk, heel veel en leuke reacties. En mensen zijn ook bereid om mee te helpen. We hebben de 40 nieuwe bomen geplant. En daar hebben Verenaren aan meegeholpen. En ook hebben ze meegeholpen met het verwijderen van boomkorven, van oude bomen en palen die bij die bomen stonden. dat is een heel veel werk. En we zijn blij dat verenaren bereid zijn om hun handen uit de mouwen te steken. Om te helpen met de boomgaard in conditie te houden.
0: Hey, moeten we het toch even over die prijs gaan hebben. Hè? De Kermet Pit Trofee. Wat houdt die eigenlijk in?
1: Nou, we hebben twee prijzen afgelopen januari behaald. We hebben succesvol deelgenomen. Daarvoor kregen we een premie van 1000 euro. En omdat we winnaar waren van de trofee van Zeeland, de winnaar van de provincie Zeeland, kregen we nog aanvullend 1500 euro. Dus het geld kwam met bakken binnen.
0: Het klotst tegen de plint aan daar, voor zover die er is in de boomgaard. Dus je beter per bedrag wat er genoemd wordt steeds en breder lachen. Ja. Dat is positief. Ja.
1: En nu gaan we op voor 29 mei de landelijke finale.
0: Ja, daar, is daar ook iets?
1: Daar valt op een gegeven moment een gouden prijs te behalen.
0: Hoe zou dat zijn? Wat zou dat voor jullie betekenen als dat
1: als
0: zou gebeuren?
1: Als we de gouden prijs halen, nou, de landelijke bekendheid, dan komt Veren nog meer op de landelijke kaart van Nederland te staan. En ook in het bijzonder de hoogstamboomgaard van Veren. En dan komt er nog eens een keer 3000 euro in het laagje binnen.
0: Dat beter nog breder lachen. Ja. Ja, dat snap ik, ja. Tuurlijk.
1: Maar zouden we maar derde worden, dan zijn we ook nog zeer blij. Dan hebben we er nog 1000 euro op.
0: Nou kijk, dus prijs wordt dus, of er wordt sowieso een prijs gewonnen. Ja. Dus, ja.
1: Ja.
0: En wat is jullie verwachting? Hebben jullie al gekeken een beetje naar de tegenstanders voor deze prijs?
1: Het zal vele malen moeilijker zijn om te winnen landelijk dan in de provincie Zeeland. Maar we doen ons uiterste best.
0: Ja.
1: En we gaan ervoor. En we maken er in ieder geval een geweldig leuke dag van.
0: Nou, dat kan me sowieso voorstellen. Maar goed, naast dat die geldbedragen steeds genoemd worden, het moet toch ook wel met jullie doen als de hoogboomgaard in Veren gewoon een landelijke prijs wint.
1: Ja.
0: Is dat nogal wat?
2: Ja, ja. Ja.
1: En daarom een oproep aan alle luisteraars. Luisteraars, u kunt een bijdrage leveren. Want als u op een gegeven moment uw mobieltje pakt of u achter de laptop gaat zitten, als u www.kermetpit.nl intikt en dan op de homepage kijkt naar Kermetpit, heb je een idee voor je buurt? Dan zie je een stemknop en bij de stemknop vul je je e-mailadres in en dan zie je op een gegeven moment de provincie Zeeland, de hoogstamboomgaard van en voor Veren en breng daarop je stem uit. Dan lever je een geweldige bijdrage aan het stadje Veren.
0: Oké, ik zal het nog één keer herhalen. Kermetpit.nl, daar kun je dus stemmen, hè?
1: Ja.
2: En die stemmen tellen mee voor de uitkomst.
1: Voor 50%.
0: Oké, dus 50% publiek stemmen, ja?
2: Hoe groter onze kans is om in de prijzen te vallen.
0: Oké, maar dat is helemaal belangrijk om te doen natuurlijk. De kermetpit.nl, daar kun je dus stemmen op de homepage. Op dus de hoogboomgaard in Veren.
2: Ja.
0: Ik was tot slot daar benieuwd. Wat is het lekkerste in de boomgaard volgens jullie?
1: Ja, dat is wisselend. Er zijn mensen die vinden het allerlekkerste het onbekende bij de entree, de moerbijen. We hebben grotendeels zwarte moerbijen.
0: Ja.
1: Erg gevaarlijk als je daar met lichte kleren gaat plukken. Wees dan op een gegeven moment, want kunnen vreselijke vlekken geven, de witte moerbij.
0: Ja.
1: Maar zelf vind ik de pruim vaak. En dan vele soorten pruimen. Maar peren, zowel handperen als stoofperen, die zijn ook verrukkelijk. Ja. En noten, niet te versmaden.
0: Zijn er
1: niet helemaal een keuze te maken.
0: Nee, precies. Peter, kunt u een keuze maken?
2: Nou, mijn voorkeur gaat uit naar de pruim.
0: Toch de pruim, ja?
2: En mijn vrouw kan daar heerlijke jam van maken.
0: Lekker inderdaad, hè?
2: Ja. Ja.
0: Jan, wat is het lekkerste daar, volgens jou?
3: Nou, dan moet ik toch samen met Bas, dan ga ik toch voor de moerbei.
0: Ja.
3: Dat is, om zo te eten, kan die misschien wat wrang wezen. Maar om die te verwerken in een sap of iets anders, nou, niks beters.
0: Dat is een goede tip. En stemmen kun je dus doen voor die Gouden Pit op kermetpit.nl. En dan gaan ze misschien wel met die prijs ervan door. Dank in ieder geval voor jullie komst. Want we zijn er weer door de tijd heen. Ik wil jullie nog bedanken. Peter, Bas en Jan. Dank voor jullie komst om te praten over die hoogstamboomgaard in Veren. Heel veel succes met alles.
3: Hey, dankjewel.
1: Dank. En de Omroep Zeeland ook zeer bedankt dat we hier mochten komen.
0: Geen dank.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
8: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
9: Dynamisch.
8: Maar in de winter wil ik zekerheid.
10: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
11: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
18: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
19: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Let's
20: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
23: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
24: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
25: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
5: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
26: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
27: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
28: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
29: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien. Nooit meer maaien.
18: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Lekker plaatje op je radio, hè? Master KG was dat met Jerusalem. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent bij een nieuwe editie van de Muziekmiddag. Ik heb er heel veel zin in en Douwe Bob volgens mij ook. Dit is With You.

Terug in de tijd naar 1967 om precies te zijn. Maar ja, wel een tijdloze plaat hoor van de Four Tops. If I Were a Carpenter. Goedemiddag, je luistert naar De Muziekmiddag. Normaal gesproken natuurlijk met Elias. Maar deze week neem ik het van hem over. Ik ben Stefan. En ik heb lekkere platen voor jou uitgezocht hoor. Zoals deze van Sommieux. Have a little faith.

Boyzone was dat met Picture of You. Tot en met morgen kun jij stemmen voor de Zeeuwse Top 40. En daarom natuurlijk extra aandacht hier bij Omroep Zeeland voor muziek van eigen bodem. En daarom draai ik straks dit lied. Ja, ik heb je natuurlijk al een extra hint gegeven. Het is muziek uit Zeeland. Komt het fragment nog één keer? Denk er nu maar eens even over na wie dat kan zijn. Straks hoor je hem helemaal.

0: Hey, ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het nieuws van 1:30. Ik ben Mirjam van Bouwen. De natuur in de Westerschelde moet worden uitgebreid. Dat staat in een voorlopige versie van een plan dat Den Haag maakt in opdracht van Europa. De provincie Zeeland is het daar niet mee eens en heeft dat de minister laten weten, zegt provinciebestuurder Wilfried Nielen.
6: Wij hebben bij de minister gezegd dat er nul op de meter staat. En nul omdat het in Zeeland heel erg gevoelig ligt om daarover te spreken. En dat hebben we bereikt bij de minister om dat vooralsnog niet te kwantificeren.
5: De minister gaat in gesprek met de provincie, maar een woordvoerder van de minister zegt tegelijkertijd ook dat al langer bekend is dat de natuur in de Westerschelde hersteld moet worden. Nederland is daartoe verplicht. Een 46-jarige Vlissinger die de afgelopen maanden voor een spoor aan vernielingen zorgde, is door de rechtbank veroordeeld tot 73 dagen celstraf. Dat is gelijk aan zijn voorarrest en dus staat hij vanaf vandaag weer op straat. De man sloopte dingen bij Emergus in een arrestantencomplex, bij de politie en op het station in Goes. Hij stak ook een weiland in Arnhemuiden in brand waar 3 ponies stonden. De man kampt met schizofrenie en andere psychische problemen. Bij Veilig Thuis Zeeland zijn in 2025 2.500 meldingen binnengekomen over kindermishandeling en huiselijk geweld of vermoedens daarover. Dat is nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor. Het aantal vragen om advies steeg fors met bijna 30%. Een positieve ontwikkeling, vindt Veilig Thuis. De band Magazines uit Middelburg is geselecteerd om mee te doen aan Popronde, het grootste reizende muziekfestival van Nederland. 100 acts gaan spelen in 40 steden. Welke band waar speelt, is nu nog niet bekend. Popronde komt in Zeeland alleen naar Middelburg. Op 15 oktober is dat. Magazines ontstond vorig jaar vanuit de band Peer. Het weer in de provincie. Er blijft vrij veel zon, maar er ontstaan ook wat meer stapelwolken. Het is op dit moment 15 à 16 graden. Er staat een zwakke tot matige noord-noordoostenwind, maar soms is de wind veranderlijk. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek.

0: Bright Side of the Road van Van Morrison in de muziekmiddag. En in die muziekmiddag zitten we midden in een muziekquiz. Want ik vroeg welk lied dit is. Ja, fragmentje van 3 seconden. Saxofoon zit er heel duidelijk in. En ik gaf je nog een extra aanwijzing.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, het is muziek uit Zeeland. En niet zomaar een artiest uit Zeeland. Nee, de artiest die de afgelopen 7 edities bovenaan stond in de Zeeuwse top 40. En dat flikte hij met Rollercoaster. Ja, het gaat natuurlijk om Danny Vera. Rollercoaster draai ik nu niet. Ik draai een ander lied waar je nog op kunt stemmen. Tot en met morgen loopt die stemperiode voor de Zeeuwse top 40. Dit is Morning Dawns Again.

dankjewel Sabrina. Wij kunnen er weer tegenaan. Sabrina Carpenter was dat dus, even voor de volledigheid, met Taste. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent bij de Muziekmiddag. Tot 4 uur op je radio bij Omroep Zeeland. Ja, met natuurlijk een hoop fijne muziek zoals deze van Johnny Hates Jazz.

0: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, geel met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
3: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
4: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
5: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op GelderseStreken.nl/kastelen.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant!
12: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stiel, sterk werk.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Nu cashback op Stiel tuinmachines. Stiel, sterk werk.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoten in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar... maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Ik krijg een vakantiebroertje.
20: Huh?
19: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
20: Cool, wil ik ook.
21: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
23: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
23: Social deal, deals die je niet mag missen.
24: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
23: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
25: Ongediertebestrijding begint bij preventie. TRAAS Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar TRAAS.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
26: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
27: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf, met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, wonen was nog nooit zo mooi.
28: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziekmiddag.

Zoute landen van Bluff en Gijke Aarnaert. Ja, je weet misschien al wat ik ga zeggen. Je kunt daarvoor stemmen, voor die Zeeuwse top 40. Tot en met morgen loopt de stemperiode. En als je dat nog niet hebt gedaan en je wil het doen, nou, grijp dan je kans, wacht niet meer te lang, want anders is je kans verkeken. En als je stemt, maak je dus kans op een rondvlucht boven Zeeland. En trouwens, Peter Slager van Bluff was afgelopen dinsdag jarig. Dan ligt hij hier in de studio van Omroep Zeeland een verjaardagskalender. Ik ga eens even kijken wie er vandaag allemaal opstaan. Dus even kijken, waar moeten we zijn? Donderdag 7 mei. Nou, we beginnen Zeeuws. Jan-Peter Balkenende, geboren in Biezelingen, wordt vandaag 70 jaar. Hij was van 2002 tot 2010 minister-president van Nederland. En ook jarig, voormalig doelman Edwin Zoetebier, vandaag 56 jaar. Hij keepte onder meer voor Feyenoord en PSV. En hij maakte deel uit van de Feyenoord-selectie die in 2002 de UEFA Cup won. DJ Jean, echte naam. Ja, gewoon Jan Engelaar. Hij viert zijn 58ste verjaardag. Hij werd vooral bekend in de dance scene en scoorde eind jaren 90 een grote hit met The Launch.

0: Robert Cray was dit met Right Next Door. In de muziekmiddag stappen we altijd de tijdmachine in. We gaan terug in de tijd en de muziekgeschiedenis passeert ons dan. En eens kijken wat er vandaag allemaal gebeurde, maar dan zoveel jaar geleden. Te beginnen in 2000. Britney Spears bereikt de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk met...
1: Oh.

Ja, misschien kun je dan wel herinneren dat dat een hit was. Die single bevestigt haar status als wereldster na het succes van Baby One More Time. Het nummer, geproduceerd door Max Martin, wordt een van de grootste pophits van dat moment. Ja, en het is toch wel kenmerkend voor die popsound van begin 2000. Op 7 mei 1977 bereiken de Eagles de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met Hotel California. Het nummer groeit uit tot hun grootste en meest iconische hit. Opvallend wel, de plaat duurt ruim 6 minuten. En dat was toen nog best wel lang voor een radioplaat. Toch weigert de band het nummer in te korten. En met succes wel. Hotel California wint later een Grammy. Ja, en die gitaarsolo wordt nog altijd gezien als een van de beste ooit. De Amerikaanse groep The Mamas and the Papas staat op 7 mei 1966 bovenaan in de Billboard Hot 100 met Monday, Monday. Het is de eerste nummer 1 hit met een dag van de week in de titel. Ja, grappig detail. En nog een bijzonder detail. De bandleden gaven later toe dat ze zelf niet eens zo enthousiast waren over dat nummer. Behalve songwriter John Phillips. Nou, het publiek dacht daar duidelijk anders over. En na het plotselinge overlijden van Prince in april 2016... schieten zijn albums wereldwijd weer naar de top van de hitlijsten. En op 7 mei in 2016 dus staat in Amerika staan twee albums tegelijk bovenaan. The Very Best of Prince en de soundtrack van Purple Rain. Door het beperkte aanbod op streamingsdiensten grijpen fans massaal terug naar fysieke albums en downloads.

Crowded House. In deze donderdag-editie van De Muziekmiddag. Wat leuk dat jij erbij bent. Blijf lekker luisteren. Straks hoor je het laatste Zeeuwse nieuws op de radio. En ondertussen ook muziek. James Morrison is hier en Nelly Furtado is er ook.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. 15 stranden in de provincie hebben een blauwe vlag gekregen. Wat betekent dat de stranden schoon, veilig en milieuvriendelijk zijn en het zwemwater uitstekend is. Het strand bij Scharendijker verliest de blauwe vlag. Daar is het zwemwater van uitstekend naar goed gegaan. De 17 Zeeuwse jachthavens die een blauwe vlag hadden, houden die. De politie heeft op Bevrijdingsdag een man aangehouden in het Torenvlietpark in Middelburg. Hij wordt verdacht van mishandeling. Het gaat om een 27-jarige Middelburger. Op sociale media werd al gesproken over een incident in het park. Daar waren veel kinderen bij aanwezig, zo staat te lezen. Het dagelijks provinciebestuur heeft aan minister Van Essen van Landbouw en Natuur laten weten niet mee te werken aan een plan om de natuur in de Westerschelde uit te breiden. Daarvoor moet volgens GS land opgeofferd worden en dat ligt hier te gevoelig, is de minister verteld. Nederland is verplicht de natuur te herstellen, net als alle Europese landen. Een 46-jarige Vlissinger die de afgelopen maanden voor een spoor aan vernielingen zorgde, is door de rechtbank veroordeeld tot 73 dagen celstraf. Dat is gelijk aan zijn voorarrest en dus staat hij gelijk weer op straat. De man sloopte dingen bij Emerges in een arrestantencomplex bij de politie en op het station in Goes. Hij stak ook een weiland in Arnemuiden in brand, waar 3 ponies stonden. De man kampt met schizofrenie en andere psychische problemen. Het weer, vrij veel zon, maar er ontstaan ook wat meer stapelwolken. Het is 15 graden. Er staat een zwakke tot matige noord-noordoostenwind. Vannacht is er kans op mistbanken. Morgen is het over het algemeen zonnig en wordt het 18 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland.
0: Goedemiddag. De lekkerste.

Een klassieker van Starship in de muziekmiddag. Eens even kijken wat er nog allemaal klaar ligt voor je, hoor. Oh, dat is wel leuk. Gotye samen met Kimbra met Somebody That I Used To Know. ABC komt er ook aan. Damiano David. Maar eerst deze prachtplaat van Pink. All I Know So Far.

Demiano David in de muziekmiddag. En hij is niet alleen hoor. Hij deed dat samen met Tila en Nell Rodgers. Dit was Talk To Me. Goedemiddag. Tot 4 uur ben ik bij jou in de muziekmiddag. Ja, normaal hoor je natuurlijk Elias. Ik neem het deze week van hem over. Met natuurlijk nog veel muziek. Het is de muziekmiddag tenslotte. Te beginnen met ABC.

0: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, gril met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
0: Alles voor jouw tuin. Gewoon in onze shop. De tuinmachineshop.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof. Blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
19: Pap, die moeten we hebben!
18: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
20: onlineveilingmeester.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
22: Onlineveilingmeester.nl.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
27: EuropaKinderhulp.nl.
28: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
29: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
0: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
30: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Wat een duet zeg. Rod Stewart samen met Tina Turner. Ja, het oorspronkelijke duet is natuurlijk van Marvin Gaye samen met Kim Weston. Maar dit is dus de versie van Rod Stewart en Tina Turner. It Takes Two. Het nummer werd in 1990 werd het onderdeel van een reclame voor cola. Nou, dat heeft absoluut bijgedragen aan de populariteit. Want deze cover van Tina Turner en Rod Stewart dus bereikte in 1990 en in 1991 in heel veel landen de hitlijsten. I've been out.

Ja hoor, altijd fijn toch om de Beatles te horen. Dit was Drive My Car. Straks hoor je hier op de radio het laatste Zeeuwse nieuws. Maar eerst nog muziek. Dit is Bente.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Ik ben Mirjam van Wouwen. 15 stranden in de provincie hebben een blauwe vlag gekregen. Wat betekent dat de stranden schoon, veilig en milieuvriendelijk zijn en het zwemwater uitstekend is. Het strand bij Scharendijke verliest de blauwe vlag. Daar is het zwemwater van uitstekend naar goed gegaan. De 17 Zeeuwse jachthavens die een blauwe vlag hadden, houden die. Het dagelijks provinciebestuur heeft aan minister Van Essen van Landbouw en Natuur laten weten niet mee te werken aan een plan om de natuur in de Westerschelde uit te breiden. Daarvoor moet volgens GS land opgeofferd worden en dat ligt hier te gevoelig, is de minister verteld. Nederland is verplicht de natuur te herstellen, net als alle Europese landen. De politie heeft op bevrijdingsdag een man aangehouden in het Torenvlietpark in Middelburg. Hij wordt verdacht van mishandeling. Het gaat om een 27-jarige Middelburger. Op sociale media werd al gesproken over een incident in het park. Daar waren veel kinderen bij aanwezig, zo staat te lezen. Een 46-jarige Vlissinger die de afgelopen maanden voor een spoor aan vernielingen zorgde, is door de rechtbank veroordeeld tot 73 dagen celstraf. Dat is gelijk aan zijn voorarrest en dus staat hij vanaf vandaag weer op straat. De man sloopte dingen bij Emergus, in een arrestantencomplex bij de politie en op het station in Goes. Hij stak ook een weiland in Arnemuiden in brand waar 3 ponies stonden. De man kampt met schizofrenie en andere psychische problemen. Het weer in de provincie. Er blijven zonnige perioden, maar soms zijn er ook stapelwolken. Het is 15 graden bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost. Vannacht is het eerst helder, maar later is er ook kans op mistbanken. Dat lost morgenochtend snel op en daarna is er veel zon. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland.
0: Goedemiddag.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Wham met I'm Your Man in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fijn dat jij luistert en ik had jou nog iets beloofd, hè?
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, ik zou nog muziek uit Zeeland draaien, want we zitten nog in die stemperiode voor de Zeeuwse Top 40. Tot en met morgen kun je stemmen op dezeeuwsetop40.nl. En dit is een van die artiesten op die lange lijst. Marinus Vreeken met Outdoor Woman.

0: funny. Douwe Bob was dat met Funny. Leuk dat je luisterde naar de muziekmiddag. Ik zou zeggen, hou die radio gewoon aan, want zometeen is hier Zeeland Komt Thuis. Met het laatste nieuws, het weer. En natuurlijk, vanaf 5:30 zegt u het maar. Michiel, wat kunnen wij allemaal verwachten in Zeeland Komt Thuis vandaag?
1: Nou, we gaan uiteraard shuffelen zometeen. De top 40 shuffle met jouw kans op het exclusieve Zeeuwse top 40 t-shirt. Daar maak je zometeen kans op. We gaan ook naar de polder, want de panoramatoren in de Het Wiegenpolder die haalt het hoogste punt. Dus daar zijn we uiteraard bij. Zegt u het maar, dan gaan we ook weer terug naar de polder. Want hoe zit het nou precies met wisselpolders? Is dat nou de beste oplossing voor het natuurherstel in de Westerschelde? Den Haag zegt ja, maar Zeeland zegt nee. Uitbreiding van natuur is niet aan de orde, laat het Zeeuwse provinciebestuur weten. Reageer alvast op die stelling via ons WhatsApp-kanaal en we praten er uitgebreid over verder na 5:30 en zegt u het maar.
0: Blijven luisteren dus, straks Zeeland Komt Thuis hier bij Omroep Zeeland.

0: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf, met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, wonen was nog nooit zo mooi. Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Stil sta je op één plek in en rondom Zeeland volgens de ANWB. Dat is op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen-op-Zoom-Zuid een file van 3 kilometer. Die vertraging is er iets meer dan 5 minuten.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ik krijg een vakantiebroertje.
18: Huh?
17: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
18: Cool, wil ik ook.
19: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
20: EuropaKinderhulp.nl.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
22: Oh yeah.
21: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
24: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
25: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
26: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
27: Dag Jaap.
28: Hi.
27: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
28: Klopt.
27: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
29: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
30: Omroep Zeeland.
12: Nog nooit eerder zijn dit soort oorlogsbeelden opgedoken in Zeeland. Wat dat precies voor beelden zijn, dat vertelt historicus Ina Marina Duinhouwer zo in Zeeland komt thuis. Verder vandaag gaat het over de Westerschelde in het nieuws, want de natuur in de Westerschelde die moet verbeterd en uitgebreid worden. Maar de provincie die kijkt niet met heel veel enthousiasme naar die plannen van het ministerie. Zijn wisselpolders de beste oplossing voor dat natuurherstel? We praten daarover later vanmiddag in Zegt u het maar. Gaan zo meteen reizen naar Algerije. Wat heeft dat land eigenlijk gemeen met Zeeland? Patrick Katsman, de Zeeuw in het buitenland, die weet het. En we gaan uiteraard shuffelen. Je maakt kans op het Zeeuwse Top 40 t-shirt. En stemadvies krijg je zo meteen van Rozan. Dat en meer in deze Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert, je donderdagmiddag. Met muziek van Fleetwood Mac en Little Lies.

0: en Little Lies. In Goes, daar zijn unieke filmbeelden opgedoken van de dag na de bevrijding van de stad. En daarop is ook een kort fragment te zien van twee kaalgeknipte vrouwen. In heel Nederland werden vrouwen vlak na de Tweede Wereldoorlog kaalgeknipt om hen te straffen voor een te intieme omgang met Duitsers. En dat er nu beelden van zijn opgedoken en twee van die vrouwen in Goes, dat is uniek. Er zijn, voor zover bekend, geen andere bewegende beelden van kaalgeknipte vrouwen in Zeeland. Verslaggever Ilja Tuning die sprak met historica Ina Maria Duinhauer van het Nederlands Instituut voor Oorlogsstudies. Ze beschrijft wat er op het korte fragment uit Goes precies te zien is.
1: Wat we zien is een grote markt die eigenlijk vol staat met mensen. En de reden dat ze daar allemaal staan is omdat vrouwen en meisjes die omgang hadden met de bezetter tijdens de oorlog op dat moment worden kaal geknipt. Je ziet op de beelden niet zozeer het knippen zelf, maar wel dus twee meisjes die net zijn geknipt. Of in ieder geval twee jonge vrouwen. En die worden door de mensenmassa eigenlijk heen geleid. En ondertussen ook aangeraakt van allerlei kanten door mannen en vrouwen. Ze worden eigenlijk publiek bespot, zou je kunnen zeggen.
2: We zien hier twee vrouwen.
1: Ja.
2: Om hoeveel vrouwen ging het eigenlijk die dag?
1: Ja. En er zijn die dag 70 vrouwen geknipt. De jongste waren 15 en de oudste was 56. De reden, of hetgeen wat ze verkeerd hadden gedaan, in ieder geval in de ogen van hun tijdgenoten, is dat ze tijdens de oorlog met Duitse militairen waren omgegaan.
2: En daar werden ze dus voor gestraft?
1: Daar werden ze voor gestraft, ja. Ja. En wat belangrijk is om te weten hierover, is dat het een straf is die ook plaatsvond voordat ze überhaupt maar verhoord waren door de politie. Dus het is echt wat in de literatuur ook wel een volksgericht wordt genoemd. Het is een straf die wordt uitgevoerd door de mensen uit hun eigen omgeving eigenlijk.
2: Dus deze 70 vrouwen, die zijn gestraft.
1: Ja.
2: Eigenlijk zonder dat er een soort gerechtelijke procedure aan vooraf ging.
1: Ja, zonder enig onderzoek eigenlijk. Het enige wat waarschijnlijk dus is gebeurd, is dat het verzet tijdens de oorlog al heeft bijgehouden welke meisjes en vrouwen met Duitsers omgingen. Dat werd ook in andere plaatsen zo aangepakt. Zodat ze dus op het moment dat de bevrijding dan kwam, makkelijk gearresteerd konden worden. En dat werd dan ook gedaan door personen van het voormalige verzet. De orderdienst, heet die de organisatie. Die haalden alle meisjes op. Toen werden ze verzameld eigenlijk in een gebouw op de Grote Markt. En moesten ze ook de nacht verblijven. En nadat ze werden geknipt, werden ze met huisarrest weggestuurd. Maar ze hebben dus 2 maanden thuis in afwachting gezeten van politieonderzoek.
2: Het zegt ook wel wat hoe er in die tijd naar vrouwen werd gekeken.
1: Zeker, ja. Ja. Dat kan ik echt alleen maar beamen. En het feit dat ze dus en met de vijand gingen en dan ook nog werden verdacht van dat ze een losse seksuele moraal hadden, dat maakte dat ze eigenlijk dubbel werden aangekeken.
0: Zei historica Ina Marina Duinhauer van het Nederlands Instituut voor Oorlogsstudies over dus het kaalknippen van vrouwen op de markt in Goes vlak na de bevrijding. Die beelden kun je later vandaag nog zien op de site en ook in de app van Omroep Zeeland.

0: Bruno Mars en Risk It All. Het is 4:15 geweest. Laten we eens kijken naar het weer. En dat doen we vandaag met Sjoe Gernert. Sjoe, goedemiddag.
1: Jazeker, goedemiddag.
0: Moeten we ervan zeggen van het weer van vandaag?
1: Ja, mooi begin. Nu wat meer bewolking, inderdaad. Ja. Dus ja, de temperaturen, ja, sowieso natuurlijk. Gemiddeld maximum 16 graden. Flesje nog 17 graden. Maar er is inmiddels door de bewolking ook 1 à 2 graden vanaf gegaan. En er is nog wel aardig wat zon op Schouwduiveland. Er komt ook iets meer bewolking. En de bewolking die er nu is, die zal dan in de loop van de avond wel wat gaan oplossen. Dus een redelijk bewolkt begin van de avond, zou ik willen zeggen. Later wat meer opklaringen. En een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoosten. Kracht 4 nog aan zee. Dat zal afnemen. De wind gaat ook draaien naar het oosten. Wordt zwakjes vannacht. En als het wat helderder wordt in de loop van de dag, dan wordt het ook wat kouder. Met minimumtemperaturen van 7 à 8 graden. En misschien een paar mistbanken of wat grondmist. Maar dat zal toch duidelijk weinig om het lijf hebben. En morgen hebben we dan een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind. Dat is allemaal iets gunstiger. De luchtdruk gaat ook iets omhoog. Tot allemaal wat stabieler. Dat betekent dat de kans op, ja, wat grotere stapelwolken wat minder is morgenmiddag. Morgenochtend is het meest zonnig wat mij betreft. En morgenmiddag dus af en toe wat bewolking. Maar ook een temperatuur die wat hoger uitpakt dan vandaag. 17 graden gaan we vrijwel overal halen. De maxima lopen dan aan het einde van de middag uiteen van 17 tot 19 graden.
0: Oké, dan nog net onder die 20 graden. Ja. Daar komen we wel dichtbij, toch? Al snel.
1: Ja, zeker. Dan komen we morgen wel dichtbij hier en daar, hoor. En zaterdag gaan we het vrijwel overal herhalen. Maximaal van 20 tot 22, op een enkele plek 23 graden. Maar dan is een zwakke tot matige oostelijke wind. Windkracht 2 tot 3 overdag. Dat betekent flink wat zon. Bijna geen stapelwolken ook. Dus echt wel een verschil met zeker vandaag en ook wel ten opzichte van morgen. Dus dat is een mooie dag. Mooi precies voor het weekend uiteraard. En zondag is dan een dag die met wat zon begint. Maar dan gaat de situatie toch een beetje veranderen. Een hoge drukgebied trekt dus de komende twee dagen via Denemarken naar het Oostzeegebied. Vandaar die oostenwind bij ons op de zaterdag. Maar dat gaat dan ook weer wat verder weg. En dan krijg je meer een noordoostenwind op de zondag. Met later meer bewolking aan het einde van de middag of zondagavond dan wellicht wat regen. Dan ook weer lagere temperaturen. Tot die tijd een maximumtemperatuur denk ik zo van een graad of 20 landinwaarts. Maar aan zee door die noordoostenwind al wat koeler. En die koelte, die zit een overal behoorlijk snel door op de maandag. Dat is de 15 tot 17 graden. Met af en toe een bui en een klein beetje zon. En midden volgende week, dan hebben we toch wel een vrij koele periode, vrees ik, met maximum temperaturen van 14 tot 16 graden. Met af en toe ook een flinke bui erbij.
0: Oké, duidelijk. Sjoe Gernert, dankjewel. Op de weg één vertraging, die staat op de N57. Dat is Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis-Oudehoorn. Een file van 6 kilometer. Zo'n 10 minuten is je vertraging daar op dit moment.

0: What Can I Do? Dit is Omroep Zeeland. Ook het Radboud UMC in Nijmegen heeft een opvarende van het cruiseschip Hondius opgenomen die mogelijk besmet is met het hantavirus. Gisteren vlogen 3 mensen van het schip naar Nederland. Een ander die ligt in het LUMC in Leiden. En daarnaast is ook een KLM-stewardess opgenomen in het ziekenhuis. Zij had aan boord van een vliegtuig contact met de Nederlandse vrouw die overleed aan het virus. Andere mensen aan boord van die vlucht worden door de GGD nu in de gaten gehouden.
1: We gaan alle passagiers benaderen door middel van een brief. En daarnaast is een deel van de passagiers en de crew die we telefonisch zullen benaderen, omdat zij hulp hebben verleend aan deze dame.
0: De besmette vrouw die was op 26 april kort aan boord van het KLM-vliegtuig. Nog voor het opstijgen werd al besloten dat ze te ziek was om mee te vliegen. Na de verkiezingen in maart worden in verschillende gemeenten de eerste wethouders geïnstalleerd. Maar tientallen beoogd kandidaten die twijfelen of ze dat wel moeten doen. Dat komt door het nieuwe pensioenstelsel, waarbij de verdeling anders wordt. Werknemers die worden daarvoor gecompenseerd, maar dat is voor wethouders nog niet geregeld. En de wethoudersvereniging die krijgt er veel vragen over.
2: Wij worden best veel gebeld door kandidaat-wethouders. Dus afgelopen weken waren het er wel meer dan 20. En soms bellen ze ook namens kandidaat-collega's. En ze willen weten, klopt dat dat wij mogelijk gewoon een deel van ons pensioen gaan mislopen, omdat we wethouder worden? We horen wethouders twijfelen. Moet ik dit risico dan nu eigenlijk wel nemen?
0: De vereniging is bang dat kandidaat-wethouders afhaken. En de Vlaamse frietbakker die heeft het wereldrecord frietjes maken verbroken. Hij staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan van zijn frietzaak, dag en nacht.
3: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap, omdat je lichaam je altijd zegt, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om wakker te kunnen blijven.
0: Nou, en hij zit dus al over het oude record heen van 150 uur, maar nu zegt hij voor zichzelf, ik wil doorgaan tot 200 uur. Dan moet hij doorgaan tot morgenavond 9 uur.
3: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
0: Ja, als het dan leeg is in zijn frietzaak, dat is het zwaarste moment, zegt hij nog. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen weer het laatste Zeeuwse nieuws. En we gaan shuffelen zometeen de Zeeuwse top 40 shuffle.

0: Het is Omroep Zeeland en Cher en de Shoop Shoop Song. Patrick Katzman is onze ziel in het buitenland. Hij woont oorspronkelijk in Italië, maar begeeft zich eigenlijk overal op deze wereld. Algerije zit hij deze week. Wat hij daar doet en hoe dat land bevalt tot nu toe, horen we zo meteen van hem. We spelen de top 40 shuffle en meer van Wauw zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Bij de tuinmachineshop.nl vind je alles voor jouw tuin. Maai met Stiga, snoei met Stiel, grill met Bersted of Ovier. Of je nu maait, snoeit of gezellig buiten kookt, wij hebben het in huis. De tuinmachineshop.nl.
3: 27 mei, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
4: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Waal. Mirjam, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Cruisemaatschappij Oceanwide uit Vlissingen zegt de juiste procedure te hebben gevolgd toen iemand aan boord van de Hondius overleed. Er circuleert een video waarin de kapitein het heeft over een natuurlijke dood. Volgens Oceanwide was er toen nog geen aanleiding om te denken dat het om een virus ging. Inmiddels is duidelijk dat de drie opvarenden die overleden het hantavirus hadden. En zojuist maakte het Radboud UMC bekend dat een andere opvarende, die inmiddels daar in het ziekenhuis is opgenomen, ook besmet is met het hantavirus. 15 stranden in de provincie hebben een blauwe vlag gekregen. Wat betekent dat de stranden schoon, veilig en milieuvriendelijk zijn en het zwemwater uitstekend is. Het strand bij Scharendijken verliest de blauwe vlag. Daar is het zwemwater van uitstekend naar goed gegaan. De 17 Zeeuwse jachthavens die een blauwe vlag hadden, houden die. Het wisselen van splijtstof bij de kerncentrale in Borselen duurde langer dan verwacht. Splijtstof is de brandstof van de kerncentrale. Elk jaar wordt daar een deel van vervangen. Tegelijkertijd wordt onderhoud gepleegd. Maar deze keer bleken er extra laswerkzaamheden nodig te zijn in het nucleaire deel van de installatie, zo schrijft de EPZ. Het dagelijks provinciebestuur heeft aan minister Van Essen van Landbouw en Natuur laten weten niet mee te werken aan een plan om de natuur in de Westerschelde uit te breiden. Daarvoor moet volgens GS land opgeofferd worden en dat ligt hier te gevoelig, is de minister verteld. Nederland is verplicht de natuur te herstellen, net als alle Europese landen. Het weer in de provincie, zonnige periode, maar ook stapelwolken. Het is 14 graden bij een zwakke tot matige wind uit Noordoost. Vannacht is het eerst helder, maar later is er ook kans op mistbanken. Dat lost morgenochtend snel op. Daarna is er veel zon en het wordt morgen 18 graden. Tot zover. Meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Mirjam. Eens even kijken op de weg. 3 vertragingen daar op dit moment. Eerst op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 4 kilometer, daar 5 minuten. En verderop voor Bergen op Zoom Zuid nog eens 3 kilometer. Daar is je vertraging 7 minuten. De N57 dan Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Daar is je vertraging 10 minuten op dit moment.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: bellen. Laat het licht aan. We gaan naar onze Zeeuw in het buitenland. Patrick Katsman woont in Italië aan het Gardameer. Maar Patrick is nu neergestreken in Algerije. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik moest heel even googelen waar Algerije nou ook alweer om bekend staat. Maar ik zag dat 85% van het land bestaat uit de Sahara, dus de woestijn. En couscous is daar heel populair.
1: Ja, dat klopt. Wel aardig, ja.
0: Ik neem aan dat je er bent voor het werk.
1: Ik ben er voor het werk. Nog heel kort, want ik sta in de rij voor de douane.
0: Oh,
1: vandaar dat je een hoop gebouw hoort waarschijnlijk. Ja, het staat hier eindbol voor de paspoortcontrole.
0: Nou, het is gezellig druk daar. Hey, hoe is Algerije bevallen bij jou?
1: Ja, op zich prima. Het was niet zo mooi weer.
0: En dat was wel je verwachting stiekem. Je denkt, ik ga naar Afrika, dan zou het toch wel mooi zijn.
1: Nou, ik heb wel even gekeken voordat ik wegging. Dus ik had wel gezien dat het was 20 graden en regenachtig. Maar vandaag was het echt stortregen.
0: Oh,
1: dus ik sta eigenlijk zeiknat in de rij.
0: Dus dat net zo goed Nederland kunnen zijn, eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Precies.
0: Hey, jij stuurde ook nog een foto van iets. En die zei erbij, het is hier net Zeeland eigenlijk. Wat heb je gegeten daar nou precies?
1: Nou, dat was vanochtend bij het ontbijt. Ik dacht, lijken wel bonus.
0: Het lijkt er wel op, inderdaad. Het heeft dezelfde vorm. Het glimt een beetje, inderdaad. Smaakt het ook hetzelfde of was het eigenlijk niet te vergelijken met een echte Zeeuwse bolus?
1: Nou, ik vind bolussen lekkerder.
0: Ja.
1: Er zaten rozijnen in.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat was wel anders, maar iets minder suiker.
0: Oké. Okay.
1: Waren wat droog.
0: Oké.
1: Droge bolussen. Maar op zich wel lekker.
0: In Algerije.
1: Ja, droge bolussen.
0: Hey, daar sta je nu in de rij. Hoe lang is het dan weer vliegen voordat je straks aan het Gardameer zit?
1: Rare vlucht. Ik vlieg zo dadelijk naar Barcelona. Als we een beetje haast maken om mijn visum te controleren. Anders dan wordt het een nachtje vliegveld.
0: Oké.
1: En dan vanaf Barcelona naar Verona vanavond. En dan ben ik om 1 uur vanavond thuis.
0: Is dit dan weer de Katsman-methode inderdaad uitzoeken? Hoe kan ik het goedkoop vliegen? Dat is ook een beetje aardig naar de baas toe en dan soms een beetje gekke route nemen?
1: Nou, in ieder geval, ik heb vrij laat besloten om hier naartoe te komen. Er zijn directe vluchten vanaf Milaan.
0: Ja.
1: Dat is small planes, dat is ver van huis en onhandig vliegen. En ik had dan morgen terug moeten vliegen. Er waren een hoop collega's die vliegen morgenmiddag pas terug. En daar had ik weinig zin in.
0: Nee, jij dacht lekker naar huis. Die bolussen zijn hier hartstikke droog. We moeten snel weg.
1: Ja, precies. Dat bedoel ik.
0: Nou, opdrogen in de rij.
1: Ik hoop wel dat ze haast maken.
0: Nou, dat hoop ik ook. Want hoe laat vlieg je dan?
1: Ik heb nog een uur en 4 minuten.
0: Dat is krap als je bij de douane staat, toch?
1: Ja, dat is nog een man op 25 voor me, denk ik. En daarna moet de bagage nog worden gecontroleerd. Dus het wordt misschien krap.
0: Nou, we horen het graag nog eventjes hoe het is. Afgelopen goede reis, Patrick Katsman vanuit Algerije.
1: Ja,
0: en tot volgende week dan maar weer.
1: Tot volgende week.
0: Dag.

0: Aretha Franklin, Think. Het is 4:15. Binnen een paar seconden gaan we shuffelen. Over 3 kwartier, dan is het tijd voor een nieuwe editie van Zegt u het maar. Wisselpolders zijn de beste oplossing voor natuurherstel in de Westerschelde. Ben je het eens met die stelling, ja of nee? Nou, we praten daarover verder sowieso, over dat natuurherstel. Op dit moment is 40% het eens met die stelling. 60% is het ermee oneens. Reageren kun je doen via het WhatsApp-kanaal van Omroep Zeeland. En om 6 uur kun je uiteraard bellen. Goed, we gaan spelen. Yeah, yeah, yeah. Toedag, chapeau. En dat doen we met Marleen deze donderdagmiddag. Marleen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De Zeeuwse Top 40. Het is de 20ste editie. Hoeveel heb jij er al bewust meegemaakt?
1: Ik denk nog niet zo heel veel. Ik heb ze wel al vaker gehoord, maar niet echt actief aan meegedaan, zeg maar.
0: Okay.
1: Goed aanmelden en zo.
0: En nu dacht je, joh, laten we eens gek doen. Het is de 20ste editie. Waarom ook niet?
1: Ja, vorig jaar ook hoor. Ik heb het ook opgegeven.
0: Nou, inderdaad, heel erg goed. Jij hebt al gestemd, neem ik aan, toch?
1: Ik heb al gestemd, ja.
0: Wie staan er dan onder andere in het lijstje van je?
1: Ja, Van Bluff, Zoutelanden en aan de kust.
0: Ja.
1: En Emma Heesters.
0: Oh ja.
1: En ik heb er nog eentje gedaan die of ik zelf niet echt kende, maar die ik luisterde, de korte fragmentjes, en toch wel heel erg bijzonder vond. Dan moet ik even denken dat je ook weet, no? De boer ploeg voort.
0: Oh, oké. Okay.
1: Van Backbone. Dan dacht ik, ja, als een toch een beetje steun aan de boeren, vond ik die toch ook wel belangrijk.
0: Dat is ook leuk, inderdaad. Nou, een leuk gevarieerd lijstje. Hey, ja. We gaan shuffelen. Jouw kans op het Zeeuwse Top 40 t-shirt. Die kans is eigenlijk al grotendeels ingegaan, want we hebben elkaar aan de lijn. Dat shirt wordt sowieso jouw kant opgestuurd. Maar dan gaan we nog wel even shuffelen. 3 liedjes stel ik aan je voor. Tenminste, als we bij die derde komen. Want zodra je denkt, deze is leuk, moet ik in zijn volledigheid horen. Dan zeg je gewoon stop. En anders gaan we door tot de derde.
1: Ja,
0: gaan we naar de eerste. Dit is fragment nummer 1.
2: Je weet niet en wanneer en wat de morgen brengt. Vergeet de zorgen van gisteren.
0: Wat? Is dit het al?
1: Ja.
0: Van Smaakstof, Zeeland.
1: Ja.
0: Ik heb nog nummer 2 en nummer 3, hè? Of zeg je gewoon, is hem.
1: Ik vind deze al mooi en ik weet niet wat er nog mee komt natuurlijk.
0: Nee, daar zit ook wel weer wat in. Oké, dan hebben we hem heel snel gespeeld. Deze Zeeuwse Top 40 show van dan gaan we Smaakstof in zijn volledigheid draaien. Marleen, dankjewel voor het stemmen voor die lijst. En hou hem in de gaten op Hemelvaartsdag, waar dan jouw favoriet terechtkomt. Okay, dankjewel, hè. Fijne middag. Doei. Dag.

0: Ja, dat stemadvies van Marleen die meedeed aan de Zeeuwse Top 40 Shuffle. Smaakstof Zeeland kwam daar al heel vlug uit die shuffle van haar. Leuk. Hey, en je stemmen uitbrengen voor de Zeeuwse Top 40, dat kan nog tot en met morgen. Kies dan je favoriete nummers van artiesten uit Zeeland op de zeeuwsetop40.nl. Met die liedjes maken wij dan weer die lijst met 40 platen die het populairst zijn van Zeeuwse bodem. En dagelijks dan hebben we ook nog eventjes gewoon een klein stemadvies van een van die artiesten waar je op kunt stemmen. Dat is vandaag Rosanne. Rosanne, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hey, om het even samen te vatten al vlug. Je bent, of je was een geneeskundestudent. Je hebt meegedaan aan The Voice of Vlaanderen. Waar ben je nu vooral mee bezig?
1: Ja, ik ben bezig met eigen muziek uitbrengen vooral. Maar ook afgelopen jaar heb ik hele toffe voorprogramma's mogen doen. Van artiesten zoals Clouseau of Zoe Levi. Dus ja, ik heb al heel veel toffe dingen mogen doen.
0: Hoe kwam dat dan met Clouseau? Was dat dan die link met The Voice?
1: Ja, klopt. Koen Wouters was mijn coach bij The Voice. Dus in, ja, zodoende heb ik zijn voorprogramma ook mogen doen.
0: Lachen zeg, want in Vlaanderen heeft dat best wel wat bekendheid opgeleverd, hè, die deelname aan The Voice. Ook een hit, geef me tijd. Hoe heb je die tijd dan beleefd?
1: Nou, die tijd heb ik als heel tof ervaren. Ook heel bizar dat een nummer wat je schrijft op je kamer ineens zoveel wordt gedraaid op de radio en door zoveel mensen wordt geluisterd en meegezongen. Dat is iets heel bijzonders om mee te maken en ja, te ervaren op die manier.
0: Is dat nog gekker dat dat dan niet in je eigen land gebeurt, maar in België?
1: Ja, best wel. Omdat ik soms ook niet helemaal realiseer dat mensen me kunnen herkennen. En soms als ik dan in België ben, dan komt dat besef ineens. Dan denk ik, oh ja, maar wacht, dat ja, mensen kunnen me wel gewoon herkennen hiervan.
0: En vind je dat leuk? Vind je dat lastig?
1: Ja, ik vind het wel leuk, omdat het contact is altijd positief. Dus ik vind het heel leuk om ook dan te merken dat mensen ook steun kunnen halen uit je muziek. Of ja, hele mooie herinneringen hebben op die muziek. Dus dat vind ik leuk om dan op die manier te delen.
0: En had je het net over optreden voor programma's, Clouseau, Zoe Levi. Wat is de komende tijd, wat is je doel? Wat staat er allemaal op de planning?
1: Ik ben momenteel heel veel aan het schrijven met hele toffe producers om nog meer muziek uit te brengen. Dat de komende weken gaat er meer over bekend worden.
0: Ook komende weken zelfs al?
1: Ja, ja, zeker, zeker.
0: Nou, houden we dat allemaal in de gaten. Maar geef me tijd, dat is het nummer waarmee je ook op de stemlijst staat van de Zeeuwse Top 40. Als ik nou zou vragen, waarom moet Zeeland op jou stemmen? Wat zou jij dan zeggen in 20 seconden tijd?
1: Dan ga ik zeggen dat het een zomers nummer is die perfect past bij een prachtige roadtrip met een geliefde over de Zeeuwse landschappen.
0: Nou, dat klinkt als een heel mooi zomers plan. En dank voor dat stemadvies. Daar kun je dus op stemmen op Rosanne. Geef me tijd. Rosanne, dank je wel en heel veel succes met alles.
1: Dank jullie wel.

0: nooit meer los.
1: Kozan, geef me tijd. Je kunt erop stemmen. De Zeeuwse top40.nl. Kan nog iets minder dan 24 of iets meer dan 24 uur. Morgen nog de hele dag kun je opstemmen. Arco die gaat zijn stem denk ik ook wel geven. Heerlijk, mijn stem heeft ze. Arco, dank voor je appje. Zometeen na 5 uur in Zeeland komt thuis. Gaan we het hebben over de panoramatoren in Grenspark Groot-Saaftingen. Want hij staat en hij is zo goed als klaar. Meer daarover hoor je zometeen. Het gaat ook over de Westerschelde. Want de natuur die moet daar verbeterd worden en uitgebreid, vindt het ministerie. En de provincie die wil geen uitbreiding, zij zeggen, dat betekent dat er land moet worden opgeofferd. We gaan erover in gesprek, ook zometeen na 5:30 in, zegt u het maar. Dat en meer, doe het zometeen hier, na 5:00, in Zeeland, kom thuis. Omroep
2: Zeeland. Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
3: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
4: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
5: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
6: Alles voor jouw tuin, gewoon in onze shop. Detuinmachineshop.nl.
7: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk. Want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
8: Ik krijg een vakantiebroertje.
9: Huh?
8: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
9: Cool, wil ik ook.
10: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
11: EuropaKinderhulp.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
18: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Het is 5 uur, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Beginnend bij de Westerschelde-tunnel. Daar is een pechgeval in de oostbuis. Dat is in de richting van Borselen. En daardoor is die oostbuis afgesloten tot ongeveer 5:50 voor het verkeer. Dat levert dan een file op van 8 kilometer. Je vertraging is daar bijna een half uur. Andere vertragingen op de A4. Onder andere Antwerpen richting Rotterdam voor Hogerheide 5 kilometer. Daar een kleine 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 5 kilometer, daar een kwartier. De A58 Breda richting Bergen op Zoom voor Wouwse Plantage 5 kilometer, daar 10 minuten. En de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch voor Made. Daar is je file 6 kilometer in de lengte en je vertraging in minuten iets meer dan 5.
0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Wij zijn
19: Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
22: Medipoint.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
24: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
27: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
28: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
29: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
28: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
7: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
17: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
1: Omroep Zeeland. Hij staat, is zo goed als klaar, de panoramatoren in Grenspark Groot-Saaftingen. Je hoort er zo meer over in Zeeland komt thuis. Zeeland wil niet dat de natuur in de Westerschelde wordt uitgebreid. Maar waar komt die tegenstand nou vandaan? Nadia Berkelder weet er meer over. En de Liberation Route Europe. Europa. Het brengt verhalen uit de Tweede Wereldoorlog terug naar de plekken waar ze zich hebben afgespeeld. Vanaf vandaag heeft ook Ierseke zo'n officieel herkenningspunt. En dan ook een punt om te herinneren, uiteraard. Hè. Bijna 6 minuten over 5. Een hele goede middag. De natuur in de Westerschelde moet worden verbeterd en uitgebreid. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur maakt daarvoor een plan. Maar de provincie Zeeland wil geen uitbreiding van de natuur in de Westerschelde. Omdat dat betekent dat er land moet worden opgeofferd. Ik ga erover verder met verslaggever Nadia Berkhelder. Nadia, waar komt dat idee van het ministerie vandaan?
2: Uit Europa. Brussel heeft bepaald dat alle landen beter voor de natuur moeten zorgen. Alle landen, en dus ook Nederland, moeten dat in 3 fasen voor elkaar krijgen. Voor alle natuurgebieden moet een plan worden gemaakt. En dat is dus nu aan de gang. Er is onlangs een conceptversie gepresenteerd. Dat noemen ze de 80% versie. En daar heeft Zeeland nu op gereageerd naar de minister.
1: Ja, wat staat er eigenlijk in dat plan?
2: Nou, nog niet zo heel erg veel. Volgens het ministerie is het ook maar een ambtelijke studie. Die probeerde dat een klein beetje naar beneden te praten. Maar er staat wel in dat de getijde natuur in Zeeland verbeterd moet worden en uitgebreid. En dat is ook niks nieuws, want dat zeggen onderzoekers eigenlijk al jaren en onderzoeken ook. Door inpolderingen en verdiepingen is die rivier steeds sneller gaan stromen. En daardoor verdwijnt het afwisselende landschap van slikken en schoren en van platen die droogvallen. En juist die afwisseling is zo belangrijk voor de diversiteit van de natuur. Sommige schelpdieren komen bijvoorbeeld alleen maar op bepaalde plekken voor in de Westerschelde. En dat geldt ook voor allerlei bodemdieren. En van die bodemdieren zijn weer allerlei vogels en vissen afhankelijk. Dus dat hele systeem dat hangt eigenlijk met elkaar samen.
1: Ja, help ons eventjes. Wat is de rol hier precies van de provincie in dit verhaal?
2: Nou ja, eigenlijk niet zo'n hele grote. Het ministerie wil overleggen met de provincie. En Zeeland heeft inmiddels dus laten weten dat ze geen uitbreiding van de natuur willen. De minister heeft vervolgens toegezegd dat het voorlopig ook nog niet over uitbreiding te willen hebben. Maar het ministerie laat ook aan ons weten dat iedereen al heel lang weet dat de natuur in de Westerschelde uitgebreid moet worden. Dus dat gaat wel gebeuren als het aan het Rijk ligt. De provincie heeft uiteindelijk niet het laatste woord daarin.
1: Ja, toch is de provincie duidelijk. Ze zeggen, we willen geen uitbreiding van de natuur. Waar zit die gevoeligheid dan in?
2: Ja, dat is ontpoldering. Daar is hij weer. De Zeeuwse politiek wil geen land opofferen voor getijden natuur. Ook niet als dat aantoonbaar nodig is om de rivier weer gezond te maken. Er zijn de afgelopen jaren ook alweer discussies over geweest in de Staten. En de Staten hebben dat echt heel duidelijk gemaakt. Dat willen ze niet. En de vorige keer dat er echt serieus over ontpoldering is gesproken, eind jaren 90, is er vooral vanuit de boerenorganisaties een enorme lobby op gang gekomen om dat tegen te gaan. En dat heeft in Zeeland effect gehad, omdat er voor die 300 hectare die de provincie moest ontpolderen alternatieven zijn bedacht. En Zeeuwse politici willen die discussie eigenlijk niet opnieuw.
1: Nee.
2: Het is wel opvallend dat de provincie nu opnieuw een onderzoek naar de Westerschelde is begonnen. Dat zei Wilfried Nielen. Om alle belangen rondom de Westerschelde in kaart te brengen. En dat lijkt er een beetje op alsof het verzet tegen de mogelijke plannen van het ministerie eigenlijk nu al is begonnen.
1: Ja, hoe gaat dit verder?
2: Ja, in september komt er een tweede versie van het natuurplan van het ministerie. Volgend jaar de definitieve, die dus naar Brussel moet. En vervolgens moet Nederland in 2040 en in 2050 die plannen telkens aanscherpen tot die natuur op orde is. En het is nu dus afwachten wat er in de plannen van de minister komt te staan.
1: Oké, dat is afwachten dus inderdaad. Nadia Berkhelder, dankjewel. In Goes, daar zijn unieke filmbeelden opgedoken van kaal

0: kaal geknipt. Kort fragment toont twee van die vrouwen. De 88-jarige Abra Speelman uit Goes, die kan zich het nog goed herinneren. Als jonge jongen was hij die dag even met zijn vriendje gaan kijken op de markt. Verslaggever Ilja Tuning ging met hem mee terug naar de binnenstad van Goes.
1: Wij zijn bevrijd. Het was op een zondag. Andere dag kwam mijn vriendje, die verderop woonde, een Jaap Beke heette die. Die zei, joh, we moeten naar de markt, want ze gaan moffen meiden kaalscheren.
2: Hoe oud was u toen, tijdens de bevrijding? Toen was u nog een jonge jongen.
1: Ik was erg jong, ja. 6 jaar. Maar ik werd een dikke maand later 7. Maar goed, dus zeg maar bijna 7.
2: Nu lopen we de oprail af en we zien de markt al liggen.
1: Ja, je komt van boven naar beneden. En we zagen toen een behoorlijk bomvolle markt met allemaal mensen. En ja, dat gebeurt niet vaak. En toen stond er op de markt nog een muziektent, midden op de markt.
2: Waar stond die ergens?
1: Ongeveer midden op de markt, van hieraf tot aan het stadhuis. En ongeveer op de helft een muziektent. En daarop waren ze toen aan het kaalknippen. En er was een mevrouw met zwart haar. En ja, die lokken die zag je vallen. En ik kan me nog echt herinneren dat ik zeg maar de knijpbewegingen van zijn hand aan die tondeuze zag. Want het was nog geen elektrisch. En ja, toen werd die mevrouw een beetje begeleid naar beneden. En die kwam onze richting uit.
2: En die mensen, wat deden ze? Was het stil?
1: Nou, ja, de meeste mensen waren wel stil. Maar er was een groepje wat zeg maar die afvoer van die mevrouw begeleidde. Ja, die waren anti-hoelen en zo. En ja, ze kwamen vlak om ons heen. Want ze kwamen tot bij ons. En toen namen ze de afslag naar wat heet de Stalstraat.
2: Hier, dit straatje. Dus ze kwamen langs u heen de markt?
1: Ja, ze stonden hier op de stoep en ze kwamen zo vlak langs ons heen. Maar ze moesten die straat in, dat kon bijna niet anders. Ja, onvoorstelbaar. Je weet niet wat je zag.
2: Niemand greep in?
1: Niemand greep in, nee. Nee, en de mevrouw die dus langskwam, die kende ik wel. Ik weet geen naam. Ik weet ook niet waar ze woonde. Maar je kende ze, Goes was toen nog klein. En je zag ze wel eens lopen in de stad. En ze viel dan op, doordat ze wat gekromd voorover liep. En ook een beetje schokkende stappen had ze. En we zouden nu zeggen dat het een vrouw was met een geestelijke beperking. Pikzwarte haren. Pikzwarte haren. En ja, daar was natuurlijk niks meer van over.
2: U stond er met uw neus bovenop?
1: Ja. Ja, dat heeft een diepe indruk gemaakt. Op dat moment weet je niet wat je ziet. En je bent er helemaal vol van. Maar ik was toen bijna 7 jaar. Ik had wel door dat het niet oké was, zeg maar. Iemand, om welke reden dan ook, zo vernederen. En dan nog, als het ware, joelend afvoeren. En dan nog allerlei opmerkingen maken. Ik vond dat niet kan. Ik had daar gewoon een plaatsvervangende schaamte voor. Overgehouden en dat is nooit weggegaan.
0: Zei Abra Speelman in Goes. En was als jonge jongen dus al getuige van het kaalknippen van vrouwen vlak na de bevrijding. En unieke filmbeelden die zijn er nu van opgedoken. Je vindt er meer over later vandaag op de site en ook in de app van Omroep Zeeland.

0: Paul Young. Een comeback and stay. Dit is Omroep Zeeland. Laten we eens kijken naar het weer. Dat doen we vandaag met Sjoe Gernard. Komende nacht wordt het best wel fris. Er ontstaat mist. Wat merken we daar morgenochtend nog van?
1: Nou, wordt het laatste heel weinig natuurlijk. Het is wel allemaal snel oplossen. En dan krijg je een overwegend zonnige dag. Met ook alweer een paar kleine stapelwolken morgenmiddag. Maar dat zal toch heel weinig zijn, denk ik. En de wind is morgen zwakt tot matig uit oost tot noordoost. Windkracht 2 tot 3. Geeft allemaal wat hogere temperaturen. Door de temperatuurwinst, door de zon ook uiteraard. Maximum temperatuur morgen 17 tot 19 graden. En in het weekend krijg je eventjes een aanvoer van ietsjes warmere lucht vanuit België en Frankrijk. Daardoor wordt zaterdag een prima voorjaarsdag met temperaturen van 20 tot 22 op een enkele plek. 23 graden in de loop van de middag is allemaal prima. Met dus veel zon. En zondag dan draait de wind weer terug naar noordoost tot oost tot noordoost, pardon. Neemt ook wel toe. En dan komt er later meer bewolking en misschien zondagavond ook wat regen bij.
0: Oké, duidelijk. Sjoegenner, dankjewel. Kijken we even naar de weg. De oostbuis van de Westerschelde in de richting van Borselen, die is afgesloten vanwege een pechgeval. Als goed is gaat hij over 2 minuutjes weer open. Maar hou daar rekening met een forse vertraging. 9 kilometer file staat daar. En je vertraging is daar ruim 3 kwartier. Andere plekken waar je stilstaat. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 5 kilometer. Daar iets meer dan 5 minuten vertraging. Uzelfde A4, maar dan verderop. Voor Bergen op Zoom 6 kilometer. Ook 5 minuten daar optellen bij je reistijd. En de laatste, dat is de A58. Breda richting Bergen op Zoom. Voor de afrit Wouwse Plantage. 4 kilometer, 10 minuten optellen daar bij je reistijd. Omroep Zee. Ja, ander nieuws van vandaag. De bouw van de uitkijktoren in de voormalige Hedwiggepolder heeft zijn hoogste punt bereikt. De toren is bijna 30 meter hoog en staat ook nog eens op een 30 meter hoge heuvel. En vandaag wordt er uit respect voor de emoties rondom de omstreden ontpoldering van het gebied geen feest gevierd, maar wordt er stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt. Martijn van der Werf die spreekt de architecten van de uitkijktoren op de nieuwe heuvel.
2: Ad Kiel, een van de architecten van de Panoramatoren. Wat gaan we zien als we straks boven staan?
3: Als je hier bovenop staat, straks, dan zitten we op 63 meter boven het maaiveld. En dan kijk je van de haven van Antwerpen naar Antwerpen richting Vlissingen. En de hele Westerschelde kan je zien, het land van Saaftingen. Het hele prachtige natuurgebied van de voormalige Hertwiggepolder en Prosperpolder. En natuurlijk het mooie polderlandschap wat erachter ligt. Dus ik kijk echt heel ver weg.
2: En dat in één blikveld?
3: Niet in één blikveld, dan moet je even rondlopen. Maar je kan het allemaal zien.
2: Was dit eigenlijk nog een bijzonder project om aan te werken, architectonisch gezien?
3: Ja, het is natuurlijk hartstikke bijzonder. Ten eerste alleen al omdat de berg die je daar ziet liggen, dat zijn gewoon de dijken van de voormalige Hedwiggepolder. En de geulen zijn uitgegraven en al die grond is hier terechtgekomen. Dus je loopt echt letterlijk op de geschiedenis van de Hedwiggepolder, loop je naar boven. En dan een cadeautje was ook dat die radar van Rijkswaterstaat hier komt. Dus die heeft ook bepaald welke hoogte we moeten hebben. En al die ingrediënten maken het heel bijzonder om aan te werken. En dan ook nog eens een keer midden in een Natura 2000 gebied.
2: Als het straks af is, waar bent u dan het meest trots op? Of waar kijkt u het meeste naar uit?
3: Nou, ik kijk het meest naar uit om een keer naar boven te gaan en het uitzicht van het uitzicht te genieten. En het meest trots op is het feit dat het er überhaupt staat. Want het is echt een heel lang proces geweest met heel veel hobbels. Heel veel enkele dieptepunten, maar ook veel hoogtepunten.
2: Ro Koster, ja. De andere architect. U was verantwoordelijk voor het zachte proces, zoals u dat noemt. Wat houdt dat in?
4: Nou, je voelt dat we hier eigenlijk in een beladen gebied zitten. En waarin, als we 100 jaar geleden of 200 jaar geleden hadden we hier een oorlog over gevoerd. En wij hebben dit met elkaar, met pijn, maar ook met trots, volgens mij, als samenleving toch ook geprobeerd om op te lossen. Om de drie partijen die tegenover elkaar stonden, de haven, de landbouw en die natuur, om die ook echt te verenigen. En dat zie je dus heel erg terugkomen in het grenspark. En waarin het je ook echt letterlijk terugziet hier op de panoramaheuvel. Maar ook in de programmering van die toren. Hè. Dus dat die landbouwer zijn producten hier kan leveren. En dat de haven zeg maar zijn radartoren heeft. En dat de natuur een educatiecentrum krijgt. Dus je voelt dat we eigenlijk geprobeerd hebben al die drie partijen op een of andere manier altijd in elkaar te schuiven.
2: Vandaag schrijft de provincie dat ze stilstaan bij het hoogste punt. Dat is een bewuste keuze, die formulering. Ja. Het is geen feest. Ja. Wat vindt u daarvan?
4: Nou, ik vind de erkenning van het feit dat we het woord feest niet gaan gebruiken, vind ik eigenlijk een heel goede erkenning, juist naar die gevoeligheid die er ook is. Maar ook het hoogtepunt is ook echt de erkenning voor dat het hoog is, maar dat het ook echt letterlijk een mijlpaal is in het proces waar we in zitten.
2: Ja. Straks als die af is, waar bent u dan het meest trots op?
4: Dat het er is. En dat ik ook echt letterlijk liefde heb gevoeld, dat mensen die eigenlijk eerst tegenover elkaar stonden, nu ook echt letterlijk met elkaar de streek aan het maken zijn. Daar ben ik eigenlijk het meest trots op. En daar is die toren en de heuvel eigenlijk een middel voor geweest.
0: En bijna 30 meter hoog is die toren op nog eens een 30 meter hoge heuvel. Martijn van der Werf hoorde je in gesprek dus met de architecten van dat uitkijkpunt.

0: hoorde je en levenslang de Liberation Route Europe. Die brengt verhalen uit de Tweede Wereldoorlog terug naar de plekken waar ze zich hebben afgespeeld. En vanaf vandaag heeft ook Ierseke zo'n officieel herinneringspunt. De gemeente die hoopt dat mensen hier straks eventjes stoppen en ontdekken wat zich daar in de oorlog heeft afgespeeld. En dat kan dan via het scannen van een QR-code. Verslaggever Katie van Essen was bij zo'n punt in Ierseke en sprak daar met wethouder Martien van Overloop.
1: Liberation Route of Europe, punt 364. En dat op Ierseke. En hier staan we eigenlijk bij een rustpunt waar mensen uit kunnen rusten, de geschiedenis kunnen herhalen. En het is een fietsroute die eigenlijk gaat door heel Europa. Vanaf Normandië tot in Berlijn. Het is een initiatief wat al een paar jaar loopt. Maar het is nationaal, internationaal. Provincie werkte er aan mee. Buurgemeenten werkte er aan mee. Kijk maar op de Postbrug in Capelle. Met een mooi monument. En er zit erbij bij de molen in Kruiningen. En zo tref je in iedere gemeente wat aan. Ik vind dat een belangrijk iets. Met name ook voor de opvoeding van onze jongere kinderen. Ik ben zelf al wat oudere leeftijd. Dus ik heb ook nog meegemaakt wat de ellende was na de bevrijding in de gezinnen.
2: En denkt u dat zo'n rustpunt daarbij bijdraagt?
1: Ik hoop dat het eraan bijdraagt en dat verwacht ik ook. Zeker omdat het fietsroute er aangekoppeld is. En dat kun je netjes opvragen. Waar je moet gaan rijden, waar je kan starten. Het is in onze gemeente vanaf woensdag de Krekerakdam tot in feite hier. En overal heb je van die punten. Dus je kunt er een gezellige dag van maken, onder het woord gezellig, maar ook een leerzame dag. En ik denk dat onze taak als overheid ook is om de jeugd dat verhaal goed te laten vertellen. Natuurlijk doen wij aan dodenherdenking. We hebben ook de bevrijding gevierd gisteren. Maar we zijn ook met de watersnoeitramp altijd goed actief bezig. Ik vind het een enorme aanwinst. Met name in het overdragen van een stukje geschiedenis en proberen het aan de jeugd duidelijk te maken. Ook ten opzichte van toch wel een beetje die wereldcrisis waar we op dit moment in zitten.
0: Ja, al dus wethouder Martien van Overloop daar in Ierseke bij de opening van de Liberation Route daar. Bijna half zes, zometeen tijd voor Zegt U Het Maar, waarin het gaat over de natuur in de Westerschelde. Zijn wisselpolders nou de beste oplossing om die natuur te herstellen? Daar reageer op die stelling zometeen na half zes. Kun je bellen in Zegt U Het Maar.
3: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
6: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
7: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
6: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemiddag, het is half zes. Het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Wouw. Mirjam, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Er zijn filmbeelden gevonden van kaalgeschoren vrouwen in Goes op de dag na de bevrijding. Moffenmeiden werden ze genoemd. Vrouwen die intieme omgang hadden met Duitse soldaten werden als straf publiekelijk kaalgeschoren. Op deze beelden is een mensenmenigte te zien op de Grote Markt. Een kort moment toont twee kale vrouwen die door omstanders worden bespot. Dit soort beelden zijn zeldzaam. In Zeeland zijn ze nooit eerder gevonden. Cruisemaatschappij Ocean White uit Vlissingen zegt de juiste procedure te hebben gevolgd toen iemand aan boord van de Hondius overleed. Er circuleert een video waarin de kapitein het heeft over een natuurlijke dood. Volgens Ocean White was er toen nog geen aanleiding om te denken dat het om een virus ging. Inmiddels is duidelijk dat de drie opvarenden die overleden het Hantavirus hadden. Het wisselen van splijtstof bij de kerncentrale in Borselen duurt langer dan verwacht. Splijtstof is de brandstof van de kerncentrale. Elk jaar wordt daar een deel van vervangen. Tegelijkertijd wordt onderhoud gepleegd. Maar deze keer blijken er extra laswerkzaamheden nodig te zijn in het nucleaire deel van de installatie, zo schrijft de EPZ. De bouw van de uitkijktoren in de voormalige Het Wiegepolder heeft zijn hoogste punt bereikt. De toren is bijna 30 meter hoog en staat ook nog eens op een 30 meter hoge heuvel. Dat geeft een bijzonder uitzicht over de omgeving. Er werd geen feestje gevierd, daarvoor ligt het ontpolderen van de Het Wiegepolder te gevoelig. Het weer, er blijven zonnige perioden afgewisseld door stapelwolken. Vannacht is het eerst helder, maar later is er ook kans op mistbanken. Die lossen morgenochtend snel op en daarna wordt het een zonnige dag met 18 graden. Tot zover. Meer nieuws in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Mirjam, dankjewel. Laten we eens kijken op de weg wat daar gebeurt. Want nog steeds die melding rondom de Westerschelde-tunnel. De oostbuis in de richting van Borselen, die is dan wel weer open. Maar er wordt toeritdosering toegepast om dan extreme files en drukte en mogelijk ongevallen te voorkomen. Maar goed, je staat daar nog stil. Een file van 7 kilometer. Die vertraging daar nog steeds bijna een half uur. Op andere plekken ook vertragingen gemeld. De A4 onder andere Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide, een file van 5 kilometer, daar 10 minuten. De A59, dat is Knoopend Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Voor Made 3 kilometer, daar 5 minuten. En ook een melding van de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor de afrit Hellevoetsluis Oude Hoorn 5 kilometer. Daar is je vertraging een kleine 10 minuten.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

Het vandaag gaat over de natuur in de Westerschelde. Den Haag zegt namelijk, die moet worden uitgebreid. We zijn bezig aan een plan. Komende jaar wordt daar aan gewerkt. Het Zeeuwse provinciebestuur heeft laten weten dat de uitbreiding van de natuur niet aan de orde is. Sterker nog, Zeeland wil niet meewerken aan de uitbreiding van de Westerschelde natuur. Dat is eigenlijk wat er wordt gezegd, omdat dat betekent dat er land opgeofferd moet worden. En wij hebben gezegd dat de teller op nul staat. Nul op de meter. Al dus Wilfried Niele, omdat het in Zeeland heel erg gevoelig ligt om daarover te praten. Ja, wisselpolders, zijn dat of is dat de beste oplossing voor natuurherstel in de Westerschelde? Wat is jouw mening over dit onderwerp? Laat die mening achter via de WhatsApp of bel naar, zegt u het maar, 0118-499-999. Ik geef je nog een paar minuten om die mening te vormen en dan hoop ik je zo te spreken. In, zegt u het maar. Naar muziek van Alex Warren, Fever Dream.

0: Alex Warren hoorde je een Fever Dream. Dit is Omroep Zeeland. We gaan van start met Zegt u het maar. Het gaat vandaag over het natuurherstel van de Westerschelde. Hoe moet dat nou? Hoe moet dat eruit gaan zien? Want in Den Haag willen ze het komende jaar werken aan een plan, maar het Zeeuwse provinciebestuur, die zeggen dat die uitbreiding van natuur niet aan de orde is. Stelling waar je dan op kunt reageren: wisselpolders zijn de beste oplossing voor natuurherstel in de Westerschelde. Reageer door te bellen 0118-499-999. Gaan we naar Kees Bakker, die heeft gereageerd vanuit Goes. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe luistert u daarnaar, zo'n wisselpolder? Is dat de beste oplossing voor natuurherstel in de Westerschelde?
1: Nou, wisselpolder is sowieso een prachtige naam. Noem het gewoon ontpolderen, dan noemen we het een beetje bij zijn naam. En daar zijn we in Zeeland al een paar keer onze tenen aangestoten. En ik dacht dat we daar nu wel klaar mee waren. En ik geloof niet dat dat een oplossing is. Want de problemen in de gezondheid en in de flora en fauna komen veelal door zware fabrikages in België. Dus waarom moet Zeeland daarvoor opdraaien?
0: Oké, dus dan eerst daar het probleem aanpakken, zegt u, in plaats van hier dan te gaan ontpolderen, zoals u zegt.
1: Ja, er gaan een miljoenen kilo's PFAS de Westerschelde in. En wij mogen vervolgens ons kostbaar verwonden land opgeven.
0: Kijk, nu werd al eerder gezegd, ook in deze uitzending, kijk, ontpolderen is echt dat een polder blijvend teruggegeven wordt aan het water. Een wisselpolder is dan flexibeler, zeggen ze. Die komt tijdelijk onder water te staan, bijvoorbeeld bij hoogwater of natuurontwikkeling. U zegt toch, noem het meestje bij de naam, het is wel gewoon ontpolderen.
1: Ja, tuurlijk, want de Westerschelde is nog steeds het grootste deel zoutwater. Dus als jij een wisselpolder, noem maar wat, een maand met extreem weer onder zout water zet, dan wil ik jou dan nog wel een straal in laten verbouwen. En dat gaat dus niet meer dan.
0: Hoe kijkt u naar 140 miljoen wat al is uitgegeven de afgelopen 15 jaar door de provincie om die natuur te herstellen? Maar toch zeggen ze dat die natuur eigenlijk wezenlijk het niet heeft geholpen, ondanks die ruim 100 miljoen.
1: Ja, blijkt dat de Westerschelde niet alleen een munitiedepot is, Oosterschelde, maar ook een bodemloze put, zo te horen. Het gaat over heel veel geld en dan, als het dan nog niet voldoende is, dan vraag ik me af wat dan de bovengrens is.
0: Maar goed, wat ik begrijp dus uit uw verhaal, inderdaad, ga eens kijken naar de oorzaak, die ligt dan in België.
1: Nou, in mijn geval denk ik dat wel. Ik lees niks anders dan enorme PFAS die in de natuur terechtkomt. En dan moet Natura 2000, et cetera, moet allemaal uitgebreid worden. Maar maak de natuur die we al hebben, zorg eens eerst dat die schoon is. Dan zijn we al een heel stuk verder.
0: Oké, dank om die mening even te delen. Kees Bakker vanuit Goes, fijne avond.
1: Ja, dank u wel. En gelijk. Dag.
0: Gaan we eens even kijken wat er binnenkomt via de app. Want Betsy die sluit zich erbij aan. Die zegt, wanneer België de bestaande industrie plus de uitbreiding van de Ineos-kraker in de haven van Antwerpen en de industrie in België en Frankrijk, nou, als die uiteindelijk uitmondt in de Westerschelde, niet meewerken om deze wateren schoon te krijgen, ja, dan zal de Westerschelde altijd het afvoerputje blijven. En Joop die zegt ook, er wordt hier niet meer ontpolderd. Zijn we nou helemaal van de pot gerukt? Beter die zegt dus, de vervuiling moet ook het land in gaan lopen. Normaal gesproken, dan zou je dat voorkomen. De provincie die heeft gelijk, geen wisselpolders, want dat is ontpolderen. Dan de vaargul weer maar ondieper maken. Zegt Leen, maar is dat dan een optie? Wat denk jij daarover? Laat het weten. 0118-499-999. In die provincie, die zegt dus nu inderdaad, wij zijn het er niet mee eens met die uitbreiding van de natuur. Hebben ze ook aan de minister laten weten. Luister even naar provinciebestuurder Wilfried Nielen.
2: Wij hebben bij de minister gezegd dat er nul op de meter staat. En nul omdat het in Zeeland heel erg gevoelig ligt om daarover te spreken. En dat hebben we bereikt bij de minister om dat vooralsnog niet te kwantificeren.
0: Nou, ze hebben dus laten weten inderdaad dat, of de minister heeft dan weer laten weten dat ze in gesprek gaan met Zeeland over de uitdagingen die er zijn. Maar we hebben het ook zojuist al met Kees Bakker daarover, hè? Over die wisselpolder, en dan hoor je dus vaak in diezelfde zin ontpolderen. Toch gezegd André Alting, hij is lid van de werkgroep Rechten van de Scheldes, dat dat toch wat anders in elkaar zit.
3: Een wisselpolder is echt iets anders dan ontpolderen. Bij ontpolderen haal je gewoon de hele dijk weg. Bij een wisselpolder, en misschien moeten we het beter maar gewoon een opslippolder noemen, maak je gaten in de dijk die vervolgens vol kunnen stromen met sediment. Dat is ontzettend vruchtbaar en dat is dan over 10, 20, 30 jaar is dat gewoon ontzettend goede vruchtbare grond voor de boeren om weer verder te kunnen met hun bedrijf of hun opvolgers.
0: Ja, dus André Alting die daarop reageert. Gaan wij door naar ZXC, naar Kees Hansen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
4: Ja. Mijn bloed gaat een beetje koken als we het over deze onderwerpen hebben.
0: Ik had zo'n vermoeden, ja.
4: Ja, want weet je wat het is? De minister die komt naar Zeeland om hierover te praten. Maar die minister moet naar Zeeland komen om te kijken welke manieren zijn er om buitendijks grond te gaan creëren. Mm-hmm. Om te zorgen dat we de kracht uit de zee halen voor de kust. Zodat we de dijken niet verder op hoeven te hogen. Dat we ruimte gaan creëren. Want heel de samenleving vraagt om ruimte voor allerlei initiatieven. En waar komt dat terecht? Altijd bij die boer. Die boer moet altijd maar inleveren. En als er dan wat gebeurt in de samenleving, stel nu straks 2 nieuwe kerncentrales, 2 keer minimaal 300, maar misschien wel 400-500 hectare per kerncentrale, dan moet daarvoor ook nog een keer een natuurbuffer eromheen, natuur gecompenseerd worden. En zo raken we met z'n allen steeds meer van die goede, de beste grond van de wereld om voedsel op te produceren, raken we hier kwijt. En onze voorouders hebben de krom voor gelegen. Ze bezweet bloed en tranen om die polders droog te krijgen. Mm. En wij leven in zo'n wilde met z'n allen, dat wij nu van gekkigheid met z'n allen niet meer weten wat we moeten gaan doen. Dan gaan we de polders maar volzetten. En bedenk, al die infrastructuur die in die polders ligt, kabels, wegen, gebouwen, dat gaan we allemaal vernietigen. Want we gaan het water eroverheen laten lopen. Nou, er zouden mensen zijn die nu in het graf liggen die zich om zouden draaien als ze dit zouden horen. Als ze daar al die zweet, bloed en tranen voor gevochten hebben om dat water uit die polders te krijgen. Dat wij nu besluiten om die polders weer vol te gaan zetten. Ja, het is gewoon, het is eigenlijk niet met woorden te bevatten in welke luxe. En wij hebben als mensen bijna alleen nog geld over voor vakanties, vrije tijd, sport en allerlei andere zaken. Maar zodra het over de voedselproductie gaat, dan gaan we dat met z'n allen te grabbel gooien. Ja, ik snap het echt allemaal niet meer. En niet alleen die voedselproductie, maar ook alles wat er omheen zit. Want bedenkt wat er allemaal in zo'n polder niet zit aan kapitaal. Mm-hmm. Burgerwoningen, wegen, kabels, gebouwen van boeren, industrieën. En dan gaan we dan gewoon vol laten lopen. Ja, ik echt waar, mijn bloed kookt.
0: Ik wil toch even naar die deskundigen gaan. Hè? Want ze zijn het allemaal over eens bijna dat de uitbreiding van de natuur juist noodzakelijk is. Hè, om het systeem van de Westerschelde, dus met geulen, met de slikken, de schoren, om dat in stand te houden, om dat te herstellen. En ze hebben een reeks studies daarna gedaan. Zou je dan niet ergens kunnen zeggen, zo'n wisselpolder, het is niet de vraag of die er komt, maar wanneer?
4: Nee, we moeten dan zorgen dat we Antwerpen droog houden. We moeten zorgen dat we niet die Westerschelde blijven verdiepen, maar misschien weer wel gaan verondiepen. En zorgen dat al dat havengebeuren wat nu in België gebeurt, aan de kust gaat gebeuren. Zodat we zorgen dat die natuur die verloren is gegaan met die verdieping van die Westerschelde, dat we die daar weer in ere gaan herstellen op de plaats waar die er ook voor was destijds. Maar wij mensen hebben bepaald dat we moesten gaan verdiepen. Eigenlijk, wij moeten als Nederland de Belgen gaan helpen om hun haven aan de gang te houden. Die Belgen die moeten naar Zeebrugge. Wij moeten zelf bij Vlissingen of waar dan ook, maar in ieder geval zorgen dat we aan de kust havengebieden maken, zodat we dus droge voeten houden in het achterland. En die natuur moet zich herstellen op de plaats waar ze er altijd van nature waren. Okay. Maar wij mensen hebben het vernietigd. Dus wij moeten nu zorgen dat die natuur zich kan herstellen op de plaats waar er ook plaats voor was.
0: Mm-hmm. Oké, duidelijk. Dank om die mening even te delen. Kees Hansen in Zichtbaar. Fijne avond.
4: Prima, dankjewel.
0: Bedankt. Gaan we even kijken naar de WhatsApp, want de stelling die we daar al hebben neergelegd eerder vandaag, die wisselpolders zijn de beste oplossing voor natuurherstel in de Westerschelde. 35% zegt, ik ben het daarmee eens. 65% is het daarmee oneens. Via de app eens eventjes kijken. Jan Rozen die is het eens met Kees Hansen. We leggen de polders wel vol met zonnepanelen. Andriessen zegt dat dan weer. Die deskundigen die hebben geen gelijk. Kees Hansen die heeft gelijk. Ook Truus sluit zich daarbij aan. Goed, wat denk jij daarover? Over die wisselpolders? Is nou wel een optie niet? Laat het weten. 0118-499-999. Naar Schavenpolder gaan we naar meneer Filius. Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Michiel. Ja, ik ben met Kees inzetten. Weet je wat, ik had daar meer over gebeld. Mm-hmm. Wisselpolders, wat die man had verteld, dat kan ik er zo wel vertellen. Ik ben nogal oud, ik zal het nooit meemaken, maar als je die kan op 2 plakken of 3 plakken doorsteken, Dan kunnen ze net zo goed een hele nieuwe dijk maken. Want je moet toch al maken aan de binnenkant. Want anders kun je dat water ook niet tegenhouden. Dus je moet toch een hele nieuwe dijk bouwen. En A2 gaat er eens tijd. Dat doet niks. Maar het water loopt gewoon rond. En gaat er weer net met snelheid weer uit en erin. En dan krijg je heel diepe spoelhaven. En dan is er zomaar in een nieuwe haven voor Antwerpen. En die leidt er aan deze kant. Dat weet ik wel. Want Abraham Wissepolder, die is gemaakt in de tijd van de Saren. Hé, de Saar, want die heeft de scheldnaam de Saar. Mm-hmm. Dat was eind 20, 30 jaren. En die is gemaakt met kruwagens. Als ze die gemaakt, die kunnen nog gekeken. Dat polder is er nog op Lopland. En dat heette Abraham Wissepolder. En dan kunnen we gekeken, dat is een heel poldertje. En dat is allemaal de mazen gemaakt die werkeloos waren. En die moesten met kruwagen en met planken, moesten ze dat al die dikken aanlagen. Mm. En alles is binnen onder water gelopen met de ram. Alleen dat poldertje niet. Want dat was natuurlijk een goed poldertje, want dat was aangeleid met de kruwagen.
0: Ja,
5: en dat het nu allemaal over die polders gaat en over die dikken, dat zijn allemaal lui, die hadden geen werk. Hè? En dat zijn de aannemers, die zitten in de nacht en over het te friemelen.
0: Maar het gaat niet over aannemers, het gaat ook over natuurdeskundigen bijvoorbeeld.
5: Oh, wacht even, maar de lui die had met die aannemers te maken, hè, want die had geen werk. Want die zaten vroeger aan die offshore en die offshore was ook niet meer nodig. Dus maar offshore, dat was vroeger voor gas en olie te zoeken hier aan de kust. En daar was je offshore voor en daar waren die grote aannemers voor. Mm. Hey, en dat is heel tijdreden. En die zeggen, hey, je moet wat gedoe, want ons is geen werk. Dan moeten we de dikke deur steken.
0: Je zou toch ook ergens kunnen zeggen, meneer Filius, Zeeland moet zich gewoon neerleggen toch bij de Europese regels die er dan zijn gemaakt voor natuurherstel?
5: Europese regels, dan moet Europa opheffen. Dan is het hou klaar met heel het zootje. Want heel Europa, het kost ons alleen maar geld en de rest, die vreet het leger. Nou, bij name die erbij gekomen zijn, die kleine dingen. Die uit Rusland, vroeger allemaal bij Rusland door, en die horen nu bij Europa. En die brengen geen cent mee, want die kost alleen maar geld. Okay. Dus we moeten Europa gewoon opheffen.
0: Oké. Okay. Gaan we even naar Theo van Damme. Interneuzen, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
6: Ja, ik zit me af te vragen. Die wisselpolders, maar kunnen ze gewoon niet die polders opspuiten? Zoals dat bij Perkpolder ook gebeurd is. En er wordt heel gebaggerd en dat wordt dan elders weer gestopt.
0: Mm-hmm.
6: Maar kunnen ze die polders gewoon niet daarvoor gebruiken, van de bagger?
0: Ik heb geen idee of het komt. Ja, kijk, ze noemen...
6: Daar hoef je geen dijken door te steken. Hè?
0: Nee. Kijk, ze hebben de andere namen ook voor, hè, voor zo'n wisselpolder. Ze noemen het een ophoogpolder, een opslippolder. Het zijn andere namen die ervoor komen.
6: Ze hebben het steeds maar over die dijken, over gaten maken en zo. Nou, dat is toch helemaal niet nodig? Gewoon een leiding rollen, hè, zoals dat bij Perkpolder ook gedaan is. Opgehoogd. Heel eenvoudig.
0: Ja. Kijk, bij zo'n wisselpolder zou dan natuurlijk na een verloop van tijd die zeedijk weer dichtgaan. Dan heb je een opgehoogde polder. Dat is het idee daarvan. Wat denkt u?
6: Nou, dat hoeft helemaal niet.
0: Nee.
6: Gewoon pijpen eroverheen leggen en spuiten. Bij Perkpolder hebben ze dat gedaan.
0: Is het ook niet opmerkelijk
6: dat is mijn oplossing, hoor.
0: Is het niet opmerkelijk ook ergens dat de provincie, ondanks dat Den Haag ermee bezig is, dat Europa ermee bezig is, dat ze in de provincie zo stellig zijn en zeggen, wij willen dit niet, kosten wat kost, wij gaan dit niet doen?
6: Ja, voor mij hoeven die wisselpolders niet, hoor.
0: Nee. Oké, duidelijke mening. Dank om die even te delen. Theo van Damme, gaan we...
6: Daar hou ik het bij.
0: Fijne avond, dag hè.
6: Oké, goedenavond, dag.
0: Gaan we nog even naar Evertsdijk. Ton van der Meer, goedemiddag.
7: Ja, goeiedag.
0: Zegt u het maar.
7: Ja, ik hoor net over opspuiten of ik ben tegen wisselpolders, maar ik wil er nog wel iets aan toevoegen.
0: Ja.
7: Het is allemaal zo korte termijn politiek. We krijgen een veel groter probleem en dat is dat we geen zoet water hebben. Dat we geen zoet water hebben voor de natuur. Dat we geen zoet water hebben voor de landbouw. Het heeft nu weer een weekend geregend, dus niemand praat er weer over. Maar daarvoor was het al een drinkwaterprobleem. De Westerschelde, die moet zoet worden. In 1930 is het IJsselmeer aangelegd. Daardoor is er in Noord-Nederland geen zoet watertekort voor natuur, voor mensen, voor landbouw. In Zeeland maken we beleid en zijn we nu weer zwaar aan het discussiëren, overheid en provincie. Ik ben heel trots op de provincie dat ze gewoon een standpunt innemen en het vasthouden. over hoe we extra zout water onze polders in moeten laten lopen. Dat zoute water, dat gaat over. We zijn nu de dijken aan het verhogen bij Hans Weert, €30.000 per strekkende meter. Dus dat wordt binnen een tijdje 60. Eer dat we rond zijn van Hans Weert vandaan weer terug naar Antwerpen. Nou, dan weet je wel wat dat kost. Gewoon tussen Vlissingen en Breskens dichtmaken en zoet maken die Westerschelde. En dat lijkt een enorme stap.
0: Ja.
7: Van ja, dus de estuaire zoute natuur. Nee, dat wordt dan zoete natuur.
0: Maar goed, er gaat wel veel veranderen natuurlijk.
7: Ja, dan gaat er veel veranderen. Maar dat zal ook moeten. Want als die gletsjers er niet meer zijn in Zwitserland, dan hebben we geen zoet water. Dan krijgen we nog oorlog tussen Zeeland, Zuid-Holland en Drenthe, van waar het water uit de Maas naartoe moest stromen. We zijn nou al blij dat het onzinnige gedachte van het Volkerak zo meer zout maken, dat teruggedraaid is. Ja, er moet nog veel meer zoet. De Grevelingen moest zoet. Op slot de Oosterschelde en de Westerschelde ook. Het water komt uit Frankrijk. Dat is zoet. We hebben net voor miljoenen een sluis neergelegd in Terneuzen. Geweldig. Nu staat er in de krant dat er eigenlijk te weinig water achter is en dat de schepen er niet door kunnen. Ja. Omdat de beleidsmakers per week denken in plaats van per eeuw.
0: Ja, dus zoet is eigenlijk de samenvatting van alles, als ik het zo begrijp.
7: Ja, als mensen een beetje nadenken hoe het gaat. Kijk, er zijn nog mensen die zeggen, nou, het klimaat verandert niet. Ik ga daar niet in mee. Het klimaat verandert. En dat betekent dat we minder zoet water hebben vanuit de gletsjers. Mm-hmm. Dan krijgen we niet meer constante stromen zoet water vanaf de Rijn, Nederland in en dus Zeeland in. Dan hebben we, ja, de havens winnen meestal. Dat zien we nu ook. Antwerpen en Rotterdam winnen. Dus dan gaat het zoute water met de hogere zeespiegel gaat verder Nederland in. Ja, dan krijgen we een drinkwaterprobleem. Voor de landbouw geen zoet water. Voor de natuur geen zoet water. Ik begrijp werkelijk de natuurmensen niet. Dat die dat niet beseffen. Die maken zich druk om een heveltje om de Ierseke moerzout te houden. Mm-hmm. En om wisselpolders. Het is werkelijk gepruts op de vierkante meter. En het echte probleem voor onze kinderen en kleinkinderen.
0: Nou, zit hem dus in het water straks. Ja. Tom van der Meer, dank voor bellen eventjes. Nou, zegt u maar, we gaan nog eventjes door naar Terneuzen, naar meneer De Bakker. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De grootste noemers in die enquête geworden is dat de Westerschelde zoet moet worden. Dat is gods onmogelijk. Over de Westerschelde varen iedere dag tientallen containerschepen naar Antwerpen. Mm-hmm. De infrastructuur van Antwerpen is er volledig op aangepast. Er kunnen binnenvaartschepen komen, de grootste tot 10.000 ton. In Zeebrugge kan geen binnenvaartschip komen, behalve estuariumschepen. De infrastructuur van Zeebrugge kan niet in de schaduwstom van die van Antwerpen, tientallen containerschepen, honderden binnenvaartschepen, een uitgebreid vaarwegennet, een uitgebreid wegennet. Mm. Hoe kan je in godsnaam de Westerschelde zoet maken? Dat kan nog in de eeuwigheid niet. En het zou ook de natuur niet ten goede komen met de natuur in de Westerschelde. Er is totaal niks aan de hand. Het enige wat is, het water. Dat is een beetje verontreinigd.
0: Ja.
8: Dan het verhaal dat de sluizen van Terneuzen niet zouden kunnen schutten. Mm-hmm. Ze kunnen altijd schutten met iets minder diepgang. Als het water uit het kanaal een meter zou zakken, kunnen alle DFDS-schepen nog gewoon door. De huidige diepgang is 12,5 meter en die schepen liggen 10 meter. Die kunnen 24 uur per dag doorschutten door de sluizen. Mm-hmm. Ze kunnen bovendien hun aanvoersnelheid aanpassen. Dan weten ze 24 uur van tevoren. Kan je met gemak aanpassen. Besparen ze nog brandstof ook. Ik heb nog nooit zo verongelijk gehoord als over de sluis, de nieuwe sluis van Terneuzen. Ik vind het gewoon verschrikkelijk. Er klopt niks van.
0: Okay. Dank voor uw reactie. Nog heel veel naar meneer De Bruin in Terneuzen. Goedemiddag.
9: Ja, inderdaad.
0: Wat zegt u, die wisselpolders, is dat de toekomst of is het een bedreiging?
9: Nou, ik ben in het begin van het jaar naar een bijeenkomst geweest over die kerncentrale in Terneuzen.
0: Ja.
9: En toen was er zo'n man die er alles van wist over de natuur in de Westerschelde. En Saatingen is een schitterend gebied waar enorm veel vogels, ja, of het nou het grootste van Europa, zo'n speciaal gebied is. Maar ik vroeg toen aan die man, Als er zoveel vogels komen, we hebben in Nederland de vogelpoepnorm. Als die dan daar lekker geheten hebben en die vliegen weer verder en ze laten een keuteltje vallen, ja, dan zitten we over de vogelpoepnorm. Dus ik zeg, hoe ga je dat oplossen?
0: Ja, wat was het antwoord?
9: Dat ze allemaal natuurgebieden maken met heel veel vogels die hier komen. Mm-hmm. Nou ja, dan hebben we het volgende probleem.
0: Ja, dus dat is hem dan ook niet?
9: Jij maakt zeggen.
0: Nou ja, ik vind het een beetje in voor u, maar ja... Die toch nog even terugkomen op die wisselpolders. Is het niet een oplossing? Of is het echt een bedreiging? Is het echt ontpoldering, zoals hier vaker is gezegd vanmiddag?
9: Ik denk niet dat je wisselpolders... de Westerschelde is de Westerschelde. Mm-hmm. En natuurlijk, kijk, die ene meneer zei... je moet de Westerschelde niet zoet maken en de ander wel.
0: Ja.
9: Kijk, als je inderdaad tussen Westkapelle en Katzand... een sluizencomplex gaat maken... Dan zal de Westerschelde zoet worden. We hebben de Oosterschelde afgesloten. Mm-hmm. En uiteindelijk met schuiven weer die open en dicht zetten. Maar je zou ook een heleboel problemen oplossen. Want in Antwerpen zijn ze ook al een jaar of 15 bezig aan de Rooid Sluizen te bouwen. Mm-hmm. En dat lukt ook niet erg. Dus, misschien had je dan, als je dat natuurlijk zo gaat doen... met sluizen daar te bouwen aan de monding van de Westerschelde... Dan gaat er een zoutwaterestuarium verdwijnen. Maar ja, goed, dat is het Hollands Diep gebeurd. En op meer plekken in het IJsselmeer. Wat is het probleem? Ik hoor daar niet veel problemen van daar in de Grevelingen en zo allemaal. Dus. En de Oosterschelde is mooi... En dat is nog zout water, maar dat lees je toch wel eens regelmatig in de krant, dat het daar ook niet goed gaat.
0: Nee. Dank om die mening even te delen, want we zijn al ver over de tijd heen. Meneer De Bruin, dank voor het bellen. Daar zegt u maar, fijne avond gewenst.
9: Oké.
0: Bedankt, hè. Dag. En morgen een nieuwe editie van Zegt u het maar. Dan kun je bellen over alles. Dat is de vrijdageditie. Zometeen nog veel meer in Zeeland komt thuis na 6 uur hier.
10: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
11: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie... kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
12: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
13: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
19: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
20: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
21: Omroep Zeeland.
22: Dit is
1: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
21: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondjes die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Femenina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, 6 uur geweest om op Zeeland en het staartje nog van de middagspits. En nog steeds is er drukte rondom de Westerschelde-tunnel. De oostbuis was even afgesloten vanwege een pechgeval. In de richting van Borselen nog een file van 3 kilometer op dit moment. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten.
22: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
25: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
24: En voor de aangepaste fiets van Maria.
26: En zo kan ik er weer op uit.
24: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
29: Voor het maaien van je gras.
28: Voor het reinigen van je terras.
29: Voor het snoeien van je haag.
28: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
30: Stihl, sterk werk.
31: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
30: Stihl. Sterk werk.
31: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
32: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
33: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
32: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
34: Dag Jaap.
35: Hi.
34: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: klopt.
3: Zoals verschillende huishoudelijke apparaten. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
5: Omroep Zeeland.
0: Ja, eerst waren ze Peer, nu is de band al een tijdje omgedoopt tot Magazines. En zij gaan binnenkort toeren door het hele land met de popronde. Meer over, dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Want we spreken met Guy Thielsen. Dat zometeen nog in Zeeland komt thuis. Hugh Gernaert weet welk weer we kunnen verwachten. Kleine verrassing, het wordt boven de 20 graden de komende dagen. Kijken nog even naar nieuws van buiten onze provincie. En het gaat over een buurtkompas Zentangel Street Art boekje. Wat is dat precies? Spreek ik het allemaal goed uit? Het is heel van de dag. Judith Adriaanse, die weet het zometeen. En meer daarover hoor je uiteraard zometeen. Bijna 8 minuten over 6. Je donderdagavond. Die is begonnen met de Omroep Zeeland. En muziek van Sade.

0: Day Smooth Operator. Het was eerst Spear en nu heet de band al een tijdje Magazines. En met die naamsverandering is de sound hoe zou je het het beste kunnen omschrijven eigenlijk? Het is een soort punchy post-punk en daarmee is eigenlijk het trio geselecteerd voor het reizende festival Popronde 2026. En dat houdt dan weer in dat er een serie optredens door het hele land aan gaat komen. Kai Teeuwse, goeie avond.
1: Hi, goedenavond Michiel.
0: Gefeliciteerd, zag je dit aankomen?
1: Niet echt. Het werkt echt zo dat je je gewoon opgeeft. Er waren een van de volgens mij 1416 aanmeldingen dit jaar. Ja. Er worden er 103 in dit geval gekozen. Dus ja, je maakt iets minder dan 10% kans om geselecteerd te worden. En nou hebben wij al wel een tijdje bijvoorbeeld een boeker en een management of zo in Nederland en België. Maar ja, dat zegt eigenlijk allemaal nog niks. Het gaat echt om de muziek en wat de commissie daarvan vindt. Dus we zijn enorm vereerd dat we geselecteerd zijn.
0: Ja, en dat geluid van de band, dat is veranderd. Hè? Het was eerst meer een beetje indie rock, waarmee jullie zelfs in het voorprogramma van Pommelien Thijs stonden. En nu is het postpunk, je zou kunnen zeggen. Daarmee loop je de kans dat je publiek, ja, verandert toch ook een beetje?
1: Die kans loop je absoluut. Maar wij hebben eigenlijk met de naamsverandering een soort van beslissing gemaakt dat alles wat wij maken helemaal vanuit onszelf en vanuit een authentieke bron moet komen. En daar kwam gewoon deze muziek uit. En we konden een soort van niet doen alsof we andere muziek toffer vonden. Of we konden eigenlijk niet het aan onszelf verkopen om andere muziek te gaan maken omwille van commercieel succes of iets dergelijks. Dat zat niet in ons. We moeten maken wat er in ons hart zit. En dat raad ik ook iedereen aan om te doen in zijn leven. En het voelde zo goed dat we dat niet konden doen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, dit wijst nu dus uit weer dat jullie mee gaan doen met de popronde. Dit is niet de eerste keer. 2016 en 2017 deden jullie mee. Toen nog als peer. Wat hoop je dat dit gaat opleveren voor de band?
1: Nou, we willen gewoon vooral heel erg veel spelen. We gaan vanavond ook weer ergens optreden. We proberen gewoon zoveel mogelijk te spelen. Grote plekken, kleine plekken. Voor veel mensen, voor weinig mensen. Maakt ons eigenlijk niet eens zo heel veel uit. We willen gewoon de nieuwe sound aan zoveel mogelijk mensen laten horen. Op zoveel mogelijk plekken laten horen. En laten zien wat we kunnen en waar we voor staan en wat we maken. Dus wat dat betreft is popronde geweldig. Want de ene keer sta je bij wijze van spreken, letterlijk in een bibliotheek voor mensen die niet zitten te wachten op harde muziek. En de andere keer sta je misschien in een poppodium in een toffe stad. En dat kan echt van dag tot dag verschillen en door het hele land gaan. Ja, dat is toch wel een beetje de droom om eerlijk te zijn.

0: En je hebt het over nieuwe muziek. Ja, dit is een nieuwe single, toch?
1: Ja, dat klopt. Die is vandaag volgens mij precies een week oud. Oké, heet hij.
0: Zullen we een klein stukje luisteren daarvan?
1: Doe dat, doe dat. Leuk.
0: Komt-ie.

0: Ja, tof, een stukje van Okidoki en een stukje dus van de nieuwe single van Magazines. Hey, dan kan je tot slot, weet je al waar jullie gaan optreden eigenlijk? Wat die planning gaat zijn voor de popronde?
1: Nee, dat weten we op dit moment nog niet. We hebben nu tot eind mei geloof ik om door te geven bij welke steden we specifiek wel en niet zouden kunnen. En dan word je eigenlijk gewoon geboekt en neergezet. En dat is een super toffe verrassing elke keer. Ik weet wel dat we deze maand bijvoorbeeld nog op Vestrock staan op de zaterdag. En daar gaan we ook iets heel bijzonders doen voor Stichting No Guts No Glory, die zich inzetten voor mensen die strijden met kanker, om daar de muzikale wensen voor uit te laten komen voor die mensen en hun mantelzorgers. Gaan we een akoestische sessie doen op het bootje wat rondom Vestrock vaart. Daar hebben we een veiling voor je geschreven. Kunnen de mensen op onze socials vinden, wilde ik toch even gezegd hebben, want we willen ons graag hard maken voor die stichting. Ja, goed, en nog een aantal andere toffe festivals die er dit jaar op de planning staan. Dus daar focussen we nu eerst op. Ja. En dan gaan we die popronde knallen.
0: Tof zeg. Met Magazines. Guy Teeuwse, dankjewel eventjes en veel succes alvast.
1: Geen probleem, dankjewel.

0: hoorde je Enzo. Nog even vlug naar Sjoe Gernaert gaan voor het weer. Best zon gezien vandaag. Stapelwolken zijn er nu vooral en het wordt best wel fris vannacht. Mist kan er ontstaan. Wat merken we daar morgenochtend op de vrijdag dan nog van, Sjoe?
1: Nou, wat het laatste heel weinig natuurlijk. Het zal allemaal snel oplossen. En dan krijg je een overwegend zonnige dag. Met ook alweer een paar kleine stapelwolken morgenmiddag. Maar dat zal toch heel weinig zijn, denk ik. En de wind is morgen zwak tot matig uit oost tot noordoost. Windkracht 2 tot 3. Geeft allemaal wat hogere temperaturen. Door de temperatuurwinst, door de zon ook uiteraard. Maximum temperatuur morgen 17 tot 19 graden. En in het weekend krijg je eventjes een aanvoer van ietsjes warmere lucht vanuit België en Frankrijk. Daardoor wordt zaterdag een prima voorjaarsdag met temperaturen van 20 tot 22 op een enkele plek. 23 graden in de loop van de middag is allemaal prima. Met dus veel zon. En zondag dan draait de wind wel terug naar oost tot noordoost. Neemt ook wel toe. En dan komt er later meer bewolking en misschien zondagavond ook wat regen bij.

0: Paul McCartney in the Hope of Deliverance. Kijken we nog even naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Ook het Radboud UMC in Nijmegen heeft een opvarende van het cruiseschip Hondius opgenomen die besmet is met het hantavirus. Gisteren vlogen 3 mensen van het schip naar Nederland. Een ander die ligt in het LUMC in Leiden. En daarnaast is ook een KLM-stewardess opgenomen in het ziekenhuis. Ze had aan boord van een vliegtuig contact met een Nederlandse vrouw die overleed aan het virus. Andere mensen aan boord van die vlucht die worden door de GGD in de gaten gehouden. Als het goed is, even kijken.
1: We gaan alle passagiers benaderen door middel van een brief. En daarnaast is een deel van de passagiers en de crew die we telefonisch zullen benaderen. Omdat zij hulp hebben verleend aan deze dame.
0: En dan na de verkiezingen in maart worden in verschillende gemeentes nu de eerste wethouders geïnstalleerd. Alleen tientallen beoogd kandidaten twijfelen of ze het wel moeten doen. Komt door het nieuwe pensioenstelsel, waarbij de verdeling anders wordt. Werknemers die worden daarvoor gecompenseerd, maar het is voor wethouders nog niet geregeld. En de wethoudersvereniging krijgt er veel vragen over.
2: Wij worden best veel gebeld door kandidaat-wethouders. Dus afgelopen weken waren het er al meer dan 20. En soms bellen ze ook namens kandidaat-collega's. En ze willen weten, klopt dat dat wij mogelijk gewoon een deel van ons pensioen gaan mislopen, omdat we wethouder worden? We horen wethouders twijfelen. Moet ik dit risico dan nu eigenlijk wel nemen?
0: En de vereniging is ook bang dat kandidaat-wethouders afhaken. Nog leuk nieuws even. Een Vlaamse frietbakker die heeft het wereldrecord frietjes maken verbroken. Hij staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan van zijn frietzaak. Dag en nacht.
3: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap. Omdat je lichaam je altijd zegt, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om wakker te kunnen blijven.
0: Ja, en hij zit dus al over het oude record heen van 150 uur. Hij zegt nu zelf, nee, ik wil doorgaan tot 200 uur. Maar dat betekent dat hij moet doorgaan tot morgenavond 9 uur.
3: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga het nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
0: Nou, en dat doel is dan die 200 uur. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen maar eens kijken naar het Zeeuwse nieuws. Mirjam van Wouwen, die praat je zometeen bij. En natuurlijk nog naar de Zeeuw van de dag. Dat is Judith Adriaanse. Haar verhaal zometeen naar Douwe Bob en Sera.

0: Binnen Us. Het is 6:30, binnen een minuut het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 6:30, het Zeeuwse nieuws krijg je van Mirjam van Bouwen. Mirjam, goedenavond.
5: Goedenavond. Er zijn filmbeelden gevonden van kaalgeschoren vrouwen in Goes op de dag na de bevrijding. Moffenmeiden werden ze genoemd. Vrouwen die intieme omgang hadden met Duitse soldaten werden als straf publiekelijk kaalgeschoren. Op deze beelden is een mensenmenigte te zien op de Grote Markt. Een kort moment toont twee kale vrouwen die door omstanders worden bespot. Dit soort beelden zijn zeldzaam. In Zeeland zijn ze nooit eerder gevonden. Cruisemaatschappij Oceanwide uit Vlissingen zegt de juiste procedure te hebben gevolgd toen iemand aan boord van de hondenjus overleed. Er circuleert een video waarin de kapitein het heeft over een natuurlijke dood. Volgens Oceanwide was er toen nog geen aanleiding om te denken dat het om een virus ging. Inmiddels is duidelijk dat de drie opvarenden die overleden het hantavirus hadden. Het wisselen van splijtstof bij de kerncentrale in Borselen duurt langer dan verwacht. Splijtstof is de brandstof van de kerncentrale. Elk jaar wordt daar een deel van vervangen. Tegelijkertijd wordt onderhoud gepleegd. Maar deze keer blijken er extra laswerkzaamheden nodig te zijn in het nucleaire deel van de installatie, zo schrijft de EPZ. De bouw van de uitkijktoren in de voormalige Het Wiegepolder heeft zijn hoogste punt bereikt. De toren is bijna 30 meter hoog en staat ook nog eens op een 30 meter hoge heuvel. Dat geeft een bijzonder uitzicht over de omgeving. Er werd geen feestje gevierd, daarvoor ligt het ontpolderen van de Het Wiegepolder te gevoelig. Het weer, vanavond lossen de wolkenvelden geleidelijk op. Vannacht is het dan eerst helder, maar later ook kans op mistbanken. De temperatuur daalt naar 7 à 8 graden. Morgen een dag met veel zon en het wordt 18 graden. Tot zover, meer nieuws in de app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedenavond, Zeeland komt thuis.

Martin en Martin. En Anouk, voor je het weet. Dit is Omroep Zeeland op je donderdagavond. Zometeen eens kijken hoe het is met onze Zeeuw van de dag. Hoe was de dag van Judith Adriaanse? Haar verhaal hoor je hier zo. In Zeeland komt thuis. Eerst muziek van Madonna. Papa, don't preach.

0: Nick Schilder en Colt. Het is bijna 7:15. Laten we eens gaan naar onze ziel van de dag. Judith Adriaans, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Laten we meteen even teruggaan naar vanmiddag toen het allemaal gebeurde in Vlissingen. Waar is het gebeurd? Wat is er gebeurd? Praat ons eventjes bij.
1: We hebben bij het buurtatelier Buurtbruisels in Bossenburg in de Omnibusschool vanmiddag het buurtkompas mogen overhandigen. En dat was aan wethouder Boonman en aan mevrouw Vierenhalm van de gemeente Vlissingen. Yeah. En er waren ook veel deelnemers van het wijkatelier aanwezig. En waren we hartstikke blij met de aanloop die er was vanmiddag. Het was een hele gezellige middag.
0: Nou, daar gaat het allereerst om. Maar neem ons eventjes mee in dat boekje. Wat is het precies?
1: Het boekje is een boekje. We hebben met een workshopleider, Henriette Robbe, hebben we zijn Tangle workshops gehouden. Dat zijn tekenen waarbij je niet hoeft te kunnen tekenen. Dus je maakt patronen met lijnen en dan komt het vanzelf goed. En we hebben met de jongeren uit de wijk, heeft Donovan samen met de kinderen liedjes geschreven over Zentangle en over wat dat doet met je hoofd, hoe je rust kunt vinden. En daar hebben we een boekje van gemaakt. Dus dat is eigenlijk een project geworden.
0: Het is wel interessant, want jij zegt je hoeft er niet voor te tekenen of te kunnen tekenen eigenlijk.
1: Je volgt eigenlijk de workshopdocent en door middel van 6 stappen maak je een patroon. En zo, je doet het lijn voor lijn en er zijn geen fouten bij deze methode.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus dat is heel fijn voor je hoofd, want dan kan het ook niet misgaan.
0: Heel erg dummy-proof inderdaad. Oh, dat is goed inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Hey, en die presentatie, de wethouders er dus onder andere bij, dat was allemaal goed en leuk.
1: Dat was hartstikke leuk. We waren heel, iedereen was heel enthousiast. Dus dat is altijd goed om te horen.
0: Nou, leuk zeg. Hey, jij hebt daar aan meegewerkt, want jij was de artistiek leider. Dan wie hebben nog meer allemaal aan dat boekje meegewerkt?
1: We hebben de vrijwilligers uit het atelier die iedere week meehelpen om het atelier te draaien. En die hebben zelf ook meegetekend. En het is een project van Cultuurpunt Walcheren, dus de ondersteuning komt daar vandaan.
0: Ja.
1: We hebben meerdere mensen uit de wijk, maar ook van net buiten de wijk hebben meegetekend. Ja, en heel veel jongeren ook die ook op Scheldemond op school zitten of die in Bossenburg wonen.
0: Ja.
1: We zijn er eigenlijk voor iedereen, dus iedereen mag zijn wie die is en komen zoals die is. Dus we hebben een mooi project erbij, een mooi boekje om te laten zien wat we allemaal met z'n allen kunnen maken in een wijk. We hebben eigenlijk een groot kunstwerk met z'n allen gemaakt. En dat gaan we ook weer, volgende week mogen we dat in de bibliotheek in Vlissingen ook nog exposeren. Dus zijn wel blij met de verbindingen die we kunnen leggen ook binnen Vlissingen.
0: Ja, want smaakt dit naar meer? Er komen er meer boekjes, dan ga je weer op iets heel anders storten straks.
1: Het smaakt altijd naar meer en ideeën zijn er altijd volop.
0: Ja.
1: Tijd is altijd wat moeilijker. Maar een volgende project wat we gaan doen is dat we workshops dress fashion gaan geven.
0: Hoe?
1: In samenwerking met twee dames uit Middelburg.
0: En hoe heet dat, zeg je?
1: Dress fashion. Dus van je rommel maak je weer wat nieuws.
0: Okay.
1: En dat inspireren we op stukken uit het museum in Vlissingen. En daar gaan we ook in oktober een modeshow doen met de stukken die er gemaakt worden de komende maanden eigenlijk.
0: Okay, dus
1: we nodigen iedereen uit.
0: Ja, dus van de Zentangle naar de trash fashion. Het zijn nogal wat woorden, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Maar het is gewoon heel laagdrempelig. Klinkt heel ingewikkeld, maar dat is het zeker niet.
0: Ach, gelukkig. Nou, leuk om te horen wat er allemaal bij de buurtatelier gebeurt in Vlissingen. En artistiek leider, gefeliciteerd Judith Adriaans met het boek wat er dan nu is. Veel succes en plezier daarmee.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Fijne avond.

0: Rosa Ezra en Green Green Grass. Wat heb je gemist vandaag hier op de radio bij Omroep Zeeland? Nou, ziekenhuis ADRZ in Goes heeft 300 knuffels gekregen. Ze zijn geschonken door mensen die punten van een spaaractie bij een supermarkt doneerden aan het ziekenhuis. En ze zijn bedoeld voor de kinderafdeling, zegt Jolanda de Kraker, die de actie opzette.
1: Zeker na spannende behandeling, dan is het voor kinderen heel belangrijk dat we het positief afsluiten. Dat herinneren ze zich. Het laatste, dat is dan positief. En dan lopen ze eigenlijk heel blij weg. Ze mogen het uitzoeken.
0: En de Kraker die zamelt nu voor het derde jaar in. Eerder kregen ze er tientallen en nu dus 300. Ongelooflijk. Dat hoorde je vanochtend bij Remco in Zeeland wordt wakker. Dan naar Elsa. Goedemorgen Zeeland. Daar regisseur Rens Schot uit Vlissingen. Hij schreef een voorstelling over de Vlissinger Jean-Louis Besuize. Het is de grondlegger van de vaderlandse kleinkunst. Veel mensen kennen hem van het lied Mens durft te leven. Besuize die leefde in de jaren 20 een flamboyant leven. En hij en zijn vrouw die werden in 1927 in Amsterdam neergeschoten door de minnaar van zijn vrouw.
2: Dat was wereldnieuws. Ja. Werkelijk. Het stond in alle kranten uitgevoerd. Onze grote kunstenaar, onze grote cabaretier. Wat is er gebeurd? Die smerige Chaco. Maar ook wel natuurlijk die vreemde Besuize met al die constructies met die meisjes. Afijn, het was ja. Smullen.
0: Ja. En de rest van de vraag en het gesprek hoor je op de Facebookpagina van Goedemorgen Zeeland. Dan nog eventjes naar onze Zeeuw in het buitenland. Patrick Katsman, die reist altijd voor zijn werk overal en nergens naartoe. Nu kwam hij terecht in Algerije en daar had hij toch een beetje het gevoel dat hij in Zeeland zat.
3: Ja, dat was vanochtend bij het ontbijt. Ik dacht, lijken wel bonussen.
0: Het lijkt er wel op, inderdaad. Het heeft dezelfde vorm. Het glimt een beetje, inderdaad. Smaakt het ook hetzelfde of was het eigenlijk niet te vergelijken met een echte Zeeuwse bolus?
3: Nou, ik vind de bolussen lekkere.
0: Ja.
3: Er zaten rozijnen in.
0: Oké. Okay.
3: Dus dat was wel anders, maar iets minder suiker.
0: Oké. Okay.
3: Waren wat droog.
0: Oké.
3: Droge bolus. Maar op zich wel lekker.
0: Op zich wel lekker, dat is wel de Algerijnse bolus. Heb je dat ook weer geleerd hier in Zeeland komt thuis. Morgenochtend dan is Remco er weer vanaf 6 uur. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je dan. Voor nu wens ik je een fijne donderdagavond.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
3: Klopt.
2: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
10: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
11: 12 maanden zitten.
10: Nou, weet je wat?
12: Ja, ja? 18, waarvan 6 voor
10: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
11: Hoe kwam dat binnen bij je?
10: Ja, heftig, hè. Dus,
9: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. En daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. En haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. En dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.
1: En natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.